0: Ja, iedereen is hier weggelopen. Schandalig. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, ze zijn even aan het babbelen. Ja. Dus. Petit Fleur van Sidney Bechet. Ik ga even luisteren. Live opgenomen op het Pleyel Jazz Concert in Parijs. In de zaal Pleyel. 31 januari 1952. We zijn trouwens nog iets vergeten, hè? La Nuit et une Sorcière. Ik heb helemaal niet gezegd wie dat gespeeld heeft.
1: Dat is waar.
0: Dat gaan we ook even zeggen. Hè? Dus,
1: we zijn een beetje aan het slaapwandelen, zeg.
0: Dus geschreven door Sidney Bechet, maar wel een arrangement van James Tolliver. Tolliver? Of Tolliver, ik weet niet. Of Tolliver.
1: Dat is iets anders dan Jamie Oliver. Dan.
0: Ja, dat trek ik er een beetje op. Hè? En dan gespeeld door het Orkest Symphonique sous la direction de Jacques Bazir.
1: Mm-hmm. En de, want het is alweer zo'n fantastisch mooi, inderdaad, hoesje waar we het over hadden, maar ook het oude vinyl. Wanneer is de opname enzovoort?
0: Dat staat hier niet op, maar dit soort platen werd in de jaren 50, begin jaren 60 uitgegeven, 10 inchjes in mono. Ja. En we hebben ervan uitgegaan dat die periode is. Mm-hmm. Soms kunnen ze, ja, nee. Ja, datums staan er heel dikwijls niet op. Dus.
1: Geen probleem. Goed, zijn we wat dat betreft mee. En Haydn...
0: Dat was Haydn, hè. Ja, maar die is ondertussen voorbij. Maar ik heb hier Petit Fleur van Sidney Bechet staan.
1: Mm-hmm. En dat is meer in zijn gewone jazzstijl, eigenlijk. Hè?
0: Ja. Dat is New Orleans jazz, hè.
1: Mm-hmm. Ah ja, voilà. Want daar is ook een beetje een link, hè.
0: La Nouveau-Orléans.
1: Een beetje die verrassing van waarom komt een zwarte arme Amerikaan in Frankrijk terecht. Maar ja, als je geboren bent in New Orleans, dan ben je eigenlijk ook gepokt en gezaddeld in de Franse taal.
0: Orléans. Het Pleyel Jazz Concert, want dat is Sidney Bechet met Luther. Luther weg, hè. Ik ben even een volledige naam kwijt. Moet niet uit.
2: Live.
3: En le second morceau, Petite Fleur.

0: Wat was dat, Con?
1: Wat was dat?
0: Jan.
1: Ik heb ook dat, hè.
0: Ik haal jullie door elkaar.
1: Ja, je hebt dat niet gehoord. Jij wordt er niet eens weg. Ik heb het allemaal gezegd.
2: Volgens mij is dit de slaappanel-aflevering van de
0: Skeert. Het is een chaotische aflevering vandaag.
1: Nou, ik vind het heel gestructureerd.
0: Nou, kijk.
1: Ah ja. Langs deze kant, toch langs de andere kant. Is
0: gestructureerd.
2: Tegen stroomdood is op
0: het is een heel gestructureerde aflevering vandaag.
1: Ja, ik vind het ook.
2: Ja, het is dit was voorbereid en heel overzichtelijk en zonder fouten.
1: Petit Fleur. Ook geschreven er een beetje.
0: Ja, inderdaad. En heel bekend. Toen ik het hoorde, dacht ik direct, dat ken ik.
1: Aha.
0: En dat is dus Petit Fleur.
1: Ja, en dan de Rue d'Antibes, daar ken ik ook nog wel eens op zitten.
0: Ja, heeft hij daar ook niet gewoond? Is hij daar niet overleden, in Antibes? Volgens mij heb ik dat gelezen.
1: Wie weet dat?
0: Bichet is overleden in Antibes.
1: Wie kan dat bevestigen?
2: Welke Antibes?
0: Frankrijk.
3: Antibes.
1: Antibes.
0: In ieder geval, Picasso heeft daar ook gewoond.
1: De Antibes, tegen de bissen.
2: Hier staat Gersche, Frans. Gersche.
0: Ja. Oh, nee, niet dus. Heb ik het verkeerd gelezen.
1: Dat ligt toevallig niet in Antibes. We proberen onze waarheid
0: te
1: bevestigen.
0: Nee, ik heb het dan echt dan heb ik het verkeerd opgenomen.
1: Oké, dat kan.
0: Ik ben er wel eens geweest. Het is een heel leuk...
2: Vlak bij Parijs.
0: Hij is gewoon vlakbij Parijs overleden.
1: Ja. Dat is kei problematisch. Hè? Dus ik heb hier een plaat. Er staan 3 nummers op. En het derde nummer wil ik hebben. Alleen zin ik dat er eigenlijk 4 nummers op staan. Dus is dat het derde nummer dat ik wil opzetten? Of is het vierde dat nummer dat ik wil opzetten?
0: Ja, een kwestie van beter voorbereiden. Sorry.
1: Ja, ik heb die deze morgen nog even erbij gepakt. Dacht,
0: ik ben vervelend
1: deze...
0: vandaag.
1: Niet te doen. Maar ik ben gewend van die Hollanders.
0: Nou, daarom. Nee, ik mocht iets verwachten na al mijn...
1: Ik zet het derde op. We kunnen altijd vierde
0: lees nog eens, lees nog eens wat voor. Dan kan ik mij nog eens amuseren.
1: Ja, maar ja. Biografie. Sorry, ik moet een bril opzetten.
0: Ja, doe.
2: Ja, in ieder geval, er zullen geen verwarringen zijn tussen mannen en vrouwen, Juliens en Juliennes.
1: Né à la Nouvelle-Orléans, le 40 mei 1897, hoog aanspreekt, denk ik. Sidi de Bechet montra de son enfance, des dons extraordinaires. Oh, kom maar van die plaat.
0: Ja, want nu moest je hem al heel ver weghouden, ondanks je bril die je op had. Nieuwe leesbril.
1: Ik heb een pas gekocht. Vind je het goed, hè?
0: Ja, vind ik tof. Ik hou wel van het spritje.

0: Voor het volgende nummer, het onbekende vierde nummer dat er niet aangekomen is, op te spelen? Of?
1: Ja, leuk.
0: Oh, hè?
1: Ja. I'm for it.
2: En maintenant, een morceau qui me donne beaucoup de souvenirs dans les rues d'Antilles.

0: Zou ik een live opname dit dan, Jan?
1: Ja, in de Zaal Pleyel in Parijs.
0: Oké, cool. Heel tof.
1: Dat is wel een vraag. Heel het publiek ligt het gehaakt en dan vraag je, is dat een live opname?
0: Ja, toch een beetje. Tenminste, ja. Natuurlijk wel, in die tijd was dat. Normaal, nu zou je dat inderdaad kunnen samplen erin eigenlijk, hè?
1: Ah, ja, de KLF is daarmee begonnen. Heel bekend.
0: Wie?
1: De KLF. De KLF, kennen jullie niet?
0: Nee.
1: Onder andere de grondleggers van een Eurohouse. Eurodance.
2: Ja, ik denk dat zij bedoelt je gewoon. Nu wordt er een opname gemaakt en je kan doen alsof het live is door er snel wat applaus en geroep onder te
1: zetten. Ja, ik weet, maar de KLF is daar heel ontwaarder.
0: Ja, vertel eens, KLF.
1: KLF, dus dat is de afkorting van de Copyright Liberation Front. Wordt geassocieerd met keiplatte commerciële dansmuziek. Maar eigenlijk zijn dat pioniers geweest.
0: Ja.
1: En die zijn bekend geworden omdat die zaten van die muziek. En dan pakte die samples van echt van die opnames van die liveconcerten van de Doors onder andere.
0: Ja.
1: Waar het publiek helemaal gek werd en die mixen dat ertussen.
0: Ja.
1: En dat gaf echt, ja, dat was
0: ja,
1: nooit
0: tuurlijk,
1: op die manier zo
0: effect.
1: Gedaan. En dat was die muziek en dan begint zo die ineens die techno beat
0: ja, erin. Ja. En dan met die...
1: En dan die, dat je ja...
0: Wat is
1: mensen gaan daar gewoon mee in op en ja. Die gaan iemand in die sfeer en die zijn dus kei bekend geworden.
0: Ah,
1: en daar is echt een kei platte stijl uitgekomen, maar die waren eigenlijk ja, kei experimenteel. Ja. Die waren ook ja, bij degene die probeerde het sample gebruik te bevrijden en zo. Dus die mochten echt pak samples van overal.
0: Ja, precies.
1: En op een gegeven moment is dat echt ook hitmuziek gebeuren. Hè?
0: Ja.
1: Met de White Room en de dingen van Amerika. Ja, in de jaren 90 hadden die videoclipjes op de top. Zo.
0: Want sampling is natuurlijk ook ontstaan in de rap, hip-hop scene in New York en zo, in Amerika.
1: Ja. Ontstaan we er niet zeggen.
0: Of nou ontstaan, maar
1: we hebben Pierre Henry. Die was veel eerder.
0: Ja, tuurlijk.
1: Je wordt dan ook
0: tuurlijk,
1: de oldest DJ alive,
0: maar
1: werd hem ooit genoemd.
0: Is sample wel dood, maar. Altijd misschien wel op een bepaalde manier gebeurd.
1: Ja, want voordat
0: muziek...
1: je opnames hebt, dan citeerden ze.
0: Tuurlijk.
1: Wat eigenlijk hetzelfde
0: is. Hetzelfde. Ja. Ja, erudite schrijver, dat is ook weer hetzelfde.
1: Ja,
0: tuurlijk. Collage, sampling, het is eigenlijk iets van alle tijden. Ze hoeven er niet zo speciaal over te doen.
1: Het is wel cool. Maar het was dus wel degelijk live. Dat is geen opname van het publiek.
0: Tjik. Tjik. Tjik. Tjik.
1: Gewoon springen, of hè?
2: Yep, jump.
1: We hebben vorige week een strijkkwartet van Bartok. En ik dacht, we spelen er nog een, want we hebben er hier 6. Het eerste misschien. Vorige week hebben we het vijfde gepakt.
2: Oh, was dat vijf? Ah ja, okay.
1: Ja. Het vijfde, dat was van 1934. Het eerste is van 1908. Een lento allegretto, introduzione allegro, allegro vivace, 3 delen.
0: Zie jij een verband tussen, ik vraag dit maar gewoon, want misschien als je ze gewoon zegt nee, is het ook goed, maar...
1: Nee.
0: Zie jij... Even, eerst even mijn vragen afwachten, Jan. Dus, zie je een verband tussen wat we net gehoord hebben en Béla Bartók? Ja, natuurlijk, je kan verbanden zeggen, maar op een bepaalde misschien heel intuïtief
1: niks concreet.
0: Ineens?
1: Niks concreet.
0: Nee.
1: Buiten dan, dat baart ook in Frankrijk ingezet.
0: Kijk.
1: Bij mijn weten, denk Kijk. Ik. Klopt toch, hè? Ja.
0: Geen idee. Wel. Weet ik niet.
1: Of Amerika, wacht. Of alle twee.
0: Nou kijk, daar is hij dan. Is
1: ja, ja, ik gooi altijd alles door elkaar. Maar in ieder geval... volgens mij het even in Frankrijk.
0: Ja, nou ja, in ieder geval.
1: Ik zal het weten.
0: Maar qua muziek, dat je denkt van, oh, dus er is een soort... Het is echt misschien een belachelijke vraag, dit.
1: Ik kan niet uitsluiten dat ze elkaar gehoord hebben, maar er is bij mijn weten geen concreet verband dat ik nu kan behalen.
0: Nee.
1: Waarom?
0: Dat ook. Ja, dus het is gewoon nee. Ja. Je had eigenlijk al...
2: Nee, er is wel een verband, hè. De letter B, hè, vrienden.
0: Kijk.
1: Ah, ja, dat was het. Ja, dat was het. Just,
0: everything is connected.
2: Vorige keer hadden we Beethoven en Bartók en nu hebben we Besje enzovoort.
1: Juist.
0: Kijk, daar is hij dan. Het
2: en
0: verband.
2: Haydn is een boerenzoon.
1: Dat is een boerenzoon, ja.
0: Met de B.
1: Dus ja, wat gaan we doen?
0: Geen hoerenzoon, maar een boerenzoon.
1: Een boerenzoon, hè. Ja. Misschien van de melkboeren. Kan ook, hè.
0: De melkboer.
1: Maar jij kent die uitdrukking niet.
0: Jawel.
1: Okay.
0: Een boerenzoon, hoerenzoon, melkboerenzoon. Oké.
1: Okay. Maar die is van de melkboer, ik kent dat toch?
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Ja, we kunnen dat spelen. Het is weer al hetzelfde als vorige week. Het Eder-kwartet met Paul Eder. Erika Toot, Zoltan Toot en George Eder.
0: Zoltan.
2: Het is wel de zoon van, want de betekenis van Bartok is eigenlijk zoals Janssens, die S komt van zoon.
0: Ah, okay.
2: En Tok is een soort toevoeging van Bart eigenlijk, dat dan weer van Bartolomeus komt.
1: Oké, dat is goed.
2: Dus het is eigenlijk de zoon van Bart waar we naar luisteren.
1: Dus,
0: ja, de zoon van Bart.
1: Bella Bartolomeus.
0: Kijk nou, uiteindelijk met dit geleuter zijn we dan al toch geraakt.
1: Ik zal die maar opzitten, want ze biedt, geraken we niet.

Freakzien opende met Ravi Shankar, gevolgd door George Harrison. Twee soundtracks die van Chappaqua, ingespeeld door Ravi Shankar. En Wonderwall Music van George Harrison. Meer Harrison straks aan het einde van het programma. Laat me zeggen, verrassende muziek van George Harrison. Maar eerst, Christer Botijn speelde een schitterend concert afgelopen mei tijdens de Sundaft in de Kern. Sound in Motion event al daar. Duo met Johan Bertling. En vanaf 14 augustus is er de release van Christer Botijn, Oren Ambarchi, Johan Bertling en Andreas Werlin of de Ghosted. De release heet Serpentine, zoals u verkiest. En u hoort het titelnummer. Christer Botijn, Oren Ambarchi, Johan Bertling en Andreas Werlin.

Christer Boten, Oren Ambarchi, Johan Bertling en Andreas Werlin. Serpentine of Serpentine, zo heet de nieuwe release te verschijnen op 14 augustus. Dit is Phantom Pain Days, Resonance 21. Mm-hmm.

Tjerta Horowitz en deze John Hassel uiteraard en deze opnames van Paul Bowles gemaakt in 1959 in Marokko. 1969 dan. Angus MacLeis en Tony Conrad. Dream Weapon 3, zo heet de LP. Druids Leafy Nest. Undated staat erbij. Periode 1968-1969. Angus MacLeis en Tony Conrad.

Amarchy met Cooked, een nieuwe solo release te verschijnen in september. Daarvoor Angus McLeish en Tony Conrad, Dream Weapon 3. En klaar staat opnieuw George Harrison, Electronic Sound, om Freak Scene uit te wuiven. Tot volgende week.

0: 4 meter, 4 meter en een half, of 4 meter, 20. En zo dicht. Dat is de keuken niet op. Maar met zo'n kraan van de werf wel. En die zijn dan op paletten gelegd en ingepakt. En boven in een vrachtwagen en die gebracht. Dus ik zal eens proberen. Zo in gewoon het stukje te zetten. Hè. Mijn mannen hier nog wel iets heel hard in zit, want anders zou het al lang geprepareerd geweest zijn. Ik vis hier even met een naam erop vanaf. En ik heb de gewoonte om ermee een scalpel te doen. Natuurlijk, op voorwaarde dat het goed met bokjes. Ik zal misschien.
1: Slaapzak,
0: slaapmat,
1: speaker.
0: Ik zal misschien hier proberen.
1: Maar ik mis nog een rugzak.
2: Alles voor je festival, vind je?
0: En dan is het ook gewoon dan zo. Hangt je dat daar stilletjes af? Zie je?
3: Ja.
0: En ja, zo tot dat proper is. En natuurlijk gaat, of is de kans heel reëel dat er binnen de kortste keren iets fout gaat.
3: Ja, ja.
0: En dat er een stuk van dat bot mee afspringt.
3: Ja.
0: Of dat het hier helemaal in tweeën breekt. Of ik weet niet wat. Maar dat is de praktijk. En kijk, je zult zien dat dat laagje dat echt tegen het bot aan zit,
3: sterker is.
0: Dat dat zeer hard is.
3: Ja. Dat is echt keihard werk hoe je dat eruit hebt gehaald.
0: Kijk. En soms is dat hard laagje zo een 7 mm gelijk hier, maar soms is dat 12 cm. Hè. En ja, dat is.
3: Zeer en wat zijn deze stukken?
0: Dat zijn schelpen.
3: Ah ja.
0: Dus die schelpen zijn.
3: Die zitten mee in dat.
0: Die zitten mee in dat sediment.
3: Ja, hier is dat ook.
0: Ik kan direct.
3: Is deze niet ook zo'n schelpen?
0: Ja, daar zit ook een schelp in. Ja. En zie je, die schelpen zijn heel sterk ontkalkt. Zie je, dan kun je zo. Dus deze zit al in een zuur milieu, is eigenlijk aan het oplossen als je het zo hebt. Ik zal nog laten zien, enfin, ik kan nog veel laten zien, hè.
3: Ja.
0: Maar hier bijvoorbeeld.

Goedemiddag. U luistert naar Captain Brunch Radio Centraal 106.7, twee wekelijks. Vandaag Mellow en Moody, Jazzy Cruz. Alhoewel, we beginnen met Simone Day, een klassieke funk track. Later.

0: message pour Adam. Adam? Bon, Adam, tu n'es pas là, mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est Stéphanie et Violaine. I hope you learn how to speak French, because I was saying crazy bullshit about you 1 second ago.
1: Sacre.
2: Dit zijn de Wolkenbreiers op Radio Centraal 106.7. Het is maandag de 3 augustus 2026 en we zitten hier met de Wolkenbreiers en Hostelier Reinders op Radio Centraal, niks minder dan Radio Centraal. Wat had je anders gedacht of verwacht? De gasten stromen toe. De ene zijn het gearriveerd. We gaan die zelfs proberen aan de tand te voelen. Nog even. Ja, er staat geen muziek hier dan.

0: Zoals ik u al net verteld heb, wij zijn de Wolkenbreers en we zitten hier met een popelende, aanstormende kunstenaar uit Herenthout. Hoe noemt je eigenlijk?
1: Ik noem Rafael Gladines, maar ik schilder onder de naam Rava.
0: En van waar die naam?
1: Dat heeft nog iets te maken met een opdracht tijdens mijn tienerjaren. Ik moest een affiche ontwerpen voor een vriendinnetje van mij.
0: En uw naam, klinkt dat Belgisch?
1: Ja, ik ben 100% Belgisch.
0: En ja, oké, met een achternaam ben ik nog niet dikwijls tegengekomen.
1: Nee, maar dat is een onkel of een familielid in een stamboom gemaakt. En blijkbaar in 1700 en zoveel zijn ze naar hier gekomen.
0: Van?
1: Frankrijk.
0: En waar stelt je nu tentoon?
1: In de Art Telex Galerie, in de...
0: Oude Beurs.
1: Oude Beurs, ja.
0: Nummer 0.
1: Oh.
0: Oude Beurs nummer tegenover de andere galerie. Dingen die niet verkopen. Dat was de vroegere winkel waar je muziekpartituren kon kopen.
1: Inderdaad.
0: Die wordt eigenlijk in gebruik genomen door Wilfried van Hasselt. Al een hele tijd... Die daar mensen hun ding laat doen. En wanneer is het open?
1: Het is van 2 tot 6, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Dus de mensen kunnen nog komen zien tot de 9e augustus, zondag.
0: En waarom ben je beginnen te schilderen?
1: Oh, ik ben ermee geboren. Mijn moeder zei altijd van, je kon eerder tekenen dan lopen. Dus, ben ik daarmee begonnen als kind. En dan kreeg ik wat opdrachten links en rechts om portretjes te tekenen van de familieleden. En dat heb ik gedaan tot half mijn 20 jaren. En dan ben ik daarmee gestopt. Gewoon om de enige reden van, die mensen dachten altijd, het is een familielid, die kan dat goed, dus die doet dat maar gratis.
0: En zo denk je niet?
1: Nee, ik moest wel mijn doeken en mijn materiaal aanschaffen. Dus dan verwachtte wel een kleine tegemoetkoming.
0: Uw werk is allemaal perfect ingekaderd, klaar voor de verkoop?
1: Ja, maar de mensen, als die een werkje willen kopen, ik wil die ook iets kwalitatief in handen geven. Iets dat duurzaam is.
0: En hoe gaat je te werk?
1: Hoe dat ik te werk ga? Ja, meestal is dat... Ik doe enorm veel inspiratie op buiten. Niet in mijn atelier, maar buiten. Dat kan in de auto zijn, dat kan in de natuur zijn. Ik zie ook overal figuurtjes in. Niet alleen in de wolken, wat traditioneel is, maar gewoon in een blad van een boom of een wortel of... En dat neem ik op. En dan begin ik te experimenteren. En zo kom ik tot mijn ontwikkeling van mijn figuurtjes.
0: En wat is de boodschap in uw werk?
1: Ik doe dat voor de leeftijd van 3 tot 99. Ik bedoel daarmee, de mensen moeten... Ja, die moeten er goed gezind van worden. Dat is mijn boodschap. Al mijn figuurtjes hebben ook een smile. Die lachen allemaal. Er zit niks droevig in. Een klein beetje erotiek, links en rechts. En
0: En hoe zou je je eigen werk omschrijven?
1: Ja, ik heb daar een naam op geplakt. Rava Art. Naïef. Figuratief. Het speelse. Kleurrijk. Humoristisch. Dat is zo wat samengevat wat mijn werk inhoudt.
0: En waar zit je actief?
1: Ik ben in Herenthout actief. Ik heb daar een klein atelierje waar ik dagelijks in zit. Maar dat kan ook omdat het mijn canvas is eigenlijk een bierkaartje. Dus dat kan eigenlijk overal. Dat ik daar mee bezig ben. En destijds ben ik gewoon, zoals in een café, gelijk de meeste, beginnen wat te tekenen op een bierkaartje. Maar ik vind dat een geweldige canvas, ook al is dat klein. Je kunt er ontzettend veel mogelijkheden mee doen.
0: Ik vraag me af, waar heb je kunstschool gevolgd?
1: Nee, maar ik heb wel zelfstudie gedaan aan de hand van boeken. En dan een beetje de technische kant. Van hoe verf mengen, die soort zaken allemaal. Maar echt in een academie of zo heb ik niet geweest. Dus ik ben autodidact.
0: En hoe kun je dan vanuit Herenthout de wereld bespelen?
1: Ah, via Instagram, hè. Internet is daar een prachtig medium voor. En daar bereikt het dus heel de wereld mee.
0: En heel de wereld, hoe ver gaat die voor u?
1: Oh, die gaat tot zelfs Brazilië. Waar dat ik ook een poos gewoond heb en gewerkt. In Paraty. En Ubatuba, dus eigenlijk in het midden van Brazilië. En dat is toevallig gebeurd, want dat was niet gepland. Maar vrienden van mij die waren naar Ginderen geëmigreerd en die woonden daar. Die nodigden mij uit. En dan in Paraty, in het oude gedeelte, daar zitten ontzettend veel kunstenaars van over heel de wereld. En kennis gemaakt met een galerijhouder en van het een is het ander gekomen.
0: En wat soort galerie was dat en hoe werkte die?
1: Eigenlijk was het eerst begonnen in een café en dat was een uitbater en die gaf onderdek aan kunstenaars die daar verzeild geraakt waren. En daar stond tegenover, ze mochten overnachten en ze moesten een kunstwerk op de muur achterlaten. En heel dat café of heel die horecazaak, ja, dat stond vol met kunstwerken van kunstenaars over heel de wereld. En zo is dat stilletjes bekend geraakt. En natuurlijk wou je er aanwezig zijn. En daar heb ik dus iemand ontmoet die een galerij had, Amon. En die was gefascineerd door mijn figuurtjes. Omdat die zo kleurrijk waren. En die gaf mij de opdracht om een schilderij te maken tijdens mijn vakantie. En zo is alles begonnen.
0: En u had ook een galerie in Breda?
1: Ja, de Laro. Daar heb ik een jaar of vijf mee samengewerkt. Nou, dat ging niet zo goed. Omdat die was ook al een oudere dame, die was wel 30 jaar actief. Maar haar eisen waren een beetje hoog.
0: Zoals?
1: Ja, de commissie van 50%.
0: Is dat nu meermaals het geval in de hedendaagse galeries? Ik weet niet.
1: Ja, maar ik heb graag dat mensen mijn kunstwerkjes kunnen kopen. En dat voor een ruim publiek is. Niet voor een paar geselecteerden die... Ik verkoop liever aan 100 mensen dan aan 2 mensen. Omdat die gewoon, ja, die galerij die dreef de prijzen omhoog. En ik was er eigenlijk niet gelukkig mee.
0: Ik kan even een muziekje opzetten. Is dat goed?
1: Ja, goed.

0: En ik heb u ook uw deur bewonderd.
1: Ja, je zit nu in een eter. Ah ja, mijn deur is ernaast, hè. Bent je binnen geweest in de shelter?
0: Nee, ik ben er niet binnen geweest. Want het was nog niet open, dacht ik.
1: Ik ben er zaterdagavond binnen geweest.
0: Ja?
1: Ja, er is redelijk wat volk binnen. Redelijk wat volk buiten. Ze hadden een speciaal geluidsinstallatie.
0: Oké. Okay.
1: De enigste in België.
0: Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar die zaak.
1: Ja. Maar als ik hier met 3 man komen en ik zie en ik hoor niks. Ik heb ook niet een telefoonnummer. Ik heb nu geprobeerd via Instagram hun te bereiken. Maar dan zal het maar met u doen, hè. Dan zult je 2 uur moeten praten non-stop.
0: Ja, ik heb een glas water, dus...
1: Ja, er is toch water in de kraan, dus...
0: Ja.
1: Ik kan het ook wel gaan slurpen aan de schelden. Het venster zat open.
0: Ja, maar ik denk niet dat dat verantwoord is.
1: Dat is niet geen wat je wilt.
0: Nee.
1: En wat vind je belangrijk in een kunstenaarscarrière?
0: Ten eerste al, ik heb daar nooit geopteerd om een carrière van te maken. Het was gewoon, dat tekenen en schilderen was een uitlaatklep van mij. En dan ja, op de juiste plaats en de juiste moment de juiste persoon tegengekomen. En ja, toen kreeg ik wat aandacht van mijn ontwerpjes. En mensen begonnen dat stelselmatig te verzamelen. En dan, op een gegeven moment kom ik iemand van een galerij tegen en die nodigde mij uit. En zo is de bal eigenlijk beginnen rollen. Maar er was nooit de opzet om daar een carrière in te maken.
1: En anders was je misdadiger geworden.
0: Nee, helemaal niet. Maar ik ben altijd wel creatief bezig geweest in jeugdverenigingen en zoiets allemaal. Dus ik ben wel een beetje sociaal geëngageerd. Maar zeker niet in de criminele sfeer.
1: En hoe viel het leven in Brazilië mee?
0: Oh, fantastisch.
1: En waar komt je dan terug?
0: Ja, ik had toen een voltijdse job en ik had loopbaanonderbreking gevraagd. Dus eerst een jaar. Maar dan moest ik terugkomen. Want ik moest me eigen in orde stellen met de ziekenkas. Want als je kinder ziek valt, ja, je bent een El Gringo. En dan vragen ze een serieuze borg.
1: Was El Gringo, zijn een buitenlander.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dan moest ik nog een half jaar met de bus rijden. En dan kon ik terug loopbaanonderbreking vragen. En tijdens die periode heb ik spijtig genoeg een hersenbloeding gehad. En dat maakt dus dat ik niet met een kinder kon. Want anders had ik misschien nog kinder gezeten.
1: En hoe ben je daar terechtgekomen?
0: Via vrienden. Vrienden die geëmigreerd waren, die met een Braziliaanse getrouwd waren. En die kinder een stuk grond gekocht hadden. En daar hun leven verder gezet. En dat waren heel goede vrienden van mij. En die nodigden mij uit. En zo ben ik naar kinderen gegaan.
1: En in wat verschilt het leven in Brazilië met dat in België?
0: Oh, dat is door een microklimaat. We zijn eigenlijk met 2 seizoenen. Dat is eigenlijk lente en zomer. De temperatuur is daar tussen de 25 en de 33 graden. Wel heel vochtig. Maar ook de levensstandaard is daar heel, heel relaxed.
1: Ik heb een nichtje dat woont ook in Brazilië.
0: Ja, maar Brazilië is heel groot, hè? Van het noorden naar het zuiden. Oh, dat is 7000 kilometer.
1: Oh, ik dacht dat dat Limburg was, eigenlijk. Die was eigenlijk... Mijn nichtje die is ooit daar 5 jaar geweest en is ze teruggekomen. Dan had ze een vaste job. Dan heeft ze die vaste job uitgesteld of afgezegd of... Weet ik veel hoe ze het gedaan heeft en nu is ze terug naar Brazilië.
0: Ja.
1: Ze vond het hier een beetje te saai, zei ze.
0: Ja, maar kinder is echt, dat is... Je mag geen heimwee hebben naar huis, maar... Ik vond dat leven kinder fantastisch. Dat is, alles relaxed. Die mensen zijn uitermate vriendelijk. Ze waarschuwden mij ook omdat dat zou gevaarlijk zijn daar. Ik heb daar in die periode dat ik daar was niks ondervonden. Maar natuurlijk, als westerling, als je daartoe komt en je draagt merkenkledij, dure horloges of dure camera's en je loopt daar rond in die achterbuurten, ja, dat is een doelwit, hè. Maar als je Ginder normaal, je eigen normaal gedraagt en je koopt de kleren van Ginder, dan valde jij niet op. En dan zal er u ook niks gebeuren.
1: En wat was het dichtstbijzijnde grote stad?
0: Rio.
1: Rio.
0: Ja.
1: Rio de Janeiro.
0: Ja, we zijn verschillende keren in geweest en ook carnaval meegemaakt. En dat is heel iets anders als carnaval hier. Hè. Amai. Die mensen zijn daar jaar mee bezig, met hun wagen op te bouwen. Maar dat zijn buurten die verzamelen geld bijeen. Dat is fantastisch.
1: Dat is lekker een Aalst misschien?
0: Nee. Nee, dat is daar, samba, dansen, daar draait het allemaal wel.
1: En wat soort muziek, welke muziekgroepen heb je daar leren kennen?
0: Oh, ik heb daar, ik kan daar niet direct een naam op plekken, want... Maar als je die muziek daar hoort en je zit daar in die sfeer, ja, gewoon met het ritme begint je automatisch te dansen. Maar van hier, zet ik niet zoveel Braziliaanse muziek op.
1: En het eten, was het verschil in het eten met hier?
0: Wat blijf?
1: Wat is het verschil in het eten met...
0: Oh, eten, ja. Ginder is het allemaal bonen. Bruin bonen. Rijst. En dan... Maar dat had ik nog nooit niet gezien. Hier heb jij aardappelen. Maar Ginder heb jij aardappelen. Rijst. Maar 70 verschillende soorten. In allerlei vormen en kleuren. Dat vond ik wel fascinerend. Maar voor de rest heel veel fruit en groentes.

0: Vertel me, het is interessant. Hoe, op welke manier is het interessant?
1: Ja, je zit op de buiten. Hè. Ik bedoel, je komt allerlei mensen tegen. Ik zei altijd van, mijn veruit van de bus, dat is één groot tv-scherm. En alle dagen gebeurt er iets wat dat opvalt. Dat is eigenlijk een heel schoon job. Okay. Alleen, ja, het verkeer nam toe. En de mensen die hebben ook heel weinig respect.
0: Ja.
1: Het is allemaal gehaast.
0: En zijn de mensen agressiever geworden?
1: Ja, tegen in het begin, als ik begon, tegenover dat ik gestopt was, ja.
0: Op welke manier is het gedaan?
1: Ja, een bus die heeft voorrang in een bebouwde kom. Dus als je dan van een halt terug de baan opdraait, dan steken ze je nog voorbij en dan stonden ze ineens op een rem zo van, wat doe je nou? Zo van die dinges. Of we een vinger omhoog steken.
0: Ik heb ooit wel eens altijd een stop gedaan in de buurt van Noorderwijk en hij heeft een bus mij meegepakt. En die heeft mij gewoon afgezet waar ik moest zijn.
1: Ja.
0: Maar die had gedaan mijn werken. Hè. Die heeft mij gewoon opgepikt, die heeft mij gewoon om weg gemokt om mij af te zetten.
1: Ja, dat is toch lief.
0: Ja. Ja. Dan vergeet je niet zoiets, hè.
1: Nee, maar ik heb dat heel graag gedaan.
0: Ja.
1: Dus...
0: Hoe lang heb je dat gedaan?
1: 14 jaar.
0: 14 jaar. Ik heb ooit 3,5 jaar met een taxi gereden, 's nachts, hier in Antwerpen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is ook wel een aparte job, hè. Daar mocht ook heel veel mee, denk ik.
0: Ja, begin is het 2-3 maanden vond ik dat wel plezant, maar ik was wel blij dat ik er weg was dan. Ik was heel blij dat ik er weg was.
1: Ja. Maar je moet ergens wel een beetje stressbestendig zijn dat je met een bus rijdt, want sommige mensen denken dat jij ontzettend snel van A naar B kunt zijn, omdat ze een trein gaan missen. Mensen vergeten niet aan ding, je zit op de baan, er zijn verkeersregels. En zeker in de zomer, als je op de buiten rijdt en de tractor geschrommel op de baan en ze willen maïs. Want je krijgt maar een bepaalde tijd van A naar B, hè?
0: Ah ja, oké. Dat is like vroeger was de postbode een soort sociaal beroep. Die overal bij de mensen
1: klapt. Dat is ook voorbij, hè?
0: Ja, dat is veranderd. Nu is dat echt travakken, hè?
1: Ja.
0: Dat is like zo totaal omgeslagen.
1: Ja, maar postbode vroeger, dan vroegen ze alles aan, brengt een brood mee, hè?
0: Ja, hier is ze. Wacht, ik ga even zijn muziek opzetten. Want de volgende klant is ergens in de buurt.

0: Dus wat vertelt je nu allemaal, dat het Portugese van Brazilië, het Portugese taal in Brazilië, totaal anders is als de Portugese taal in Europa?
1: Ja, er zitten wat invloeden in van het Spaans, het Frans en ginder.
0: Ja.
1: Tegenover het, er is een groot verschil met het Europese Portugees. Maar je kunt met het Europees Portugees ginder hoe op land trekken, hè. Ja. Die mensen die verstaan je wel, maar ja. Plus dat je daar ook een soort dialect hebt. Hè?
0: En wat deed je daar? Had je daar een beroep of?
1: Nee, schilderen. Ja. Ik had loopbaanonderbreking gevraagd.
0: Ja.
1: En toen was ik naar Ginder gegaan en ik ben daar voor de galerij Amon beginnen schilderen. En dat marcheerde heel goed. Want maar, het enige nadeel, je kunt toch niet een doek schilderen. Toch zeker niet daar.
0: Waarom?
1: De vochtigheidsgraad is er enorm. En als je dan een canvas, een doek, tegen de muur hangt, die wordt van achter niet verlucht. Dus dat begint te schimmelen. Dus daar schilderen ze in die regio, daar schilderen ze allemaal op hard hout, op panelen.
0: Ja. En heb je daar andere kunstenaars leren kennen? En wat voor kunstenaars waren dat?
1: Nou, diverse soorten. Want het oud gedeelte van Prati, dat is een marktje.
0: In de micro spreken.
1: Het oud gedeelte is van Prati is ook Wereld UNESCO beschermd. Daar hebben ze centraal zo'n parkje. En tijdens de avond kwamen die allemaal naar daar. En dan leer je die mensen kennen, hè? Australiërs, Amerikanen, Mexicanen. En dan wat ideeën uitwisselen en ook heel veel die daar tijdelijk even kwamen en dan verder trokken.
0: En die konden allemaal leven van hun schilderen?
1: Daar wel.
0: Maar daar is het inkomen natuurlijk lager dan hier?
1: Ja, dus gemiddeld toen een 300 euro per maand verdient daar iemand, werkman of...
0: Ja?
1: Dus door het feit dat ze met 300 euro verdienen, is daar ook de levensomstandig goedkoper dan hier, hè?
0: Ja. Dus je zou het eigenlijk als kunstenaar daar kunnen rondtrekken als je een beetje verkoopt.
1: Ja. Maar en dan het nieuw gedeelte van Prati, want Prati ligt in een baai. Er zijn enorm veel films opgenomen. En daar liggen ook meer dan 300 eilandjes. Waarvan de helft privaat is. Dat wil dus zeggen, rijke Brazilianen, die hebben daar een eigen privé-eiland, hè. En die komen van dat eilandje en dan gaan die in Prati, in het oud gedeelte, in die restaurant zitten. En dat zijn degenen die spenderen aan de kunst, hè.
0: Ja. Ah, ik moet misschien een reclame maken voor mijn eigen winkel.
1: Ah ja.
0: Dus 14 augustus organiseer ik een kunstfestival in Borgerhub, Ternooitse baan 92 in Borgerhout, de vroegere Vredesgerecht. En dat noemt Victory by Joy. Het noemt eigenlijk juist First Birthday of Victory by Joy. Victory by Joy is een nieuwe tijdsperiode die ik uitgeroepen heb vorig jaar op 14 augustus om de verzuring in de maatschappij tegen te houden. Of het lukt, dat moet in de toekomst uitwijzen natuurlijk.
1: Dus de mensen moeten er een succes van maken. Ze moeten allemaal komen.
0: Ik heb heel de wereld uitgenodigd voor een postkaart te sturen, een mailartproject, deel aan te nemen aan een mailartproject. Een mailartproject is, ik denk in de kunstzien, het minst, alles wat met de postbus binnenkomt, is deel van het project. Ofwel moet er natuurlijk iemand met slechte bedoelingen kaartjes beginnen te sturen of brieven. En dan ga ik die natuurlijk in de vuilbak smijten.
1: Ja.
0: Voor de rest...
1: Iedereen mag schrijven.
0: Ja. Ik sta nu ook met een tweede gast staat buiten te popelen. Dus ik moet mijn rechterhand gebruiken om mijn wijsvinger op een knop te kunnen laten duwen. Ik weet niet of je daar een beeld kunt mee maken. Ik doe dat een paar keer achtereen. Ik zal het nog eens doen, om je de tijd te geven om het in te beelden.
1: Ik ben benieuwd wie de gast is.
0: Salome Sol.
1: Oké. Okay.
0: Salome Sol is een IJslandse danseres, curatrice, kunstenares. En ik hoop dat ze nu ongeveer binnen in het gebouw is. Anders moet ik een muziekje opzetten en het buiten gaan zien. Dat zal ik misschien eens proberen te doen.
1: Heel interessante personage.
0: Oké, ik neem afscheid van mijn luisteraars, want ik moet een trap afdalen. En ben een gast binnenlaat. Ah, ze is er al. Ze is er. Ik hoef niks. Ik kan blijven zitten. Dus iedereen kan meedoen met dat mailart project. Je moet elk thema is Victory by Joy. En je moet een zelfgemaakte postkaart of collage of naar de Wolkenbreier sturen. En de Wolkenbreier die woont in de Lammekestraat 35 in Borgerhout 2140. Ik zal het nog eens herhalen voor de mensen die traag van begrip zijn. Dus je moet een postkaart sturen naar de Wolkenbreier, de Cloudnitter, Lammekenstraat 35 2140 Borgerhout. En dan zou het kunnen dat je wereldberoemd wordt. Ondertussen zijn er, heb ik 35 kaartjes ontvangen. Want er was er één bij dat te groot was om thuis te scannen. Dat vind ik dan wel vervelend. Ik hoop dat de deelnemers het mij proberen gemakkelijk te houden. Of het aangenaam te houden, want ik moet dat allemaal nog exposeren. Ik ging er een filmpje van maken. Ik heb ook een eigen mailart project dat ik kan tonen. Een archief tentoonstelling van wat dit jaar Victory by Joy door de Wolkenbreier en VZW CloudForce One is gerealiseerd. Er is een expositie met de jonge kunstenaars Marius Melissas Sien Kusters. Sien Kusters is een kunstenares van de kanten van Maastricht. Dirk Wendelen. Dirk Wendelen is een oude vriend van mij. We kennen elkaar 40 jaar en heeft eigenlijk de beste galerie van Ekere in zijn huis. En niemand weet dat. Dat is een verborgen parel. En dan Mario Konjaars, de affiche hier is verkeerd gedrukt, ik had dat thans verbeterd. Maar de drukker heeft niet mijn laatste versie gebruikt. Moet ik nu kwaad worden? Of de Wolkenbreier, dat blijk ik zelf te zijn. En Rob Vis is een kunstenaar van Dordrecht, waar ik een paar jaar geleden samen heb mee geëxposeerd in Galerie Wijnstraat in Dordrecht Centrum. En Stille Beer komt. Stille Beer is een paar keer in mijn programma geweest, een dichter, een plaatselijke dichter. En Leila Boekilev, jai. Anyway, ze komt ook eigenlijk met de woorden spelen. En je hebt muzikant Daniel Maslin. Hij was verleden keer in mijn programma aanwezig als gast. En hij komt speciaal van Brugge om zijn keel open te zetten. En dan heb je My Name is Jazz. My Name is Jazz is ook een professionele jazzgroep die regelmatig speelt in aan de Berchem station in, hoe heet het, zeg het. Zij komt veld met een Frank, want ik zit er regelmatig elke zondag. Is er een gratis concert van top jazzmuzikant. En dan de Radio Centraal komt live uitzenden. Misschien dat ik nog een paar andere mensen ging uitnodigen. Maar daar ben ik nu nog druk mee bezig. En dan op de affiche staan eigenlijk de namen die ik uitgenodigd heb in mijn mailartproject. Nu zal ik me terug afdalen naar de studio van Radio Centraal, Ernest van Dijk, 21, naast de Schelde. Mijn laatste gast zit op het toilet, dus ik weet niet hoe lang dat gaat duren.
1: Ja, maar er even, ik kan nog een postkaart sturen.
0: Ja, perfect. Dat is de vierde keer dat ik een mailart project doe. De eerste keer dat ik er een filmpje van gemaakt en dat is 2500 keren bekeken. Dat is toch niet slecht?
1: Dat is mooi.
0: Dus van de kaartje die ik nu heb, heeft de tweede 437 kijkers gehad. Schuif een klein beetje op, anders.
1: Ja.
0: En pak je een micro mee, een blauwe, dat is ook goed, denk ik. If you can sit there in front of me. Normally there were three other guests, but when they know that you were coming... No. Salome, tell me, what are you doing in life? Except breathing. Wait, I can first use... Yes, now your microphone.
2: This one.
0: No, you take the blue one.
2: Okay.
0: I think they are the three... And anyway, I
2: should want. I use the headphones?
0: If you want. It's not hot enough. I hear you. You're on my headphone now.
2: Okay.
0: So the listeners who couldn't see me, I have a headphone on now.
1: Imagine.
0: Imagine. Yeah. The cloud knitter had a headphone on his only head at this moment. But Salome, what are you doing in life?
2: I'm doing a lot of things. Right now I'm doing an internship with Helena Jónsdóttir.
0: And what is that about?
2: It's about physical cinema. I'm studying contemporary dance in Iceland, and this internship is a part of my graduation year. And then I'm also working on a stage piece with my sister and a couple of other artists, which is premiering in Iceland in October. And then I'm also working with a producer here in Antwerp on some music. And yeah, there's a lot of projects in the making.
1: Have you enough time?
0: and what kind of music is it? Is it Sound of Silence?
2: Well, not exactly. So I studied jazz singing, and I have a background in jazz, classical music, all kinds of different things. But this guy, the producer, he's been doing mostly like Italo disco, synth pop, and kind of working with these kind of genres. And he just sent me some of his stuff and asked me to develop it further, write some harmonies and lyrics, and right now we are working on a banger.
0: and can you sing now?
2: Right now.
0: It's just a question, huh?
2: I mean, yeah, I can. I have to
1: don't
2: think.
1: Ask me, eh?
0: You come later.
2: Now I have to think of a song.
0: But you can do it later. You don't have to jump on it, but if you like, you can do it.
2: Okay.
0: And how must we imagine the art scene in Iceland?
2: I would say that it's very vibrant, and it's also quite experimental.
0: Yeah.
2: There's a lot of people doing like DIY stuff, and
0: what is DIY stuff?
2: Like do it yourself, you know.
0: Okay.
2: Like a low budget grassroots. I think the grassroots is very interesting right now. There's there's like, especially in the summertime, there's a lot of festivals. For example, there's this one festival called Hátíðinni, which is a music and art festival in the east. And for such a small country, we actually do have a lot of things going on. I think every other person you meet in Iceland is a musician or an artist or something. You know?
0: What? Are you better than me?
2: I think we are just, I don't know, I think we're all very like, maybe it's the fact that we don't get so many, you know, sunny days, and in the winter time it's very dark and very cold. So I think we just kind of have the need to maybe, you know, decorate our time and space or something. We are also a nation that constantly wants to be doing something. We don't really like to relax too much. We're very, very much like busy people, you know.
0: Can I ask you something?
2: Yeah, of course.
0: How many people are living in Ireland?
2: It's around 400,000. I don't know the exact number. It's been changing. But I think there's around 20 or 30% of the nation is Polish.
0: Okay, how does it come?
2: There's just a lot of Polish people who decided to...
1: For work.
2: You know, move to Iceland, yeah, for work, and a lot of different reasons. I think word travels, you know, and they're telling each other, come to Iceland.
0: But it's the amount of people in Ireland is like Antwerp, 300,000, 400,000.
2: Mm.
0: Yeah.
1: Yeah. How big is Iceland in
2: square meters? Oh my god, you're
0: like
2: asking.
0: Like Belgium?
1: Like Belgium?
0: Bigger? Don't say it bigger.
2: How big is Belgium?
0: I don't know.
1: Small. Is it small?
2: Yeah, no, I think, okay, maybe I'm wrong. I am not a woman of facts, but I think Iceland is bigger than Belgium, like in square meters.
0: I think Belgium is 30,000 square kilometers.
2: Yeah.
0: It's not big, but...
2: How?
1: Yeah, from the west to east side. It's about 160 kilometers.
0: Belgium?
1: Yeah.
2: 160.
0: Oh, it's bigger, eh?
1: No.
2: Yeah, Iceland is bigger. Iceland is bigger.
0: What the fuck?
2: I want to say that Iceland is bigger.
1: But when I was in Brazil, the people you ask, from where are you? Belgium. They don't know Belgium, eh? But when I say I'm...
0: Brussels.
1: Do you know Brussels?
0: Yeah.
2: Yeah.
1: They know. And they don't, Brussels is a country. Yeah?
2: That's funny. Yeah, I don't think that I had really heard of any other places except Brussels before. I mean, I had heard of Antwerp before, but not really other places.
1: No?
2: Yeah, Antwerp and Brussels are...
0: Limburg, Beringen, Beverlo.
2: No, this this means nothing to me. Empty words.
0: But I know a secret. I know a secret of the people from Ireland.
2: Mm.
0: Do you want to hear it?
2: Yeah, go ahead.

0: Goedemorgen luisteraars. De ochtendjuwelen van Psycho Café. Je kon het al horen aan de subtiele wijziging van muziekgenre. Gedaan met de leuke deuntjes.
1: Goedemorgen, Mr. Montenegro.
0: Dag, Bruno. Mr. Christo. En bedankt aan onze voorgangster Deborah van Deb & Breakfast.

Ik las vanochtend in de Tijd op de eerste bladzijde, op de tweede bladzijde en op de derde bladzijde. Dus drie bladzijden in de Tijd over de ziektepensioenen. Kort even, hè. Ziektepensioenen. De meeste van die ziektepensioenen worden uitgekeerd door voor ex-werknemers van Bpost en van de NMBS. Dat kost de staat elk jaar 2,4 miljard euro, elk jaar opnieuw. Dat zijn soms mensen dan van jonger dan 25 jaar. Mensen van nog geen 30 jaar die al levenslang op ziektepensioen wegens ziekte worden gestuurd. Vooral de NMBS, wat een PS-bastion is. Binnen de NMBS staan, en ook bij de Bpost staan de vakbonden heel sterk. En bij de NMBS staan vooral... Je hebt een eigen medische dienst die dan uitschrijft dat je levenslang ziek bent tot aan je pensioen. En er is geen controle of zo. En dat is ook een manier om dat is de vriendjespolitiek van een bepaalde ideologie.

0: Voilà, dat was mijn hot topic van vanochtend. En heb jij ook een hot topic?
1: Ik heb gisteren voor ons bedrijf de provinciebelastingen en de stad Antwerpen belastingen toegekregen.
0: Ah ja?
1: Ja, want je moet per vierkante meter x aantal euro's belastingen.
0: Ja, oei.
1: En dat blijft constant stijgen. En eigenlijk is dat een dubbele belasting, want de provincie heeft die en de stad Antwerpen heeft die ook.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is dat niet echt oké, dat is eigenlijk fraude.
0: Maar ik heb een oppervlakte van minder dan 25 vierkante meter,
1: Dus dan ben je vrijgesteld.
0: Nee, dan is dat de... ik heb het minimumbedrag.
1: Ah, ja, wij ook, hè. Dus €230 bij de stad Antwerpen en 125. Maar vorig jaar was dat 200 bij de stad Antwerpen. En 4 jaar geleden was dat er zelfs niet. Was dat enkel provincie.
0: Ik heb die van de stad nog niet gekregen.
1: Nou, die komt nog wel. Die vergeten u niet.
0: Extreem links kan ons niet verdragen, mensen gelijk jij en ik, omdat wij natuurlijk arme immigrantenzone zijn, maar wij zijn geen sukkelaars en wij gedragen ons niet als sukkelaars. Maar extreem links heeft een sukkelaar nodig om te zeggen, het systeem is onrechtvaardig en wij gaan voor u zorgen en jij bent afhankelijk van ons. Maar als je dat niet doet, dan kunnen ze dat niet verdragen.
1: Maar dat is het spijtige, hè? Dat die twee kampen niets verdragen van het centrum en anderen en dit en zus en zo. Of ben ik fout?
0: Nee, ik geef altijd gelijk.
1: Okay.
0: Vorige week hebben we heel even een minimaal meningsverschil gehad, jij en ik, voor het eerst in onze levens.
1: Goed.
0: En dat ging over de Pet Shop Boys.
1: Ja, maar deze is wel...
0: En ik kreeg de indruk dat jij misschien slechter over de Pet Shop Boys dacht dan ik.
1: Ja.
0: Dus daarom heb ik de singeltje bij van de Pet Shop Boys. We gaan dat heel even laten horen. Dat nummer heet Opportunities. Je moet ze grijpen, je kansen. Hè. Ze worden nu geboden in de capital, je moet ze grijpen. En dat is dan... Let's make lots of money is dan de ondertitel van het nummer. Ik zou zeggen, we geven het een kansje.
1: Natuurlijk, dat...

0: Ik denk dat dat nummer een subtiele verwijzing is naar leerfetischisme. Heb ik de indruk. Touch the leader van de Fat White Family. Die komen trouwens naar Brugge in oktober of in september. Brugge.
1: Ja.
0: Ik was gisteren gaan slapen te tienen.
1: Tienen?
0: Te tienen, hè. Ten achten, te negenen, te tienen. Ik zeg dat omdat jij toch naar West-Vlaanderen wilt verhuizen.
1: Ah, nee, maar ik dacht dat je zei in tienen. Nee. De suikerstad.
0: Ja. Nee, dat is echt in West-Vlaanderen, hè, waar je toch naartoe wilt. Hè.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ten achten, te negenen, te zevenen, te tienen. Ja. En ik was dan wakker om 5:30. Ik heb altijd een wekker om 6:15. Ik vind dat geweldig. Maar ik werd dan vanochtend wakker omdat ik had gedroomd om 5:37, dus elke uur te vroeg, omdat ik had gedroomd van mijn ex. Ja. Het was zelfs geen erotische droom.
1: Het was gewoon koud.
0: Ja, het was koud, ja. Je hebt van die mensen, en dan vertellen ze een hele droom. Je hebt ook mensen die vertellen een hele film. Nou, dat bestaat, hè, zo'n mensen.
1: Ja.
0: Of een droom van... Allee, zit je echt geïnteresseerd in dromen van iemand anders? Pff, je hebt mensen die dat doen. Dus ik zou kunnen beginnen vertellen, maar ik zie dat je het wilt weten. Dus...
1: Ja, want eigenlijk... Ik vertel mijn eigen dromen 's morgens ook soms.
0: Tegen wie?
1: Tegen mezelf dan. Ja, ik heb geen vrienden.
0: Ik heb ook geen vrienden. Dus...
1: Ik heb alleen Kuifken.
0: Oh, wat heb je trouwens bij in Kuifken?
1: Ja, we zijn nog verder met de Les 7 boules de cristal.
0: Oui.
1: Ja. Maar voor uw dromen.
0: Ah ja, dus ik droomde. Dus ik kon alleen het laatste deel van de droom vertellen. Dat ik om redenen die in die droom relevant waren, maar dus nu niet. Dat ik dus ga slapen in mijn zetel, niet in mijn bed. En ineens zit mijn ex naast mij in die zetel. En die begint te vertellen. En ik zeg tegen haar, je moet niet vertellen over gemeenschappelijke kennis, want ik wil het verleden vergeten. En als jij erover blijft praten, dan... Hè, en we zijn nu al 9 maanden verder en ik zit nog meer in mijn kop, zeg ik. Dat was mijn droom. Alleen, nee, de droom eindigt eigenlijk met zo'n shot, close-up van haar gelaat, en die zwijgt. Hmm. En dan werd ik wakker. Dat was een droom. Toen moest ik gaan plassen. En dat is dan een verdieping lager.
1: Oké.
0: Dan ben ik dus gaan plassen, dus nu in het echte leven. En toen dacht ik, ja, ondertussen was het 5:40. Ik dacht, dat uur tot 6:45, dat gaat niet meer lukken van te slapen. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan ben ik maar wakker gebleven.
1: Ja. En iets gelezen of beginnen werken? Of?
0: Ja, ik heb iets gelezen.
1: Mm. En hebt u iets bij om te lezen ook dan?
0: Oh ja, ik heb iets bij, hè, maar dat is voor 7. Oei, 9:12.
1: Oké. Okay. Arsla, où je fais feu? We zijn in het Musée d'Histoire Naturelle, waar monsieur Ornet, of professeur Ornet, een van de laatste, de zesde denk ik, die in slaap gaat gebracht worden door de Inca's. Maar het is geen bandiet of zo, het is de postman. J'ai une lettre et un colis recommandé à remettre à monsieur Ornet. C'est bon, entrez! Dus Janssen, Dupont met een T, laat hem binnen. En aan de binnenkant is er dan Dupont met een D. De man geeft het pakje af. Au revoir, monsieur Ornet. En monsieur Ornet, want ik wou naar dit komen. Wat hij zegt. Sapristi, incroyable. C'est mon correspondant de Java qui m'envoie un papillon d'une espèce inconnue qu'il a capturé là-bas. C'est magnifique. Voyons-le, ce curieux lipopatinaire. En dan Dupont met een D, want die was binnen. Het is mijn T die buiten staat. Halt, n'ouvrez pas. Ce paquet, c'est peut-être un piège. Donne-moi ça. Je vais l'ouvrir moi-même.
2: Mais alors, vous...
1: Moi, c'est mon devoir, monsieur, le conservateur. Et le devoir, c'est le devoir. Je devrais même dire pire plus. C'est le devoir. Goed, hè?
0: Ja. En mag ik verder vertellen?
1: Ja.
0: En dan gaan ze dat pakje open doen, buiten, terwijl dan die professor alleen in zijn kamer onbewaakt achterblijft.
1: Ja. Typisch, hè? Dupont en D, Dupont en T. Dus inderdaad, op pagina 23, op het einde, komt Kuifje toe en wat u juist vertelt. Mannen hebben
3: onze speciale agent pakje open gedaan. Vergeten inderdaad de professor binnen. En ze komen in de kamer en daar ligt hij dan, hè, verdoofd.

0: op Bella, dit was een cover natuurlijk van Bela Lugosi Is Dead. Want ik las gisteren dat het nummer van Bauhaus, Bela Lugosi Is Dead, op 6 augustus 1979 werd uitgebracht. Dus dat is bijna... het is dan 8 augustus vandaag, of 7 augustus?
1: 7.
0: Wel, dus dat was dan gisteren. Dus voilà. Trouwens, Bela Lugosi, dat was een Hongaarse acteur... die ook buiten zijn dus bekend van Dracula, die ook buiten de filmset zich gedroeg als een soort van Zuidoost-Europese edelman. Dus die verliet zijn rol nooit, of misschien was hij zijn rol wel. En wat ook grappig is, want hij kwam wel uit een welstellend gezin. Zijn vader was een rijke handelaar en zijn moeder was een Servische prinses.
1: Oh.
0: Letterlijk, ja. Ik heb altijd een goede. Ja, Bela Lugosi, ik heb er een zwak voor.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: We zitten op pagina 26, lezende luisteraars. In Kuifje, de professor Zonnebloem en kapitein Haddock komen toe bij de laatste van de mensen die de missie heeft gedaan naar Zuid-Amerika voor de mummy terug te halen. En de mummy staat trouwens bij hem. En dat is bij monsieur Bergamot. Bergamot is een kruising van een limoen en een zure sinaasappel, ook nog eens een keer. Nous voudrions voir le professeur Bergamot.
2: Bon, vos papiers. Adoc, Tintin, Tournesol. C'est bien, attendez ici. Je veux voir si vous pouvez être reçu. Diable, on n'entre pas ici comme dans un moulin.
3: Que voulez-vous, c'est la consigne.
2: Ça va, ce monsieur peut rentrer.
1: Dat is goed, deze geluidje.
0: Ja, hè? Dat is het uitsterven van het nummer van Bela Lugosi Is Dead.
1: Het is alsof hij wegvliegt als een vleermuis. Maar dus ze komen toe bij Hippolyte Bergamot. En een geweldig figuur, hè? Groot. Struis, dik. Nu de vraag is, Bergamot, wat voor een accent zou die hebben? Maar ja.
3: Bonjour Hippolyte,
2: Tournesol. Ce cher vieux Tournesol.
3: Mon cher Hippolyte, je me suis permis de m'amener de mes amis.
2: Messieurs, soyez les bienvenus.
3: Je te présente Adoc, capitaine en long cours.
2: Enchanté, kapitein.
1: En hij schudt de hand van kapitein Haddock. Mm-hmm. Ja, en net zoals ook metaalbewerkers dit voor hebben, als die een handdruk geven aan mensen, ja, die nijpen hun hand stuk. Omdat die gewoon zijn van dinges. Dus, en zelfs kapitein Haddock, tonnerre, quel poignet, is onder de indruk van zijn handshake. Tof, hè?
0: Ik lees vanochtend... Fietsreus boven Batavus en Sparta zit op rand van bankroet. Dus die Hollandse fietsenmaker, die dus Batavus en Sparta, maar ook Babu produceert. Die Babu zijn die bakfietsen.
1: Ah ja, nee maar.
0: Ja, die in Indië is failliet aan het gaan. Mm-hmm. Die hebben een beetje de elektrificatie gemist en die hebben dan te laat gereageerd bij de coronacrisis, dan met te veel voorraden die ze niet meer verkocht kregen. En ze hebben ook natuurlijk het schandaal van de baboe-bakfietsen, dus waar al die middenklasse kindjes dan zitten. En die hebben dan mondige ouders. Maar dus, die hebben 20.000 fietsen moeten terugroepen, omdat die bakfietsen afbreken. Met de kindjes nog in. Ja.
1: Ja, ik kan er mee lachen. Ja, veel mensen kunnen daar niet mee lachen, maar ik kan lachen. Ik heb geen kinderen, maar...
0: Nee, maar... Dus dat is blijkbaar niet meer te redden, hè. En dan heb ik nog iets anders gelezen, dat was bijna een week geleden. Echt zo'n discrete heer uit de hogere klasse. De directeur van de UCB, een Fransman.
1: Mm-hmm.
0: Drie bladzijden in de Tijd van het weekend, een interview. En er is een uitspraak, ik ga die voorlezen. Dus die produceren geneesmiddelen.
1: Mm-hmm.
0: Sommige van die geneesmiddelen zijn zeer succesvol, wat goed is voor de volksgezondheid.
1: Okay.
0: Goed, en hij zegt zo... De prijs van een geneesmiddel moet de waarde weerspiegelen die een behandeling creëert. Een beter leven voor de patiënt, minder ziekteverzuim en lagere zorgkosten. Dus in een gewone economie, alleen een gewoon bedrijf, zegt van dit zijn mijn kosten, dit zijn mijn vaste kosten, variabele kosten, dit is mijn winst, dat zijn de belastingen. Je telt dat allemaal samen, dat is uw verkoopprijs. Uh-huh. Soms hebben we een speling als het product gewild is ofzo. Maar UCB zegt iets anders. Big Pharma, waar ik alle respect voor heb, want die redden mensenlevens. Die zeggen, de prijs van ons geneesmiddel hangt daar niet van af. Niet van onze kosten. Hangt af van hoeveel de samenleving bespaart met ons geneesmiddel. Uh-huh. Dus mogen wij 10 keer of weet ik veel meer dan de eigenlijke prijs doorrekenen, vermits het netto resultaat voor de samenleving toch immens groot is. Uh-huh. Ik vind het raar dat je mensen dat schaamteloos zegt. Uh-huh. Allee, schaamteloos, ik weet niet of je ervoor moet schamen. Ik weet dat niet. Maar het is frappant dat hem die dergelijke openheid toch in een zakenkrant etaleert. Uh-huh. Vond ik. Wat las ik hier nu nog? Ik heb nog iets bij van de krant. Ook weer de tijd. Phishing. Oh ja, het kruidvat tussen Parijs en Brussel van mijn favoriete journalist Rick van Kouwelaert in de tijd, op zaterdag. Heel kort, 2 zinnen. Dus de Belgische begroting verschrikkelijk, die van Frankrijk ook. En zowel België als Frankrijk worden nu door de internationale markten en de investeerders zo'n beetje met argwaan bekeken. Rick van, omdat we zoveel schulden hebben. Hè? Uh-huh. Nu, Rick van Kouwelaert zegt, het zijn binnenkort verkiezingen in Duitsland, het zijn binnenkort verkiezingen in Frankrijk, de twee leidende EU-landen. In beide staten staat extreem rechts ruim op voorsprong in de peilingen. AfD in Duitsland en Dingeske, hoe heet ze? Le Pen in Frankrijk. En hij zegt, geen van die twee partijen hebben ook maar een benul of hebben ook maar een begin van een economisch programma of van een herstelprogramma of wat dan ook.
1: Mm-hmm, klopt.
0: Maar die staan wel aan kop in de peilingen. Dus zegt Rick van Kouwelaert, misschien een reden tot bezorgdheid.
1: Ik denk het ook.
0: Als ze dat winnen, ja.
1: Ja, als je geen plan hebt. Nee. Maar meestal is dat niet vaak in de politiek. Allee, ik ben nu niemand die meningen zo, en ik hou dan mijn eigen er niet mee bezig eigenlijk. Maar de meeste van de politiek hebben toch geen oplossingen, nooit.
0: Nee. Maar daar heb ik juist een ongelooflijk boek over gelezen, van Quinten Jacobs. Het betonnen beleid. Waarom dat onze politici gewoon niet de macht hebben om wat dan ook te veranderen. Niet in België, op Belgisch niveau, want je hebt dan al die verschillende niveaus die elkaar beconcurreren. Vlaanderen, het Waals geweest, Frans, taalgemeenschap.
1: Dat
0: loopt er helemaal mis. Dan heb je het probleem van de uitbreidende mensenrechten. Mensenrechten was vroeger een bescherming tegen de staat. Hè? De staat mag niet dit of dat, want jij hebt als individu... Maar mensenrechten worden tegenwoordig door drukkingsgroepen gebruikt om de staat een actieve rol te laten spelen, om iets de staat te laten doen. In plaats van passief wordt dat iets actief, wat heel veel wetgeving beperkt. En dan hebben we nog Europa, wat ook helemaal vastgebetoneerd is in een neoliberale filosofie. Enfin, dat is misschien een andere keer over die boek, maar dus ja, de onmacht van de politici. Terwijl de kiezers juist verwachten dat de politici daden stellen, maar eigenlijk hebben die gewoon niet de macht. Ook niet in België. Ik bedoel, de federale regering zit met een gigantische schuld. Maar 80% van het federale budget gaat naar de deelgebieden. Hè. Goed, dat wou ik allemaal... Heb ik dan alles gezegd? Oh ja, ik heb alles verteld. Voilà. Dan ga ik straks nog wat voorlezen uit een boek. Mm-hmm. Misschien nu een streepje muziek.
1: Ja.
0: We hadden het over Frankrijk, we hadden het over Kuifje... Bela Lugosi, film, als we dat allemaal samen, populaire cultuur, misdaad, als we dat allemaal samenvoegen in de Franse populaire cultuur, dan komen we terecht bij de figuur van Fantomas.
1: Oh.
0: En ik heb hier een singeltje bij van een zekere
1: dat
0: Mike.
1: Dat is niet waar.
0: Ja, van een zekere Mike Phantom, Eli Bopatone, of de Bopatones, met het nummertje Fantomas Rock.
1: Ongelooflijk mooie cover ook.
0: Ja, en hij ziet er ook een beetje uitgelijk van, Thomas.
1: Ja, allee, hij draagt het masker, hè.
0: Van Louis de Funès.
1: Ja. Of van... Oh, nu ben ik de naam vergeten. Weet hem nu weer? Jean Marais.
0: Was dat de eerste van Thomas?
1: Jean Marais is van Thomas. Hij is een journalist.
0: Ja, maar de eerste van Thomas films zijn uit de jaren 20 of 30.
1: Ja, dat is nog oud. Ja, want van Thomas is iets uit de 19e eeuw geschreven, hè.
0: Is dat een boek?
1: Dat is een boek, ja. Het is 19e eeuw, is eind 19e eeuw. In Frankrijk in de eind 19e eeuw waren er heel veel gangs. Dus Bronx en Gangs of New York. Al die dingen, dat is niks vergeleken met wat er in Frankrijk gebeurde. Heel veel steekgevechten en zo met messen, ja. En Fantomas komt in die periode op als een soort ultra... is hij slecht of is hij niet slecht, ik weet het niet. Maar La Peur sur la Ville, c'est Fantomas. Oh, ja,

0: Wat mij betreft, het enige verband met Fantomas was de sinistere lach op het einde van het nummer.
1: Mm-hmm. Maar ik moet mijn eigen corrigeren. Het is zo dat in de 19e eeuw gaat het rond de figuur Ravachol, terrorist, anarchist, de leer des attentats. Dus daar is hij op gebaseerd. Dus ik zat een beetje fout. Excuseer, lezende luisteraars.
0: Ja. Ik zou erover, maar ik kon er niet... Ik heb altijd zo de neiging om nog van alles te beginnen vertellen wat in mij opkomt. Mm-hmm. Ik moet dat misschien eens afleren.
1: Oké. Okay. Ik loop voor op de zaken.
0: Ja?
1: Ja. Pff. Maar ik vind dat niet erg, ik vind dat juist leuk.
0: Mag ik u eens eerst verrassen?
1: Oh ja, doe maar.
0: Ik pak een bril, maar dat is niet de verrassing. Dat is een leesbril. Ik zet hem op. Koptelefoon terug op. Dus Bruno, ik heb hier een boek bij van Karel van het Reven. Dat was een broer van Gerard Reven. Mm-hmm. Het grappige is, dat waren twee zonen uit een communistisch gezin. Maar geen van beide zonen is communist geworden, Gerard Reven. Hè. Gerard Reven is dan eerder conservatief geworden. Karel van het Reven was een slavist. Heeft altijd lesgegeven op de NIF, Slavische talen. Schreef ook stukken in de krant onder het pseudoniem Henk Broekhuis. Oh ja, dat moet ik eerst vertellen, want dat is dan niet al dingen.
1: Henk Broekhuis.
0: Dus Henk Broekhuis is een pseudoniem omdat Karel van het Reven niet wou. Dus hij schreef elke week in het Parool. Hij begon met een algemeen aanvaarde stelling. Waar iedereen mee akkoord is. En dan haalt hem die stelling onderuit. In dat artikel. Dat deed hem weken lang. Maar onder het pseudoniem Henk Broekhuis. En dan heeft hem dus... is het dan gebundeld. Nu, een van die artikels begint als volgt. Ik zet terug mijn bril op, dus even 10 seconden stilte. Hier kan dat allemaal, hè, zo.
1: Ik vind dat goed. Dat mag wel rustig
0: dus
1: zijn.
0: Omdat ik weet, Bruno, dat jij uit een gezin komt dat eerder pro-Tito was. Hè? Dat een titoïstisch gezin. Oh ja, voor de niet-lezende luisteraar, Tito was van 1945 tot 1980 de maarschalk president van Joegoslavië. Die was socialistisch, een beetje een hardliner soms. Had wel een indrukwekkende invloed in de internationale politiek. En ook op cultureel gebied zijn er wel goede dingen gebeurd in Joegoslavië toen. Architectuur, kunst, film, allez, van alles. Maar hij was ook de leider van de partizanen in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers. Bon, dus. Schrijft dus Karel van het Reven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dropten de Engelsen een militaire missie bij de Joegoslavische partizanen van Tito. Tot die missie behoorden Evelyn Waugh en Randolph Churchill. Dat is de zoon van Winston Churchill en de andere. En hij waren alle twee militairen, ook alle twee journalisten en alle twee ongelooflijke dronkenlappen. Dus dat zeg ik nu even ter verduidelijking. Dus die worden gedropt bij de partizanen. Tito was zo verstandig die missie overal buiten te houden en de heren verveelden zich. Ze hadden veel te lijden van Randolph Churchill, die niet alleen dronk, maar ook zijn mond niet kon houden en steeds winden liet. Om hem stil te krijgen, sloten Evelyn en de anderen een weddenschap met hem dat hij niet in staat zou zijn om in één ruk, met pauzes voor eten en slapen, om in één ruk de Bijbel uit te lezen. Randolph nam de weddenschap aan en trok zich in een naburig kamertje terug. Al spoedig hoorden zijn vrienden gesmoorde uitroepen uit het kamertje komen en een van die uitroepen was: God, isn't God a shit? Diezelfde Randolph Churchill was wel lid van de conservatories, van de Tories, conservatieven. Hij heeft ook een paar keer geprobeerd om verkozen te worden, wanneer lukte tot schande van zijn eigen vader Winston. Ik vond het grappig dat hij schrijft dat dus Tito die gasten overal buiten houdt. Die twee zatte Engelsen. Goed.
1: Ja, hij deed dat slim, hè, Tito. Mm-hmm. Maar ja, we gaan het er niet over hebben, want anders wordt het... Ondertussen zitten kapitein Haddock, Kuifje en Bobby in de tuin. Want ze zijn nog steeds op zoek naar een bandiet, crimineel, die de nacht ervoor beschoten is geweest door hen. Waarschijnlijk geraakt... Ze zijn aan het zoeken. Bobby helpt wel. Cherche, Milou, cherche. Allez, cherche, vite. C'est ça? Attention, capitaine. Attention, couchez-vous. Quoi qu'y a-t-il, couchez-vous. Sauvage, crédin, analphabète, va-nu-pied, ectoplasme, cornichon. Capitaine, je vais ramper jusqu'à pavillon. Vous, vous tirez de temps en temps un coup de feu. Voici votre Browning. Je vous le lance. Hop. Merci. Voilà. Et maintenant, mon gaillard, à nous deux. Tout le truc. Bang, bang. Op de bom waar de kapitein Haddock zit. Man blijft zitten. Zit in een huisje van een omheining. En dus in de deur een klein raampje. Waarvan hij schiet. En Bobby vindt zijn bot terug. Je l'ai eu quand même. En is bang, bang. En zijn bot wordt kapotgeschoten. En op pagina 44 nu. Kuifje is aan het slapen. Tot aan de deur. Dat zijn zo van die echt momenten. Hè. In oorlog heb je dat ook. Hè. De vijand. Hè. Ergens op een colline, in een versterkt ding zit. En er wordt geschoten met die mitraillet. En een van de soldaten, de meest brave one, slaapt. Om dan zo meestal een granaat binnenin te gooien. Mm-hmm. En Kuifje neemt hier een stok. En de man steekt zijn pistool door het luikje. Pak! En kapitein Haddock komt deur open. En de man is weg. Hm. En Kuifje kijkt. De auto rijdt door. Lipneu. Vite. Votre Browning. Mon chargeur est vite. Le mien aussi. Fini. Il nous échappe.
0: Ik heb toevallig een singeltje bij. Maar dat wordt allemaal niet afgesproken. Dat singeltje heet La ragazza con la pistola. Oh. En dat betekent de griet met het pistooltje in haar handjes. Dat is van een film. Maar de muziek is San Pepino de Luca in Mark 4. Die vrouw ziet er een beetje uit, gelijk Barbara Streisand, maar dan knapper.
1: Nou, Barbara Streisand vind ik nu niet per se knap, hoor. Maar dat is een persoonlijk ding. Ah ja, ja.
0: Maar dan knap op zijn Italiaans, het Italiaan.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Maar wat is schoonheid, Mr. Ja. Montenegro?
0: Ja, ik ken dat moeilijk. Ja, ja nee, daar hebben we het al over gehad, hè.
1: Ja, dat is moeilijk. Ja.
0: Ik vind de meeste mensen... hebben het over looks. Ik vind de meeste mensen op zich wel schoon.
1: Ja? Oh. Ja.
0: Ik vind dat de meeste mensen eerder mooi dan lelijk zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar mensen kunnen zich ook mooi of lelijk maken, natuurlijk. Dat is weer een persoonlijke...
1: Kledij is een ding, hè?
0: Gedrag. Houding.
1: Ja.
0: Timbre.
1: Timbre.
0: Blikken die vanuit de ogen. Het kan van alles zijn dat het doet lukken of mislukken.
1: Mm-hmm.
0: Ja. We gaan dan even La ragazza con la pistola spelen. En dan zien we verder.

0: Het is, ja, morgen. Morgen is het de Pride. We hebben hier als team nog niet beslist of we wel of niet zullen gaan. Als collectief, jij en ik. Of we wel of niet zullen gaan. Ik wou eerst absoluut wel gaan, gezien de terreuraanslag weer al van de vorige, was het vorige week of twee weken geleden. Dus ik dacht, nu moet het zeker, allez, je moet gewoon gaan. Maar anderzijds heb ik zo wat bezwaar. Ik wil niet achter een terroristenvlag lopen. Dat wil ik dan weer niet. Want op die Pride hangen altijd van die, allez, die lopen dan achter terroristenvlaggen.
1: Huh?
0: Ja, zo van die PLO-vlag, hè. Die Arabie, allez, dus, ik vind... Allee, als je juist slachtoffer, ik weet dat niet, ik vind dat raar. Dus ik weet het niet goed. Maar in het kader van de Pride heb ik wel een nummertje bij dat misschien daarin past. Dat is van een Amerikaanse band die zich noemen The Electric Six. En dat was wel een hitje. Dat nummer heet Gay Bar. Mm-hmm. Nu, ja, die hoes heeft eigenlijk niks met gay te maken, want dat is een robot die... seksuele betrekkingen lijkt te gaan hebben met een dame van lichte zeden.
1: Mm-hmm. En er is een andere dame die haar beschermt.
0: Ja, misschien, ja. En dat gaat dus over een gay bar. Dat is een heel zwaar, snel nummer, dus mensen, wees gewaarschuwd. Maar het grappige is, het toffe is... ik moest een paar maanden geleden, mocht ik draaien in de studio, na het optreden van Escapism. En ik speel die nummer... En ineens verschijnt op de dansvloer een man met stijl, waarvan dat ik met zekerheid durf zeggen dat hij gay was. Dus dat nummer begint, die komt op de dansvloer, die begint te dansen, die kent dat nummer van buiten. En dat nummer is gedaan en je gaat terug aan de bar.
1: En that's it.
0: That's it. Dat was dan de grave gast. Uh-huh. Maar ook dat nummer misschien... Ik weet niet of dat nummer zo... Ik zou, denk dat misschien sommige mensen daar aansluit aan zouden kunnen nemen. Ik vind het vooral
1: in grappig. Welke zin?
0: Aan de tekst.
1: Want de tekst is dan...
0: Het gaat over een gay bar.
1: En is dat dan onvriendelijk naar...
0: Well, ik vind dat grappig. En die gast die kwam dansen, vond dat allemaal oké. Die genoot van dat nummer, die kende dat van begin tot het einde. Mm-hmm. Dus het zal weer zijn hoe dat je het zelf aanvoelt.
1: Ja.
0: Dus onder voorbehoud van weet ik wat, toch nu die Electric Six... vertraagd, want anders is die helemaal veel te snel, met dus Gay Bar.

0: Ik weet niet of dit nummer ook een gay vibe heeft, maar het gaat alleszins wel over nachtclubs. En dus die gay bar en die nachtclubs misschien, dat het zo wat bij elkaar schoot.
1: Beide supernummers.
0: Deze is toch... Je kunt dit eigenlijk nog beter dan dat vorige. Hè?
1: Ja, maar dat is zeggen dat je bijvoorbeeld Vietnamees eten beter vindt dan Indonesisch. Dat moet je niet vergelijken.
0: Nee, dat is ook weer juist. Maar dit maakt me blij. En dat vorige maakt mij niet blij.
1: Ja, oké. Okay. Dus dan kan dit relevanter zijn. Blij maken, Mr. Montenegro.
0: Ja, Mr. Christophe.
1: Dit album heb meegenomen vorige keer. Is omdat u mij erover vertelde dat het in uw kindertijd toch wel een bepaalde atmosfeer gaf. Mm-hmm.
0: Ik was als kind doodsbang, dus ja.
1: Oké. Okay. Ja, u mag hier. Ja.
0: En ik kon het toch niet laten van toch elke keer op zoek te gaan naar die angstaanjagende printjes en die toch even te bekijken en dan s'nachts er schrik van te hebben en niet te durven in slaap vallen.
1: Mm-hmm. Ja. Omdat we juist in zo'n mooi moment zitten van blijdschap, ga ik het er even over hebben. Ja. Dus dan wordt het niet te donker.
0: Nee.
1: Dus we zitten op pagina 7.
0: En je moet je angsten onder ogen durven zien, anders kunnen ze het niet oplossen.
1: Nee, dat gaat niet, hè. Dat gaat niet, hè. Nee.
0: Ik luister.
1: Zegt Bobby. Eh bien, Milou, que se passe-t-il? En op pagina 27 lezen de luisteraars, bij Monsieur Bergamot thuis. Iedereen stelt zich vragen van waarom de Bobby zo angstig is. En... Je comprends, c'est notre ami Raskar Kapak qui a effrayé votre chien. Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel. Het is die mommy waar u toch wel een beetje bang van had.
0: Heel bang, ja.
1: Die is bij hem thuis, bij monsieur Bergamot. Bergamot trouwens in het Turks. Poire du prince, dus peer van de prins.
0: En die mummy, dat herinner ik me nog heel goed, zit in een glazen kist, gezittend op zitvlak en hielen zo, en met zijn handen rond zijn knieën en dan geketend. Mm-hmm. Juist, hè?
1: De Bosnische houding.
0: Hoezo?
1: Ja, die zitten toch altijd zo gehurkt?
0: Dat is algemeen Slavisch, hè?
1: Ja, is dat algemeen Slavisch?
0: Ja. Je kan dat nu onmiddellijk demonstreren, hè, zonder enige...
1: Ja, maar wij kunnen dat. Het is daarom dat we dat... We moeten dat niet doen. Ja. Maar inderdaad, die mami die zit zo in de vitrinekast.
0: Ja, eigenlijk is dat een squat, juist.
1: Een squat. Vol met goud. En op dat moment dat monsieur Bergamot de mami laat zien, hoor je buiten... En het is het donder. Ça, par exemple, nous qui parlions précisément de Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel, je crois que nous allons être servis. Regardez. En net zoals een paar dagen geleden en een paar weken geleden, is er een ongelooflijk onweer op komst in Kuifjesland.
0: Mm-hmm. Schoon, hè? Een onweer kan heel schoon zijn, als je binnen veilig zit, natuurlijk. Ik heb eens een reportage gezien over een Berlijnse opnamestudio, waarin... vooral slagers werden opgenomen in de jaren 70-80, maar ineens ontdekken Britse New Wave groepen en Nick Cave en David Bowie die studio, en die beginnen ook allemaal daar hun nummers op te nemen, omdat dat een bijzondere sfeer gaf in dat West-Berlijn, met dan Oost-Berlijn. Een van die groepen die er ook is gaan opnemen is Depeche Mode. Uh-huh. En in de reportage hadden ze erover dat verschillende leden van Depeche Mode amper aan opname toekwamen, want die heel de nacht in gay bars van en ook SM, een van die gasten, bars in hun tijd doorbrachten, waardoor ze eigenlijk morgens of 's middags of 's avonds niet meer goed in staat waren nog te musiceren.
1: Ja.
0: Omdat ik heb eens op een van mijn reizen, ik weet al niet meer waar, een singeltje gekocht van Depeche Mode. En dat is een Master and Servant. En is ook iets seksueel, hè.
1: Tuurlijk, ja.
0: En bij de meer opzichtige leden van de stoet, van de Pride morgen, zullen er zeker wel referenties zijn naar Master and Servant, denk ik dan.

0: Nee, het volgende nummer heb ik denk ik, met Depeche Mode gekocht. En dat is Laura Branigan met Self Control. Dat is eigenlijk een Italo-disco-nummer van RAF. Maar de Italiaanse disco, dat was eigenlijk vooral en vooral van München en Milaan. En er waren maar 3 of 4 gasten die al die nummers componeren van de Italo-disco. En dan telkens andere groepsnamen verzonnen en andere gezichten kleefden. En dat was een nummer dat dan gezongen werd door RAF. En voordat dat wordt uitgebracht in Italië, wordt dat ook verkocht aan Amerikanen. En die Amerikanen die pakken een onbekende zangeres, Laura Branigan. Die persen dat onmiddellijk. En de cover, de Amerikaanse cover, verschijnt eigenlijk eerder dan het Italiaanse origineel van RAF. Stom. Dus ik heb nu de versie bij van Laura Branigan en niet het origineel van RAF. Ja, dat wou ik maar zeggen. Self Control heet dat.
1: Dat is goed. Dat volgt mooi op Masters and Servants.
0: Wie natuurlijk volle zelfcontrole zit, is Kuifje. Mm-hmm. Had je nog een printje om voor te lezen?
1: Ik zat te denken, het is 54.
0: Oei, misschien voor de volgende keer. Oh, maar volgende week ben ik hier niet, hè?
1: Nee, dat maakt het nog spannender. Oh, ja. Want het laatste eigenlijk wat er hier gebeurt, want het is een tweeluik, hè?
0: Mm-hmm. Ah ja.
1: En het laatste wat gebeurt is... Et maintenant, en route pour le Pérou. Nous serons à Calo avant le Pachamac. Là, nous avertirons immédiatement la police. Et à l'arrivée du cargo, nous retrouverons Tournesol. Oui. Tout cela est bel et bon, mais je ne m'en tiens, tout ira bien. Aussi, oui. Oui. En het vliegtuig vliegt weg, want kapitein Haddock, Bobby en Kuifje hebben het vliegtuig genomen. Chic eigenlijk, hè? Ook weer zo 1942 geschreven. Ja. Nemen die het vliegtuig naar Zuid-Amerika om professor Zonnebloem terug te vinden, die ontvoerd is en in een boot zit.
0: En ook geweldig, die weten onmiddellijk waar naartoe, hè? Ja, maar Peru is toch een groot land. Ja, die... ja, zwaar. Goed, ik ben volgende week ben ik een paar dagen weg, ben ik naar Frankrijk.
1: Mm-hmm. Geniet ervan.
0: Ja, denk het. Denk dat wel, dat dat gaat lukken. In de Toverberg van Thomas Mann zegt... Want ik had van de week een gesprek met iemand over melancholie. En in de Toverberg van Thomas Mann zegt de hoofdpersoon... De herfst moet niet beginnen op 21 september. De herfst moet beginnen op 21 juni. Want vanaf dan beginnen de dagen al te korten. Vanaf dan is het al om zeep. Ik heb nu een beetje het gevoel met deze zomer. Het is nu 7 augustus. Uh-huh. En ik vind dat die eigenlijk al voorbij is.
1: Omdat het 's nachts terug koud is.
0: Voordat je het weet is het 31 augustus. Dus ik vind dat de zomer helaas al voorbij is. En ik ben wel een beetje melancholisch over, Bruno. Dat de zomer nu al ding is. Dus nu gaan we dan de platte versie spelen van Self Control van Laura Branigan. En bedankt voor uw bijdrage, ook weer vandaag.
1: Nee, ik vind het altijd geweldig om hier te zijn, hè. Dat maakt mijn week.
0: Dat maakt uw week. Ja, dat maakt u melancholisch.
1: Nee. Het programma, het samen zijn...
0: Ik kon het niet laten van een stomme... Ik ken mij toch wel van die stomme... Ik moet die stoppen met te zeggen wat ik... Uit te spreken wat ik... Betink.
1: Maar dat is toch juist het positieve ook aan het programma?
0: Ja, maar jij maakt het niet belachelijk, hè?
1: Maar je maakt het toch niet belachelijk?
0: Ik durf niet naar mijn eigen uitzendingen luisteren. Durfde jij nog deze uitzendingen terug te beluisteren?
1: Als u spreekt wel, als ik erbij ben, niet.
0: Dus, bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. Bedankt aan Deborah, onze voorgangster. Tussen 8 en 9 en de heren van 10 uur zijn er nog niet, denk ik. Ofwel, ik denk dat het programma Anouerp is, ofwel ecologisch, het ecologisch libertaire, een van de twee. Maar we beginnen al met Laura Branigan. En dan zien we wel hoe dat dan verder evolueert. Hè.
1: Tot binnen 2 weken.

0: Echt waar? Ik weet het.
1: Jij weet het.
0: Ja.
1: En misschien kun jij de luisteraar al met een vraag op pad zetten, op het spoor brengen.
0: Een vraag, oké. Okay. In welk land heb je zo wat minder last gehad van corona?
1: Oké, okay, dat is een goede vraag. Dus ik ga er ook in stellen. Nee, je mocht nog niet antwoorden. Ah nee, de luisteraar moet het weten. Ik zeg, het land ligt op ongeveer 30 uur vliegen van hier. Of reizen van hier. Je moet er 30 uur voor over hebben. Met vliegtuig en al.
2: Ja.
1: En overstappen.
2: Ja.
1: Waar gaat overstappen?
2: Nou, dat Singapore.
1: Singapore. Je moet overstappen in Singapore.
0: Ja, ja. We gaan niet de taal vermelden, want dan weten misschien mensen dat. Hè? De taal die daar gesproken wordt veel. Ja.
1: Ik zeg nog een hint. Het is 9 keer zo groot als België, ja. Waar jij woont nu.
2: Klopt.
1: Het is een jong land.
0: Een jong land?
1: Een heel jong land. Het is maar 150 jaar oud. Het is jonger dan België.
0: Als staat bedoel je?
2: Als land, niet als...
1: Als staat, ja. Ja. Staat.
0: Als het is natuurlijk, staat, ja.
1: Het is natuurlijk al even uit, want het is gevormd door vulkanen die dan boven de oceaan...
0: Ja, ik weet niet zoveel van het land. Ik heb onlangs wel wat met iemand gepraat, een aantal keer, die in het land heel lang gewoond heeft. Nu okay. Ook in Antwerpen woont.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ook fijn.
1: Ik las er gisteren nog over het land en er wonen heel veel Nederlanders, blijkbaar.
2: Nederlanders.
1: 60% voornamelijk, kan dat?
2: Nee. Ja, zou kunnen. Voornamelijk gemigreerd, ik denk in de 50, 60er jaren.
1: Ah zo?
2: Ja. Aha. Denk ja. Ik.
1: Ja. En spreken die dan nog Nederlands? Of...
2: Mag ik de taal verklappen die we spreken? Nee, die weigeren eigenlijk om Nederlands te spreken. Die spreken de taal dat daar gesproken wordt.
1: Ah ja, maar die kunnen
2: als ik dan Nederlands tegen hen spreek. Ja. Want dat vinden ze dan heel onbeleefd. Als je in dat land waar je bent, Nederlands tegen elkaar zou spreken.
1: Ja.
2: Maar dat is meer de oudere generatie, niet zozeer de jongere generatie.
1: Aha.
0: Hoe lang duurt deze quiz?
1: Wel, hij duurt zo lang dat de computer wil vertrekken.
0: Ah, dus, ja, de computer kunnen vertrekt nog niet.
1: Het is een land waar tot voor kort amper zoogdieren voorkwamen. Alleen vleermuizen of zo. Maar ja, sinds
2: dan de Westerling...
1: De Westerling heeft daar natuurlijk zijn huisdieren en allerhande dieren binnengebracht. Maar dus toen het nog van de...
2: Ja, dat klopt, want er waren ook geen bijen.
1: Aha.
2: Dus zeg, ze hebben de bijen geïntroduceerd.
0: Hoe lang ben jij in dat land geweest?
2: Ik woon daar nu al 20 jaar.
0: Ah ja. Dus je bent nu hier even op vakantie?
2: Niet echt vakantie, een beetje dubbel. Sterfgeval en een 60ste verjaardag voor mij. Maar een beetje, een beetje van alles. Ik ben hier ondertussen mijn negende week aan het ingaan.
0: Ja. Dus,
2: maar ik vertrek volgende week in dinsdag. Ja. Vertrek ik terug naar mijn land.
1: Maar het is inderdaad intens. Je hebt mij verteld. Mogen de luisteraars dat weten? Uw moeder is er niet goed.
2: Die is stervende, ja.
1: En
2: dat...
1: Jij vertrekt terug.
2: Ik ben ook in dat land terechtgekomen om... Doordat mijn 25 jaar geleden mijn vader is gestorven.
1: Mm-hmm.
2: En doordat mijn vader is gestorven en wij waren naar dat land al naartoe gegaan, hebben wij de keuze gemaakt voor gewoon hier.

0: achter te laten, alles achter te laten en daar
1: dat is natuurlijk niet gemakkelijk, hè, want ja, je laat natuurlijk ook dingen achter. Hè. Bedoel,
0: zekerheid, alles wat normaal voor je is, moet je achter je laten. Ja.
1: En ook een stuk,
0: gewoon
1: een stuk,
0: opnieuw beginnen. Gewoon open-minded zijn en gewoon een nieuw pad volgen.
1: Ja. Ja.
0: Maar een nieuw... Ik was 40 dat jaar, dus voor mij was dat... een beetje als herboren worden. Ik ging naar daar en ik kon gewoon het leven dat Lin wou leven, heb ik eigenlijk daar opgebouwd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik ga de tune van ons radioprogramma opzetten en ik ga even vragen, misschien is er een luisteraar die al weet naar welk land jij bent geëmigreerd als Antwerpse. Dus een expat, zeg jij, hè?
0: Ja.
1: Hè, zo noemen ze dat, hè? Ik vind dat een heel vreemd woord, eigenlijk. Expat.
0: Expatriate, denk ik dat dat is.
2: Expat in Antwerpen. Of wat bedoel je?
1: Wel, zij was Belgisch. Zij was woonachtig in België, Belgisch. Ja, ja. En zij is naar een ander land verhuisd. Zij heeft ook je hebt ook die nationaliteit nu.
0: Ja, ik ben eigenlijk... Ik ben nog wel Belgisch in... mijn andere last.
2: Of zij is expat in Nieuw-Zeeland.
1: Oh, sorry.
2: Ik heb het.
1: Daar gaat het.
2: Zet de begintje maar op.

0: Len, dat is de Morendans. Hè. Dat is onze openingstune van ons programma. En de Morendans is een lied dat geschreven al of althans verzameld is door het ene Tienman Susato. En Tienman Susato was de kerk- en de orgelmeester en de muziekmeester in de kathedraal in 1500. Dus uw vader, waar we het straks misschien... over gaan hebben. Die moet hij ongetwijfeld al als figuur hebben gekend. En die zal, volgens mij ook, die Morendans, dat lied ook wel gekend hebben.
1: Misschien zelfs gedanst hebben, maar dat weet ik niet.
0: Ja, ja, ja, ja. Want daarover zullen we het straks even hebben, hè, over waar jij een beetje vandaan komt.
1: Ja.
0: Je hebt nogal een fantastische vader gehad die hier volksdansen gaan opzoeken is in het verleden. En die terug in de roulatie heeft gebracht. En met de Lange Wapper als dansgroep die nog altijd bestaat.
1: Ja.
0: Maar laten we ons daar het straks eens over hebben.
1: Ja.
0: Ik wil graag even... als jij daar in Nieuw-Zeeland...
1: Ja, we mogen het zeggen nu.
0: Stap eens buiten uit uw huis en beschrijf eens waar dat jij woont. Zo. Wat is dat daar?
1: Ik stap buiten mijn huis. Ik heb een hele groene mooie tuin. Ik kijk recht over een baai uit. Die aan de overkant ligt aan een ander stuk... grond, zal ik zeggen, of hoe ik ook het moet noemen, maar dat is eigenlijk de flank van de heuvel die een vulkaan is. En die vulkaan is de Karioi. En die heeft de vorm van een vrouw. Dus naar gelang hoe het zonlicht erop schijnt in de tijd van de dag, vormt dat andere figuren. Ik woon dus tegen de oceaan. Ik woon eigenlijk tegen de Tasmaanse Zee. Maar wij noemen dat de oceaan.
0: De Tasmaanse Zee, dat is de zeehengte tussen Australië en Nieuw-Zeeland?
1: Ja.
0: Dus je kijkt eigenlijk naar Australië. Ja, je kunt het niet zien, want dat is 2000 kilometer ver, heb ik gelezen.
1: Ja.
0: Maar die kant.
1: Ja. Het is een goede 2 uur vliegen naar Sydney. Als je van Auckland vliegt naar Sydney, is het een goede 2 uur vliegen.
0: Ja, want gesitueerd... Hamilton had jij gezegd, hè?
1: Hamilton is de dichtbijzijnde stad, maar dat is 45 kilometer van waar ik woon.
0: Het is een dorpje.
1: En ik woon echt midden in de bossen. En onze bossen moet je voorstellen als dense native forest. Mm-hmm. Onze bomen worden vooral op het Noordereiland aan, want Nieuw-Zeeland bestaat uit 2 eilanden, Noord-eiland en Zuid-eiland. Noord-eiland is een beetje subtropisch. Zuid-Eiland is meer het Europese klimaat, wordt het ook kouder in de winter. Wij hebben nooit echt koude winters. Nu is het er winter bijvoorbeeld en het is ongeveer 13 tot 18 graden tijdens de dag. Het wordt wel koud, misschien min 1 of min 2 s'nachts, maar niet zo dikwijls.
0: Ja.
1: En onze bomen worden bijvoorbeeld ook nooit kaal. Dus ook in de winter ziet alles nog altijd heel groen. Ja. Dus geeft u gewoon ook een heel ander gevoel. Om mee uw dag om te gaan. Ja. En als het regent, bijvoorbeeld het grote verschil wat ik ook altijd vond met België, is als het regent, zelfs als het regent, blijkt er toch altijd zon door de wolken te komen. Dus het ziet er niet grijs-grijs. Het heeft altijd een bepaalde lichtinval.
0: Ja.
1: En ik weet niet of dat te maken heeft met waar Nieuw-Zeeland ligt en hoe dat de zon erop schijnt.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel mooi. Het is nooit echt grijs-grijs-grijs-grijs.
0: Mm-hmm.
1: Voor weken aan een stuk, dat kennen wij eigenlijk niet.
0: Okay. Ja. Dus je staat nu in een tuin en de straat, maar er zijn een paar huizen.
1: Want ik woon eigenlijk op een gravel road. Wat dus een want ik moet vaak soms een beetje Engelse woorden gebruiken.
0: Ik hoor dat je ondertussen ook een beetje een Engelse, hoe zeg je dat?
1: Een intonatie waarschijnlijk. Wij wonen op een gravel road, wat dat een unsealed, dus geen een betonweg of een... ik weet niet hoe ik het moet noemen. Geen gecementeerde weg. Dus, en
2: geen asfalt.
1: Ja, geen asfalt, ja. En allemaal groen. Dat zijn eigenlijk weilanden en er staan dan zo'n paar huisjes.
0: Ja.
1: Maar mijn driveway is heel, heel steil omhoog en is allemaal bos langs. Dus ik moet, als ik van de weg kom, de grote weg naar mijn huis, is dat een goeie 8 minuten dat ik gewoon door het bos ga voor ik aan mijn huis kom.
0: Echt?
1: Ja.
0: Maar, dus ja. Helemaal afgelegen? Ja,
1: niet echt afgelegen, maar wij wonen in een stadje, maar wij wonen eigenlijk in dat stadje op een klein beetje een schiereiland, want de oceaan komt eigenlijk binnen in een soort harbor en die komt dan binnen. En die hebben heel veel baaien en estuaries daar rond. En ik woon aan een van die estuaries. Dus, maar ik moet ook helemaal rondrijden om gewoon in het stadje te komen. Maar als ik eigenlijk op mijn verhoog, mijn dakterras ga staan, bij wijze van spreken, dan zie ik ook het stadje heel dicht bij mij. Maar ik moet gewoon heel ver rondrijden.
0: Ja. En hoe zijn ze daar gekomen in dat huis?
1: Mijn man, die als wij immigreerden, die had... want wij moesten... Als we immigreerden was het niet zo heel makkelijk, maar omdat hij fietsmechanieker was, viel die onder de skilled migrant list. Mm-hmm. En dan zijn wij, voordat wij immigreerden, nog eens teruggegaan. Want in totaal zijn we 5 keer in Nieuw-Zeeland geweest voordat we echt zijn gaan wonen. Ja. En dan hebben wij naar Hamilton gegaan om werk te zoeken. En hij heeft dan in Hamilton werk gevonden. En dan zijn we, omdat we niet meer in een stad waar we wonen, omdat we zeiden, als we ons leven veranderen, doen we dat gewoon ook helemaal 360 graden ronddraaien. Doen we ook gewoon iets anders. En zijn we in een klein stadje terechtgekomen. Een surfstadje. Helemaal anders dan elk ander stadje, want wij hebben geen ketens van winkels of zo. En dat noemt Raglan en dat is een surfstad. En nog niet zo heel lang geleden, in mei, was daar de World Championships van de Surf Competition.
0: Ah zo, ja. Dus er zijn goede golven.
1: Ja, heel goede golven. En left-hand break, dus heel speciaal. Naar
0: left-hand break?
1: Ja, normaal gezien komt dat van rechts, de golven, en bij ons komen die van links. Dus ze komen bij ons van over heel de wereld komen ze voor te surfen.
0: Surfen, dat doet mij ook direct denken aan het feit dat er nu meer en meer mensen gebeten worden door haaien.
1: Is bij ons nog niet zo heel veel voorgevallen, maar tijdens de surf, de World Championships, is er toch zoiets gebeurd, maar ze weten nog altijd niet of het een haai was of een seal.
0: Oh,
1: een zeehond. Ja, dus, ja.
0: Maar onlangs was er dus wel iemand in, ik geloof, was het in Sydney of in Melbourne?
1: Ja, daar is het een beetje meer in Australië. Maar in Nieuw-Zeeland, en zeker waar wij wonen, wij hebben ook orcas die in onze haven binnenkomen. Dus als de orcas komen, ja, dan staat het stadje stil en dan gaan we gewoon allemaal kijken. En er is heel veel voeding in de waters daaraan. Dus de haaien, ja, die
0: hebben genoeg
1: voedsel, die moeten eigenlijk niet.
0: Ik heb gelezen dat een haai, als die een mens ziet, dat eigenlijk meer uit curiositeit is. Dat hij daar is gaan nippen. Maar ja,
1: het probleem is, het zijn meestal de surfers, omdat die een wetsuit aan hebben en die hebben vaak vinnen aan of surfschoentjes. En die trekken eigenlijk heel vaak op zeehonden. Of voedsel dat ze kunnen eten. Dus die denken dan vaak ook dat is. En die vallen dat dan eigenlijk ook aan daarom. Maar niet echt. Ik denk dat ze niet echt jou willen opeten.
0: Ja. Dus jij bent er niet echt bezorgd over als jij gaat zwemmen? Of,
1: nee.
0: En gaat jij zwemmen in de oceaan?
1: Maar niet zo echt want de stroming is nogal heel sterk.
0: Ja.
1: En vaak, ja, je moet echt wel voorzichtig zijn, want er verdrinken eigenlijk wel heel vaak mensen, omdat ze eigenlijk verrast worden door de echte sterke stroming in de oceanen.
0: En dus, ik kan mij ook inbeelden dat het er niet is gelijk hier, dat er om de zoveel meter een redder op het strand zich bevindt.
1: Dat is een kleine. Je hebt wel surf lifesaving, noemt dat dan.
0: Toch, ja.
1: Want mijn oudste zoon was ook, als hem opgroeide, was daar ook vrijwilliger bij de surf lifesaving. Die hebben een stuk van het strand en die bewaken bepaalde stukken. Maar als een strand kilometers lang is, is dat natuurlijk ook maar een bepaald deel waar dat je. En die kijken een beetje waar dat de golven eigenlijk veilig zijn. En ze halen je er gewoon uit als je niet als het te onveilig is voor te zwemmen.
0: Dus het is niet de bedoeling dat je om te even waar gaat zwemmen, omdat je spreekt van al die bikes.
1: Mensen doen dat wel. Ja. En vaak in een baai is dat een beetje, zijn de waters een beetje kalmer. En dan gaat dat wel. Maar toch, ja. De tijen zijn ook heel sterk, zeker aan de Tasmaanse Zee, veel meer dan de Pacific Ocean. Je moet een beetje, voorzichtig zijn, toch?
2: En je woont in bosrijk gebied?
1: Maar vlak tegen de oceaan wel. Hè? Dus ik woon in bosrijk gebied, maar dat is het mooie aan Nieuw-Zeeland. Je hebt de oceaan, maar vlak daartegen ligt ook de bossen. Dat is niet gelijk hier dat je het water hebt en je hebt dan de dijk en er is niks. Er zijn vaak geen huizen op het strand. Er zijn geen cafés.
0: Geen brasserie, geen moer.
1: Je moet daar een beetje voor rijden. Dan ga je naar het stadje, ga je dat doen. Maar als je naar het strand gaat, ga je echt voor watersporten te doen of te wandelen.
0: En dat doe jij ook?
1: Ik wandel heel veel. Ik doe niet zo heel veel, want ik ben bijvoorbeeld geen surfer. Ik ben meer een fietser en een wandelaar.
0: Want het gaat er berg op berg af.
1: Heel veel berg op berg.
0: Is dat daar wel fietsbaar dan?
1: Ik wel ondertussen met mijn rugklachten, maar mijn man die fietst, doet heel veel fietstochtjes rond Nieuw-Zeeland.
0: Aan alle fietsers hier, want fietsen is geweldig in de lift. Nieuw-Zeeland is een...
1: bikepacking, want mijn man is er ondertussen mee bezig voor bikepackingstours te doen.
0: Geweldig.
1: Ook uit Europa kunnen ze dan het grief huren, dus kan jij hem ook altijd opzoeken.
2: Maar het is wel bergop, bergaf.
1: Het Rafa. Is bergop, ja.
0: Rafa, dat is een idee voor ons. Uh-huh. We moesten een bikepacking tour gaan doen in Nieuw-Zeeland.
1: Je bent altijd welkom. Ik heb twee caravans waar je altijd in mag blijven slapen.
2: Kijk eens, dat is niet bij de deur. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Het is niet zo zoals de Ardennen. Het is makkelijker fietsen, denk ik.
1: Het is niet makkelijker, want de wegen zijn er ook niet zo echt op gemaakt. Wij hebben niet echt autosnelwegen, meer highways.
0: En geen fietspaden.
1: Ondertussen in de grote steden beginnen ze daar wel aan te werken, maar niet gelijk hier. Dit is gewoon bicycle paradise. Maar er zijn ook niet zo heel veel fietsen. Nieuw-Zeelanders gebruiken de fiets ook niet vaak als een transportmiddel, maar meer als een hobby of hen fit te houden, maar niet echt. Ja. Een Nieuw-Zeelander is wel een beetje te auto-minded.
2: Zoals en, veel landen.
0: En als jij dan is beslist, ik ga naar de zee vandaag. Hoe gaat dat dan? Wat grief in de auto of in de fiets?
1: Dat is ongeveer, ik kan dat met de fiets doen. Maar met mijn elektrisch fietsje dan, want die bergop voor mij is ondertussen al een beetje te veel. En dat is een goed, denk ik, kwartiertje fietsen voor mij. Ja. En dan kom je aan het strand en dat is een zwart strand, want het is vulkanisch, dus het strand is zwart. En dat geeft het water ook altijd een heel mooie kleur. Zeker als de zon ondergaat, dan heeft dat zo een heel zilverachtige... heel magisch. Ik vind dat ongelooflijk mooi. Dus
0: je kunt er wel eens uren zitten dan? Of zijn,
1: of wandelingen gaan doen. Ja. 'S morgens. Of, zeker als ik een hond had, want ik had vroeger een hond. En dan vond je mij eigenlijk een paar keer per dag wel op het strand.
0: Ja. En als je dan honger hebt, dan moet je je picknick wel meedoen. Het is niet dat
1: dat wordt er ook veel meer gedaan. Zo. Dat ze afspreken... En dan zeggen ze bring a plate. En bring a plate betekent...
0: Potluck.
1: Een potluck. Ja, in het begin dacht ik, als wij daar gingen wonen, als mijn kinderen naar huis kwamen, bring a plate, dacht ik echt dat ik een bord moest meegeven. Maar die zeiden dan, maar nee mama, dat is echt, je moet iets van eten meebrengen. Ja. Oké. Het werkt er gewoon anders. Je gaat daar... Anders op café en zo. Het werkt gewoon een beetje anders.
2: Anders, hoe bedoel je?
0: Mensen kennen elkaar daarmee.
1: Ik heb hier vaak de indruk dat de cafés en alles wat dat is natuurlijk in een groot stad sowieso meer. In een groot stad heb je dat ook die cultuur en film. Maar in een klein stadje... is dat niet zo echt entertainment. Ik vind vaak dat mensen naar cafés gaan of een film voor zich bezig te houden, dat ze niet moeten kijken wat er rondom hen is. En ik vind als je in Nieuw-Zeeland en je gaat een wandeling maken, ja, verrijkt je gewoon.
2: Maar Nieuw-Zeeland heeft ook grotere steden.
1: Ja, je hebt Auckland en daar wonen over 1,5 miljoen mensen ondertussen ook al. Ja. Maar het ligt ook aan het water. Hè. Overal zie je water en dat is toch een heel groot verschil, vind ik, dat je altijd over de oceaan uitkijkt.
2: Ja, ja. Meer dan de Schelde.
1: En een ander gevoel, Wellington bijvoorbeeld ook. Ja. Die hebben, ja, als je daar in die stad, een stad en een kunststad en eigenlijk een heel mooie stad en heel fijne mensen, en omdat ze zo kunstig is. Maar je ligt daar vlak tegen het water. Je kan ook de ferry pakken naar het Zuid-Eiland. Wat een van de mooiste trips is, dat is bijna een cruise. Want je komt dolfijnen tegen als je geluk hebt. En ja, die omgeving is zo mooi. Je gaat de Marlborough Sounds binnen. En de sounds zijn een beetje gelijk de fjorden, maar niet zo hoog. Maar het is gewoon adembenemend mooi. Gewoon.
0: En Wellington is ook niet zo ver van waar jij woont.
1: Ja, toch wel. Dat is een goeie 700 kilometer.
0: Ach, nee, ja. Dat is ver.
1: Ja.
0: Of is dat niet ver in Nieuw-Zeeland?
1: Dat is niet zo ver in Nieuw-Zeeland, want ik deed er vroeger ook wel. Ik heb altijd marten gedaan en ik ging daar ook wel marten doen. En als ik dan probeerde ik mij voor te stellen, als ik in België woon en ik zou dat doen, zet ik ergens diep in Frankrijk. Ja. Als ik zou marten doen 700 kilometer verder. Ja. Maar dat is gewoon ook heel normaal.
2: Ja. Ja, want dat interesseert ons natuurlijk vooral zo van wat zijn de verschillen met België en Antwerpen. En het is nu niet ecologica, dat is pas volgende week op dit moment.
0: Wij wisselen elkaar af. De ene week op vrijdag is Rafa ecologica, ecologische kwesties.
2: En nu is het Antwerpen, dus het gaat over kwesties in Antwerpen.
0: En jij bent een Antwerpse kwestie hier, we zijn u kwijt. Hè?
1: Ja, je bent mij kwijt.
2: Ik wou toch vragen, want hier in België hebben we niet zoveel last van bosbranden nu als in Frankrijk en Spanje. Maar ik las zoiets in de Gouden van dat in Australië niet lang geleden er ook veel bosbranden waren. Hoe zit dat in
1: Australië is nu natuurlijk niet Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland hebben wij ook veel bosbranden en we moeten er ook wel heel voorzichtig mee zijn.
0: Ziet je het klimaat daar veranderen?
1: Ja, heel veel.
0: Of voelt je dat? Ja.
1: Op 20 jaar dat wij daar wonen is het heel veel veranderd.
0: En ook kwestie
1: veel
0: van
1: warmer, minder regen, maar als het regent, feller, veel meer torrential, dus echt heel, heel fel. En dan krijgen wij heel veel overstromingen. Als het te droog is, ja, dan moet maar je moet maar het gras afrijden, één klein vonkje, en het schiet gewoon ook allemaal in brand.
0: Mm-hmm.
1: Het is een beetje over de hele wereld, denk ik.
0: Ja. Dus is het dan een plek om naartoe te vluchten als het hier te warm onder onze voeten wordt? Ja, dat is niet per se duidelijk. Of misschien wel, want ik heb wel eens in de aanloop van ons gesprek, heb ik dat wel eens verteld aan jou, dan komt iemand die naar Nieuw-Zeeland is gaan. Dan zei iemand mij, ze zijn daar, de rijke kapitalisten zijn daar allemaal grond aan het opkopen. Om dan eventueel te kunnen daar naartoe vluchten als het nodig is. Dat is iemand mij.
1: Dat weet ik zo niet echt. Maar allee, ja, de rijken, en dat is een beetje over heel de wereld, die kopen huizen overal op. En die willen daar geld en geld en geld van maken. Vandaar dat de huisprijzen ook altijd stijgen en stijgen. Maar ik denk dat dat een beetje over de hele wereld hetzelfde probleem is. De rijken kopen huizen op, maken hun huren zo duur en de kleine mens kan er niet meer wonen.
0: Dus dat is niet anders in Nieuw-Zeeland?
1: Nee, dat is niet anders. Ons huisvestingsprobleem is groot.
0: Ja?
1: Heel groot, ja.
0: Te weinig huizen? Niet
1: te weinig huizen, maar gewoon
0: te duur?
1: Niet. Veel mensen hebben te veel huizen en verhuren het als Airbnb. Een beetje hetzelfde probleem als in Barcelona en in Madrid, dacht ik ook een beetje. En ook, ja, mensen willen huizen bezitten, maar willen er dan vaak ook, als ze op vakantie willen gaan, en als je 7 huizen hebt verspreid over Nieuw-Zeeland, en je denkt, ik wil naar de bergen, ja, dan ga ik in dat huisje wonen voor een paar weken. Dus ja, staat dat ook gewoon altijd leeg. Er staan heel veel huizen leeg, maar er zijn ook heel veel daklozen. We hebben ook wel. Dat probleem is een beetje wereldwijd, denk ik.
0: Ja, dat is ook hier aan onze
2: ordening, dat zegt toch ook wel iets. Ik las ook van dat er een probleem is in Frankrijk, dat er minder mensen op het platteland wonen en dat daardoor ook meer problemen ontstaan, bijvoorbeeld. Misschien kan men in de zee vluchten in Nieuw-Zeeland als er een bosbrand is. Ik weet het niet.
1: Ja, maar het hangt er vanaf als het in het midden, want nog niet zo heel lang geleden stond Tongariro National Park. Dat is echt in het midden van het Noordereiland. En dat is eigenlijk een hele mooie oude wandelweg. Dat is allemaal oud bos en woud eigenlijk. En dat stond in brand en dat hebben ze echt een beetje moeten afsluiten nu voor dat terug te laten groeien. Maar dat verspreidde zich heel, heel fel, omdat wij ook gewoon een hele droge zomer hebben gehad. Hele droge zomer. Ja.
0: Dus. Maar op zich is er nog wel veel plaats, hè? Want ik heb het gezegd, 9 keer groter dan België en 5 miljoen inwoners verspreid over die twee eilanden.
1: Een beetje meer over 5 miljoen.
0: Of 6 miljoen.
1: Nog geen 6 miljoen, nee. We zitten juist over de 5 miljoen, denk ik. Maar bijvoorbeeld 20 jaar geleden, als wij er kwamen wonen, zaten we nog maar net over de 3 miljoen, denk ik.
0: Oh god,
1: Er komen heel veel mensen binnen, maar er gaan er ook heel veel buiten. De jongere generatie Nieuw-Zeelanders komt naar Europa of gaat naar Australië werken, omdat je daar gewoon meer kan verdienen.
2: Van waar komen die dan, die mensen? Van waar migreren die naar Nieuw-Zeeland?
1: Azië, de grootste groep op het moment zijn eigenlijk de Indiërs, die de grootste deel van de bevolking van Nieuw-Zeeland uitmaken. Niet meer de Europeanen. Dat zijn Indiërs. En dan volgen de Chinezen, denk ik. Ook een heel grote Chinese...
0: Dus als we nu nog eens teruggaan naar uw dorp, dus als jij dan in uw dorp... En dat toch komt, dan moet je eerst
1: als ik met de auto ga, is dat ook een goeie acht minuutjes rijden. Want ik heb zelf een galerij. En op mijn galerij heb ik mijn studio. Ik maak kleren in Nieuw-Zeeland. Waar ik dan ervoor marktjes mee deed. Maar nu heb ik met een kunstschilder heb ik een galerij begonnen. En dat is ook mijn studio. Ik werk vandaar. Ja. En mijn collega... dat is dan een kunstschilder en wij wisselen een beetje de dagen af dat we er werken. Ja. Maar het is beide onze studio en wij verkopen eigenlijk kunst van alleen maar lokale kunstenaars. Mm-hmm.
0: En daar komen toeristen langs ook?
1: Vooral van oktober begint dat. Oktober beginnen de backpackers zo'n beetje binnen te komen tot eind april, tot na Pasen. En dan begint het stiltjes aan kalmer te worden van mei tot september is het een beetje winter en dan is het echt heel kalm. Ja. Want dat moest ik in het begin wel heel gewoon aan worden, financieel dan, dat in de winter verkoop je bijna niks. Het is zo kalm en geven de kiwis ook gewoon geen geld uit. Begint het zomer te worden, zijn de toeristen er en dan geven de kiwis ook gewoon meer geld uit.
2: Ja. Zeg, we zijn meer dan een half uur bezig en we hebben niet eens iets meer dan de begintune gedraaid. Zo gefascineerd waren wij door uw verhaal over de geschiedenis, of de situatie van Nieuw-Zeeland en de verschillen met België.
0: Ik heb hier een aantal muziekjes klaarstaan, maar ik zal aan Lynn de keuze laten, want we gaan er maar weinig kunnen doen van al uw voorstellen. Dus welk zou je dan kiezen?
1: Oh, dat is een moeilijke. mag ik er maar eentje kiezen?
0: Nee, je mocht er paar kiezen, maar nu...
1: Nu, Fat Freddy Drop Wandering Eye.
0: Oké, dat is goed.
1: Want dat is eigenlijk een beetje het liedje, als we in Nieuw-Zeeland zijn gewonnen in 2006, was dat een beetje de sfeer waar we toen in zaten. En er wierd nogal heel veel rondom ons. Mijn man is dan ook een grote fan van Fat Freddy's Drop geworden en een paar concerten gaan zien.
0: En dat was nieuw toen naar jullie naar daar gingen?
1: Het is niet nieuw, want die bestaan al een tijdje, maar die hadden toen een nieuwe LP uit, geloof ik. En dat zijn wel heel gekende Nieuw-Zeelandse muzikanten.
0: Dus het brengt u terug aan dat groot moment dat je echt die
1: dat ik eindelijk herboren was.
2: Ze waren
0: wat een verademing. Ik voel het gewoon.
2: Ze waren hier al langs ook in Borgerhout. Ik heb ze daar live gezien.
1: Ja.

0: Zeg, je hebt al een paar keer dat woord kiwi laten vallen. Dus jij bent een kiwi.
1: Ik ben een kiwi.
0: Jullie zijn kiwis. Het is geen scheldwoord. Je zei proud to be a kiwi.
1: Proud to be a kiwi,
0: en een kiwi, ja, komt dat dan alleen maar van die vogel? Is het dan,
1: de
0: is
1: vogel, dat dan dat? Ja, en de vrucht misschien ook, weet het niet. Ja. Maar het is eigenlijk wel de vogel, denk ik, die gebruikt wordt. Ja. Dat die ook maar alleen in Nieuw-Zeeland bestaat.
0: Ja. Zit die in hun hof?
1: Nee, die zit niet, want die was tot voor kort bijna uitgeroeid door hetgeen wat de Engelsen in de tijd ook allemaal hebben binnengebracht. Ratten, honden, weet ik wat, alles. Heeft de kiwi het heel moeilijk gehad. Maar er zijn wel terug zo heel de programma's voor die terug te integreren in de bossen zo, voornamelijk dan in gebied waar ze dan proberen predators buiten te houden, dan wordt dat ook een beetje afgesloten voor het voor de mensen.
0: Het is niet dat het beest kiwi, kiwi zegt? Nee.
1: Het maakt wel een heel hoog schirpend geluid, dat is wel zo. Maar het zal niet echt kiwi klinken, maar het is wel zo. Je hoort, als je het hoort s'nachts, want dan hoor je ook alleen maar s'nachts, want het is een nachtvogel.
0: Dus je hoort hem wel? Als je
1: in sommige plaatsen waar je in Nieuw-Zeeland, in de bossen, waar het heel stil is, hoor je ze eigenlijk wel, wel roepen.
0: Welk dier hoort jij dan s'nachts? Of
1: mijn tuin is een beetje gelijk een dierentuin op het moment.
0: Echt?
1: Wij hebben heel veel vogels.
0: Ja. Kleurrijke vogels?
1: Kleurrijke vogels, maar de echte kleurrijke vogel komt eigenlijk van Australië. Dat is de Rosella, dat is een parkiet, die is eigenlijk overgevlogen.
0: Okay.
1: Of een papegaai, ik weet het niet.
0: Die voelt zich goed daar.
1: Die voelt zich goed daar. Maar de Tui heeft ook dat is een echte typische Nieuw-Zeelandse vogel.
0: Tui?
1: Een Tui. En die zijn gezang klinkt eigenlijk wel Tui, Tui, Tui. En die heeft zo een wit kwabbeltje hier hangen en zijn kleur van blauw is gewoon echt heel mooi. Naar gelang dat de zon erop schijnt, gaat dat van petrolgroen tot bijna oceaanblauw. Is echt heel mooi.
0: En die zit in uw hof?
1: Die zit in mijn hof. Ik heb ook wood pigeons. Dat zijn echt heel grote bosduiven.
0: Aha.
1: Maar die hebben ook een heel mooie groene kleur. Ik heb pukeko's. Dat zijn een soort, ik noem dat een glorified chicken. maar die zijn ook blauw en die hebben een heel felle rode bek. En dat is eigenlijk een waterhoen, denk ik, een soort waterhoen. Ja. Dus die zitten ook bij mij.
0: Ja.
1: En dan fazanten en konijnen en alle soorten dieren roffen er rond.
0: Ja. En insecten en zo, en veel muggen, waarschijnlijk wel met de dichtbij, of niet?
1: Als je dichter tegen het water zit, heb je een beetje minder last van de muggen.
0: Maar dan moet je wel mee oppassen, een klamboe moet hebben.
1: Nee, toch niet. Dat is meer Australië. Ik vind niet dat wij zo heel veel last hebben van muggen. Nee. Ik vind dat ik er hier meer last van heb dan in Nieuw-Zeeland. Wispen hebben wij wel. En op het moment is de hornet een beetje voor chaos aan het zorgen.
0: Dat is hier ook. Dat is wereldwijd. Ja. Dat beest dat gedijt fantastisch nu. Hè?
1: Ja.
2: Jij zegt, de Engelsen hebben van alles binnengebracht. Maar is het dan ook zo dat, zoals in Australië, veel Nieuw-Zeelanders afstammen van gevangenen?
1: Nee, niet de gevangenen. De gevangenen werden naar Australië gestuurd. Bij ons waren het meer, denk ik, haalden ze de Engelsen en de Schotten en Ieren ook wel, denk ik. Die haalden ze over voor op boerderijen te komen werken, voor te komen nieuwe gronden. Maar dan vooral boerderijen, denk ik, open te stellen en al het bos vrij te maken. Want in het begin hebben die eigenlijk wel heel lelijk huis gehouden.
0: Bomen gekapt.
1: Heel veel bomen. Maar wij hebben zo een organisatie die noemt DOC. En die probeert zo echt een beetje het behoud van alle natives. Dus native bomen en dieren ook. Want in Nieuw-Zeeland is de grond zo vruchtbaar dat als je bijvoorbeeld een Europese plant binnenbracht, bijvoorbeeld netels of wat dan ook, wordt dat zo een pest, een weed noemen ze dat dan. Maar dat zijn ook vaak hier dat dat echt een mooie bloemen zijn waar je echt veel moet kweken, wordt daar dan een pest. Ja. En die moeten ze echt, dat moet je weghalen, want dat doodt gewoon alle natuurlijke, van natuurlijke oorsprong van alle planten.
0: Ja, dus heel vruchtbare grond. Toen we een beetje denken aan wat wij eerder hebben gezegd. Het feit dat als wij hier in het Westen naar onze geschiedenis kijken, dan denken we al vaak aan gebouwen en koningshuizen en oorlogen en dingen. Maar jullie, hebben mij gezegd, jullie denken aan iets anders. Hè? Als je denkt aan de geschiedenis van ons land hier.
1: Waar... Ja, de oudste geschiedenis voor Nieuw-Zeeland vind ik gewoon hun natuur. Ja. Hun vulkanen, de bomen, het woud. Die hebben gewoon de Taniyahuta bijvoorbeeld. Is een heel grote kauriboom. En kauri is een heel hard houtsoort. Wat de Engelsen ook wel doen, allemaal toen ze daar... hadden gekoloniseerd, hebben die dat, ja, in de huizen ook. Dus heel veel kauri's zijn verdwenen, maar dat is gewoon een heel...
0: Maar die groeit nog en die plant zich nog voort. En
1: maar je moet gewoon heel voorzichtig zijn dat je niet op die wortels zijn, ondanks dat het een heel grote boom is, zijn die wortels heel gevoelig. Ja. Want dan doe je de wortels kapot en dan gaat de boom ook gewoon dood. Ja. Dus als, moeten ze, eigenlijk als je bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland gaat wandelen, moet je echt op de paden blijven, want anders kan je gewoon ook... Ze hebben paden gemaakt door... Maar dat is echt een wild forest. Je moet je dat niet zo voorstellen als een park hier. Dat is echt gewoon heel dicht begroeid. Mm-hmm. En dan moet je ook je houden aan op de paden te blijven. Want anders doe je de natuur ook gewoon kapot.
0: Ja.
1: En dat is toch een van de Maori values. Is toch van de natuur in Mother Earth te behouden, gelijk dat die is. Wat dat je gekregen hebt, moet je ook verzorgen en moet je zien dat je dat verder kan geven aan de volgende generatie.
2: Ja. Dus ja, want dat vroeg ik mij ook af, hoe is er dan met de inheemse bevolking omgegaan?
1: Niet zo fijn. Ja, nee. Zoals we weten hebben de Engeland veel... tijdens kolonisatie veel verkeerd gedaan.
0: Allemaal met goede intenties, hè? Want zo is het dus. Hè.
2: Met goede intenties.
0: Elon Musk, wat hij allemaal aan het doen is, die zegt zelf dat dat eigenlijk voor het goed van de wereld is. Hè.
1: Maar zo, dat geloof ik toch zelf ook niet. Zo. Nee? Nee, dat geloof ik toch
2: die
1: niet.
2: Hebben die
0: dat niet gezien als zijnde we gaan die mens daar beschaven? Hè? Dat is natuurlijk een heel kortzichtige visie, maar...
1: Maar ja, zo dachten de kruisvaarders er ook over. En daar ben ik het ook niet mee eens.
0: Schrikkelijk toch, hè?
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ik vind de blanke mens, vind ik soms toch echt... Die zouden ze gewoon moeten uitroeien soms.
0: Vier kunnen we toch moeilijk zijn, hè?
1: Ja, ik vind dat echt... Ja. Ik vind dat ook heel erg. We zijn ook in 2026. We moeten ook voort.
0: Het is dat.
1: En niet iedereen...
0: Ja.
1: Gelukkig denkt niet iedereen gelijk dat ze vroeger dachten. En dan zijn we toch maar hier voor een betere wereld te maken, vind ik ook toch.
0: Ik las dat zo rond 1200 of zo, dat die Polynesiërs daar zouden aangeland zijn in Nieuw-Zeeland. Dan tegen 1500 was het dan
1: nog.
0: Die Nederlander.
1: Abel Tasman.
0: Tasman.
1: Ja.
0: En die heeft zijn naam aan die zee gegeven, dan die zeeengte.
1: En ook Nieuw-Zeeland, denk ik. Ik denk dat...
0: Inderdaad. Want het zou komen van Zeeland. Hè?
1: Want die was van Zeeland, Abel Tasman. Dus die heeft dat gewoon Nieuw-Zeeland genoemd.
2: De Nederlanders hebben daar ook van alles gedaan.
1: James Cook. Maar dan, James Cook heeft het dan eigenlijk echt... Zo gezegd, ontdekt.
0: En hij heeft zijn naam dan gegeven aan de vulkaan dan. Hè? Mount Cook?
1: Ja,
0: is dat dan,
1: komt. Ja, maar die noemt eigenlijk...
0: Of?
1: Noemt even de Maori-naam. Ik ben hem nu even kwijt, want mijn mind is blank. Aoraki, denk ik dat hij noemt. Mount Aoraki. Dus elke berg heeft normaal wel zijn Maori-naam. Ja. En de Engelsen hebben gewoon die namen veranderd. Wat ik niet altijd correct vind. Ik vind dat we maar de Maori-namen moeten behouden. Want tenslotte waren zij er eerst. En moeten de Engelsen hun daarom aanpassen, vind ik persoonlijk.
0: Ik heb één woordje hier staan, Aotearoa.
1: Ja, Aotearoa betekent the land of the long white cloud.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk de inheemse naam voor wat ja. wij Nieuw-Zeeland noemen.
1: Ja. Ja.
0: En zo, nog een woordje?
1: Kia ora betekent hallo, of goed gedaan, of harimai is welkom.
0: Dus er zijn woordjes die door iedereen gezegd worden eigenlijk?
1: Ja, bijvoorbeeld familie is fanau. En dat wordt dus ook dat Engels, in het heel groot gebruikt ook. Eens dat je tot een community behoort, ben je eigenlijk ook wel... Zeker bij Maori ben je ook deel van de fanau.
0: Ja. Je hebt me ook gezegd dat de Maori... dat die ondertussen dat een heel vermengde ja. Is met...
1: Ja, er is ondertussen, denk ik, dus, misschien... Ik heb ergens gelezen dat er zelfs geen volledig 1% volledig Maori niet meer is. Dat het zo over de eeuwen heen... gewoon gemixt is.
0: Ik vind dat er rap gegaan, hè? 150 jaar of 200 jaar.
2: Ja, dus ja, misschien dan ook met misbruik daarbij of zo.
1: Er is wel van alles gebeurd, maar niet zo erg als gelijk in Australië, waar ze de aboriginals echt weghalen uit gezinnen. Denk ik niet, dat heb ik toch nog niet echt gelezen. Ik moet een beetje voorzichtig zijn, maar misschien is het wel gebeurd voor sommige mensen of sommige families. Dat weet ik ook niet natuurlijk.
2: Ja, het is een complexe geschiedenis dus natuurlijk. Hè. En heel eigenlijk complex. Ook heel anders dan die van Antwerpen en België. Want ja, wij denken, ze spreken daar Engels, het zal niet veel verschillend zijn van ons. Maar het is eigenlijk heel anders. Hè.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja,
1: het is gewoon een heel andere cultuur. Mensen zijn ook gewoon veel opener, veel gastvrijer. Veel vriendelijker, ik vind. Elke keer als ik in Antwerpen terugkom, betrap ik mij erop dat ik denk, man, de mensen zijn hier onvriendelijk en onbeleefd.
2: Zeg, je bent nu 9 weken hier. Voel je je dan intussen ook een beetje gemigreerd opnieuw? Of hoe is dat gevoel?
1: Nee, dat is een beetje schrik. Dat is een echt bange hart. Zo. Dat voelt allemaal zo familiaal aan. Uh-huh. En dan denk ik zo van... Is Nieuw-Zeeland allemaal een beetje een droom geweest? Of is dit niet echt? Ik vind dat een heel raar gevoel, want dit voelt... Ja, ik ben hier grootgebracht.
0: Tuurlijk.
1: Ik was 4, 8 jaar, als ik echt midden in de stad woonde, in jouw huis. Mm-hmm. ik vind dat heel gek voor hier rondhangen, want dat voelt ook heel gewoon. Maar elke hoek heeft voor mij ook wel herinneringen, goede en slechte. Vind ik dat fijn? Niet altijd. Ik vind dat niet echt en altijd een heel fijn gevoel. Ja. Ik voel mij eigenlijk wel meer thuis en verbonden met Nieuw-Zeeland dan dat ik mij aan het woord heb.
2: Als je daar al 20 jaar woont.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk zo, als je even op reis bent en je komt terug hier, is altijd een beetje een bevreemdend gevoel. Ja. Maar ja, je bent 20 jaar veel weg geweest. Ik weet niet of je hier tijdens die 20 jaar nog...
1: In totaal 4 keer, denk ik. Dit is misschien mijn 5e keer dat ik ben teruggekomen.
2: Maar nooit lang?
1: Altijd zomaar, 6 weken of 8 weken.
2: Ja.
1: Een keer voor een operatie. Maar niet echt zomaar voor vakantie, want voor mij voelt dit ook niet als vakantie aan. Het is een beetje, als ik hier kom, zo gauw ik land in Europa...
0: Familiebezoek.
1: Is er een heel zwaar gevoel op mijn schouder.
0: Ja,
1: en ik kom aan in Nieuw-Zeeland en dat wordt er precies gewoon allemaal afgegooid. Die zeggen ook, als je je paspoort afgeeft, die zeggen, welcome home.
0: Ja.
1: Een heel groot verschil. Dan als je hier komt en bekeken wordt door de douane van, wat kom jij hier doen?
0: Jij komt eigenlijk uit een nest dat heel verstrengeld was met onze geschiedenis. Uw papa, die was heel hard bezig met dansen.
1: Ja, was ook een historicus ook.
0: Volksdansen, historicus, voilà.
1: Een stadsgids, hij gaf...
0: Dus hij was heel verknocht aan Antwerpen.
1: Ja, ook geboren hier op de... op de kaai hier, is dat ook nog Ernest van Dijk? Ik weet het niet. Een beetje meer tegen het zuiden. Dat gebouw met die twee ronde torens, daar is mijn vader geboren, ja, op de benedenverdieping. Dus die is echt op, ja, de kaaien geboren.
0: De senior.
1: Die is echt een senior.
0: Zijn ouders waren ook Antwerpenaren.
1: Alle twee, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Renaat van Kranenbroek.
1: Ja.
0: Die was ook bevriend met Wannes van de Velde.
1: Ja, wij noemden die een onkel Wim, omdat die was eigenlijk de buurjongen van mijn moeder. En die woonde in de Zirkstraat. En dat was mijn moeder haar eerste vriendje. Mm-hmm. Dus, en die kwam als jonge man, kwam die gewoon heel veel thuis bij ons. En ik noemde die gewoon onkel Wim. Dus voor mij was dat gewoon mijn onkel. Ja.
0: Ja. Kunnen we u overtuigen van de rijkdom van Antwerpen? Als we, ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Want dat heb
1: je toch gedaan,
0: hier in Antwerpen.
1: Dat doe ik nog altijd, want het is heel gek als ik op een fietsje spring. Want, ja, by the way, ik vind dat velo-systeem geweldig. Ga ik ook altijd helemaal rond op mijn fietsje cruisen. En dat vind ik echt wel geweldig. Dat warmt mijn hartje wel. Als ik hier ben, dat is... Dus ook alleen voor dat alleen zou ik eigenlijk al naar Antwerpen gewoon even terugkomen. Ja. Maar dat is dan voor rond jouw huis te fietsen. Ja. In de sfeer daar toch voelen. Want daar ben ik tot van mijn 7 jaar, of van mijn 8 jaar tot mijn 18 heb ik daar ook gewoond. En dan later terug weer even als mijn kinderen klein waren. Dus
0: We zullen even verdwalen dan in de straat van Antwerpen. Je hebt er nog een paar dagen verdwalen voor u. En dan vlieg jij terug, hè?
1: Ja, dinsdag vertrek ik terug. Ja.
0: En daar is het nu...
1: Het is daar nu...
0: Al laat in de namiddag of zo? Of
1: nee, niet? Het is daar nu 9 uur 's avonds.
0: Ja, oké. Wannes van de Velde, ook een beetje voor uw papa Renaat.
1: Ja. Heel
0: die
1: goed.
0: Voor mij ook
1: en voor mijn mama
0: geweldig
1: ook.
0: Tot mijn verbeelding spreekt met alles wat hij gedaan heeft. En uw zus, Katrien, die ik nog altijd tegenkom in de volkdansgroep met Lange Wapper. Dus dat is ook een beetje iets dat heel fijn samenkomt voor ons.
1: Ja.
0: Vind ik heel fijn. Hier is Wannes van de Velde.
2: Onkel Wim.
3: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen stralen. Werd die langs de wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet hoe we

0: mijn kruis.
1: Zo. Heel mooi. Ja. Ook voor mijn moeke, want dit zong ze ook altijd heel uit volle borst mee. En mijn vader heeft hier eigenlijk ook een dansje op gemaakt. Dus heel toepasselijk.
0: Wat dat nog altijd gedanst wordt, hè?
1: Ja. Ik dacht eventjes dat het de lichtjes van de Schelde waren, maar het is eigenlijk dit.
0: Het was eigenlijk verkeerd.
1: Ja.
0: Ik had nog wat muziek opgezocht over Nieuw-Zeeland. Daar is ook die een band, Crowded House. Dat heeft ons ook...
1: Maar die zijn eigenlijk ook een beetje Australisch. Ik weet niet.
0: Ik weet eigenlijk niet echt,
1: want dat zijn, denk ik, de gebroeders Niels. Nee, Fins. Fins zijn... Kiwi, mm-hmm. maar die hebben altijd in Australië gewoond. Ik weet niet of dat ik die... Ja. Ik reken die niet echt als Kiwi. Ja. Kiwi. Ja. Ja.
2: Het zijn expats, Stef.
1: Ja.
2: Ja. En zo is de cirkel rond.
0: Ja, ik wil er nog even zijn, kinderen. Dus misschien als jij straks aankomt daar... Auckland zal het zijn?
1: Ja, ik vlieg op Auckland.
0: Singapore, van hier naar Singapore en dan...
1: Singapore, vijf uur rusten. Maar er is een zwembad op het dak van de luchthaven.
0: Ah,
1: en daar kun je dan gaan zwemmen.
0: Oh,
1: dus dat ga ik dan ook doen, want dat ik me even kan verfrissen en eventjes ontspannen.
0: Ja.
1: En dan spring ik weer 9 uur op een vliegtuig.
0: 9 uur nog van Singapore?
1: Dus eerst 13:30 naar Singapore van Parijs. En dan nog eens 9 uur van Singapore naar Auckland.
0: Ja.
1: En dan nog 2 uur rijden met de auto.
0: En dan komt een Dirk u ophalen?
1: Dirk komt mij ophalen, ja. Ja. Die staat te wachten op mij. Ja. En ik denk dat hij niet kan wachten, want die is zeker aan het luisteren.
0: Ach,
1: die kan niet wachten dat ik thuis ben.
0: Ja.
1: Want Nieuw-Zeeland is ook wel echt mijn thuis.
0: Ja. En dan gaat het misschien in de nofse... Ja, waarschijnlijk wat jetlag en dan...
1: De volgende dag ga ik al terug beginnen werken.
0: Al zo?
1: Ja, ik ga gewoon al terug naar mijn galerij. Ik heb ook al mijn vrienden niet gezien. Al de mensen die ik heel graag zie. Nee, ik kom eraan om 2 uur 's nachts.
0: Mm-hmm.
1: Dus 2 uur in de dag bedoel ik. En dan ga ik rijk naar huis. En dan ga ik zo lang mogelijk proberen op te blijven om die jetlag tegen te houden. En dan vlieg ik terug. Dan vlieg ik er terug in.
0: Ja.
1: Begin ik terug te naaien en mijn creaties te verkopen.
0: Ja, ja. Ja. Dat is enkel in Nieuw-Zeeland dat je die verkoopt. Of kunnen mensen hier van hier ook... Zullen we eens reclame maken voor je website of zo?
1: Ik heb niet echt een website. Ik ben meer op Facebook onder Mozart Raglan.
0: Mozart.
1: M-O-Z-A. A-R-T.
0: Mozart.
1: En dan Raglan.
0: Zou dat muggenkunst willen zeggen? Mos?
1: Nee, mozaïek. Want ik ben eigenlijk naar Ginder gegaan en dan deed ik mozaïekcursussen hier. En ik heb dat daar in het begin ook gedaan.
0: Ah, ja.
1: Mozaïek met steentjes. En ze vroegen mij ook direct of ik daar les wou in geven.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelegd.

Radio Centraal 103.9. De laatste uitzending van Bonjour Micro. Afscheid van een programmamaker.

0: let's go.
1: Please go to the back.

Radio Centraal 103.9. Een laatste uitzending van Bonjour Micro. Radio Centraal is weer een programma minder. Deze maal een schitterend programma van een enthousiast medewerker. Voor de eerste maal verliest Radio Centraal een programma ten gevolge van het overlijden in de programmamakers. Het Radio Centraal Orkest speelt nog enige tijd een muziekstuk ter begeleiding van de reis.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

Yeah.

0: Ja, dat was de woordensmid dat ik hier klaar heb staan voor jullie. We zijn hier bijna, we gaan bijna de switch doen hoor, mannen. Maar het gaat hier, ik ben jullie gewoon aan het easen. Ik ben een beetje aan het voorbereiden, een beetje een appetizer voor wat er aan staat te komen. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Pombak. Geniet ervan.
1: Ja, ja, ja. Check it, check it. Dit is een band, een TBAN. Je weet, ik ben nu wel echt zeker, ben.

La création du monde staat zo ver mogelijk verwijderd van de vernietiging van de wereld. Het is namelijk de titel van Bernard Parmigiani's bekend werk. Bestaande uit verschillende delen en gebaseerd op technieken uit de concrete muziek die men tegenwoordig akousmatisch pleegt te noemen. Niet alle elektro-akoestische muziek is echter akoestisch.

Alle pianomuziek is klassiek, jazz of rock'n'roll. Tevens is niet alle elektro-akoestische muziek gebaseerd op verhaaltjes of anekdotes of op emotionele beelden. Bernard Parmigiani zegt over de term akousmatiek dat het een bijvoeglijk naamwoord is, dat gebruikt wordt voor een geluid dat men hoort zonder de oorzaak ervan te kunnen zien. Abstract dus voor geluidstoepassingen, maar niet helemaal voor zijn muziek die akousmatisch is avant la lettre. Met zijn verbeelding maakt hij doortochten in de tijd, accentueert hij vluchtigheid en het vergankelijke en wordt hij geleid door de transparantie of ondoorzichtigheid van de ruimte. Daarmee ontwikkelt hij klankdiepte, waarin hij herhaling en spiegeleffecten combineert.

Het zijn allemaal elementen die hij gebruikt vanuit zijn geliefkoosde begrip metamorfose, waarop veel van zijn werken gebaseerd zijn. Zijn interesse in het beeld leidt hem tot diverse experimenten waarin we, zij het in het getransponeerde vorm, zijn ideeën op geluid toegepast zien. La création du monde werd uitgegeven als drie grote delen met als titels Lumière noire, Métamorphose du vide en Signe de vie. De creatie duurt minder dan 7 dagen, maar is toch wel 1 uur aan de gang. We kunnen nu luisteren naar het integrale werk La création du monde van Bernard Parmigiano.

We hebben geluisterd naar La Création du Monde van Bernard Parmigiani. We luisteren nu naar nummer 4 voor Dode Tonen van Karel Goeivaerts. En daarop volgt dan ook zijn uitleg over sinustonen.

Nu, ja, toen ik al bezig was aan nummer 2, nummer 3, dan leek het mij dat ik eigenlijk met ruw materiaal aan het werken was. Want al die instrumentenklanken, ja, ze waren wel structureel verantwoord in de hele opzet van dat stuk, van die stukken. Maar toch, ik wist toch niet wat er gebeurde in ieder van die klanken. En ik was toen al wel tot het besef gekomen dat het zeer complexe voorvallen waren. Elke klank is een fenomeen op zichzelf dat een hele wereld in zichzelf omsluit. En toen dacht ik zo, ja, wat daar precies gebeurt in die klank, daar heb ik niet het minst vat op. Ik weet niet eens of de structuur van die klank, of die wel past in mijn ontwerp, in de uitbouw die ik daarmee gerealiseerd heb. Dus ik dacht, de enige mogelijkheid om dat wel te kunnen controleren is vanzelf de klank samen te stellen, synthetisch. En dat was eigenlijk zo wat de eerste idee. We moeten uitgaan van de sinustoon en klanken synthetisch samenstellen. Dat was bij Stockhausen de idee, bij mij was dat ook de idee. En we dachten dan ook al de andere onnauwkeurigheden zijn daarmee opgelost. Want we kunnen dan zeer nauwkeurig de duur afmeten. Ja, men kan dat tot op een millimeter afmeten en zo. Dat is allemaal fantastisch nauwkeurig. De nauwkeurigheid gaat dan ver voorbij het hoorbare. Dus de duur van de klank, zijn interne structuur, zijn sterke graad en zo, alles kan men controleren en precies aflezen. Dus men kon daar dan eindelijk, dacht men zo, een klankstructuur realiseren waar alles gecontroleerd wordt. En ja, daarover had ik al met Stockhausen gesproken in Darmstadt in 1951. Dus er was zowel wel een idee van met elektronische middelen te werken. Maar we wisten nog niet bepaald waar we die zouden halen en of die bestonden en zo. En toen had ik in een laboratorium van het NIR, was toen BRT, vroeger was het NIR, INR, de Belgische Radio, en toen had ik daar bij een technicus vernomen dat er toch wel een generator bestond. Ik heb het daar straks al gezegd, geloof ik. Een generator bestond die sinustonen voortbracht. Maar wanneer ik vroeg om daar te mogen mee experimenteren, om te trachten te weten te komen hoe de sinustonen zich tegenover elkaar zouden gedragen wanneer mensen combineerden met elkaar. Dus dat was alsof wat het eerste experiment dat moest gebeuren. Dan mocht dat niet. En al de componisten die daar zowel bij de radio werkten en zo, die zeggen wat een gek idee, wat een gek voorstel is dat nu er. Met sinustonen kan men toch niks doen. En ja, inderdaad, dat leek dan heel wonder van opzet. En daarom, het werd me gewoon geweigerd. Radiolaboratoria waren daar eigenlijk niet. Die bestonden niet voor zo'n dergelijk doel en zo. Dus dat mocht gewoon niet. Maar ja, in Keulen had Stockhausen al wel wat meer begrip ontmoet. En daar mocht het wel. Maar daar mocht het wel, het is te zeggen, voor hij er in Keulen mee begonnen is, had hij al wel wat geëxperimenteerd in Parijs, want hij was toen naar Parijs gegaan. En hij was daar in de Club des Seins, noemde men dat, bij de Franse radio. En dat was Pierre Schaeffer, enfin, de man van de concrete muziek, de muziek concreet. En bij Pierre Schaeffer was hij eigenlijk niet zozeer betrokken bij wat Schaeffer daar wilde doen. Met zijn denken was helemaal verschillend trouwens. In die jaren wilden we echt niets te maken hebben met de muziek concreet. We vonden dat de elektronische muziek, met de idee van realisatie van de klanksubstantie en zo, dat uitging van een hele verschillende beweegreden dan die van de muziek concreet. De muziek concreet die neemt klanken op, complexe klanken, locomotieven en kookpotten en zo. En dat leek allemaal zo barbaars, zo totaal tegengesteld, want daar gebruikte men klank die men helemaal niet meer kon controleren. Ja, stroomfluiten en die zaken. En ja, wat kan men daar in godsnaam nog mee aanvangen? Dat zijn klanken die totaal oncontroleerbaar zijn. Dus dat was eigenlijk een instelling die totaal verschilde van die van de elektronische muziek, gelijk bij ze ons voorstelden. En
dan heeft Stockhausen toch wel ergens in een hoekje van de Club de Sey zelf die experimenten kunnen doen. Hij heeft daar dan een Silverstone-generator naartoe gesleept en zo. En een magnetofoon en zo. En dan geëxperimenteerd met Silverstone die op elkaar gemonteerd. En zo heeft hij dan de eerste bevindingen gedaan. We hebben daar een hele correspondentie over gehad, over hoe de klanken zich eigenlijk tegenover elkaar gedroegen, die sinusklanken. Maar dan werd het in Keulen ook mogelijk. Dus in Keulen werd dan die fameuze studio, die dan toch jarenlang toonaangevend daar is geweest, die werd dan geopend. En daar werd dan meteen veel mogelijk gemaakt. Dat men stelt zich

sleurde dat overal mee. En dat was eigenlijk een hele lastige doening. Maar ja, we wilden dan toch maken van de weinig kansen die ons werden gegeven. En dat duurde dan echt weken en weken eer zo'n stuk van het maken.

0: We luisterden naar nummer 4 voor dode tonen uit 1952 van Karel Goeivaerts. De compositie voor toonband werd opnieuw gerealiseerd in de studio van het IPEM te Gent in 1980.
1: Construct Synthesis is een werk uit 2010 van de Griekse componist Panayiotis Kokkoras. Het is een opdracht van IMEP, beter gekend als l'Institut de Musique Electroacoustique de Bourges, en werd deels daar gerealiseerd in de studio Circe en gedeeltelijk ook in de privéstudio van de componist. De titel van het werk refereert naar een nieuwe methode van klanksynthese, uitgevonden door de auteur, waarbij de componist zijn generators fysisch moet bouwen, door middel van robotica, hetgeen op zichzelf een performance is. Het geluid wordt in real-time geregenereerd. En voor dit werk heeft de componist zo'n 20 geluidsgeneratoren gebouwd. Er wordt een selectie van ongeveer 700 klanken gebruikt vanuit een groep van 1200 die de componist op voorhand had gecreëerd. De minutieuze mixage van het werk maakt gebruik van een algoritme dat de klankkleuren classificeert ten einde de verwantschappen tussen de verschillende klanken muzikaal te kunnen ontwikkelen. Construct Synthesis van de Griekse componist Panayiotis Kokkoras.

We luisterden naar Construct Synthesis van de Griekse componist Panayiotis Kokkoras. De titel van het volgende werk is Les Barricades Mysterieuses en vindt men terug in allerlei omstandigheden. Als een stuk voor klavecimbal van François Couperin en ook als insinuatie op de klederdracht voor vrouwen, meer bepaalde corsetten, in de barokperiode en ook als een allusie op de harmonische structuur van dit werk, in de zin van een quasi-erotisch spel met linker en rechterhand om de gearticuleerde cadenzen van deze compositie te kunnen uitvoeren. De titel komt zelfs voor als een titel van een schilderij van René Magritte. Vanuit de betekenis van het woord is een barricade mysterieus te noemen, omdat zij toelaat duidelijk waar te nemen en tegelijkertijd onzichtbaar te blijven. Deze dubbelzinnigheid werd voorgesteld door de akoestische instrumentatie en door de contrapuntische structuur van deze compositie uit 2009. Les Barricades Mysterieuses van de Portugese componist Antonio Ferreira.

We luisterden naar Les Barricades Mystérieuses van de Portugese componist Antonio Ferreira. Floimont is de titel van het volgend werk en tevens een stadje in de Franse Ardennen, waar een van de grootste bedrijven ter wereld is gevestigd dat koper gebruikt om buizen te vervaardigen. Een werkongeval van een vriend van een familielid en de intense sfeer van vuur, rook en reuk heeft de componist geïnspireerd om deze compositie te maken en de titel te geven overeenkomstig de naam van het dorp. Floimont uit 2010 van Rudy Guillot.

Please.

We luisterden naar Floimont uit 2010 van Rudy Guillot. Elemental Chemistry van Erik Nyström ontving de prijs van het publiek tijdens het festival Metamorfose in 2010 in Brussel. De compositie is geïnspireerd op een vragenlijst over het omgevingsgeluid. Om te beginnen was de componist geïnteresseerd om met klanken om te gaan van veldopname en esthetische mogelijkheden te onderzoeken om met het bekomen materiaal een meer abstracte klankomgeving te creëren. Ruimtelijke en morfologische ontwikkelingen werden afgeleid uit de opname om ze te laten fusioneren tot een nieuw universum met een eigen logica voor de muzikale gestes en de texturen. Elemental Chemistry van Erik Nyström.

0: U hoort het al, het is weer tijd voor Petit Salon. We zijn deze keer niet in de studio.
1: Nee, we zijn bij jou thuis.
0: Voilà. Met de airco.
1: Ja, en een prachtig uitzicht over voornamelijk Antwerpen-Noord en Borgerhout.
0: Voilà, en ik kan uit het raam zowel de Boerentoren, de Oudaan, als de kathedraal zien. Waarvan dat ze zeiden dat het vroeger de symbool van de drie gevestigde machten was. Hè? De
1: kathedraal?
0: De kerk, ja. Hm? En dan de Boerentoren, het kapitaal.
1: Ah, zo, ja.
0: En dan de Oudaan, de police erbij. Hè? Wat we zo beetje al gaan doen, is we gaan verder op de rif gaan. Die draad gaan we terug oppakken van vorige keer. Maar dat is binnen een kwartier al. Maar misschien eerst de belangrijkste vraag van de dag.
1: We zijn aan het slurpen van een donkere oolong. En die heet Dong Ding. Dus niet Ding Dong, maar Dong Ding. Deze is ondertussen al uit 2011.
0: Het is een heel schoon setje dat je hebt meegenomen. Ik heb de indruk dat de tassen ook iets groter zijn dan anders.
1: Heel goed. En verder op het programma hebben we ook nog een klein vergelijkend onderzoek.
0: Met Kennelly de Bordeaux.
1: Uit een andere winkel. Ze zijn inderdaad anders.
0: Voilà. En zometeen gaan wij dan ineens bellen naar de Rif. Komt goed, hè?
1: Supergoed.

0: Een vertaling van Dong Ding is ijzige piek. Als in mountain, een bergtop. Is ook de naam van de berg in Taiwan waar de thee wordt gekweekt. De planten voor deze thee zijn 150 jaar geleden uit de Buyi-bergen in Fujian in China overgebracht naar Taiwan. Politiek beladen zinnetje hier. Het was een cadeautje, een souvenir voor de familie van een professor, een Chinese professor, die op Taiwan woonde, in Fujian ging studeren en op zijn reis terug naar huis voor de leut enkele theeplantjes meenam. Wat bleek? Het klimaat op de Dongdingberg met de zonnige dagen en vooral mistige namiddagen bleek ideaal. De thee werd dan ook al snel heel populair in Taiwan. Zo populair dat hij of zij ondertussen al lang niet meer alleen op die berg wordt gekweekt. Desalniettemin komt onze Dong Ding natuurlijk wel.
1: Uiteraard.

0: 2011, dat is al een tijdje geleden natuurlijk, voor Oolong, een donkerdere Oolong, maar toch nog steeds een Oolong, dus met groene stukjes daarin. Idealiter had ik die thee eventjes licht geroosterd om die terug wakker te maken. Want nu zal je proeven, het eerste tasje was, het is altijd een beetje slapper dan de rest. Maar toch, die komt trager op gang dan een recentere oolong. Anthony, je kan meteen ongezouten eerste...
1: Mening over de cannelés, ja, het is natuurlijk...
0: is duidelijk, hè?
1: Ja, ik vind ze veel minder krokant bijvoorbeeld.
0: Exact.
1: Ja. Ja.
0: Naar de smaak, of ben je verslingerd aan de...
1: De smaak is goed, maar ik mis toch de krokante bite een beetje.
0: Meer pudding, hè?
1: Ja. Ik voor mij zo de overgang tussen cake en pudding mag iets waziger
0: maken. Ja, dit is...
1: Nee, dat is
0: richting pudding. De smaak is oké.

0: Goedemiddag, u spreekt terug met Radio Centraal. We hadden u 2 weken geleden te gast in onze uitzending. Natuurlijk, de situatie is alleen nog actueler geworden. Ik wil u heel erg bedanken om terug tijd voor ons te maken. En ik heb nog wat vragen voor u, als u dat ziet zitten. Er was chaos in Noord-Afrika. Zagen we een Spaanse enclave weer daar bestormd door tienduizenden mensen. Wat zagen we daar eigenlijk gebeuren?
1: Wat we zagen was een beproefde methodiek van het Marokkaanse regime. Dat is wat wij gezien hebben. Dit was namelijk niet de eerste keer dat Marokko zei ongenoegen die blijken door de rand te overspoelen. Nu gebeurt het op grote schaal en duidelijk zichtbaar. Maar dit zagen we natuurlijk eerder ook al in 2021 toen Marokko ontdekte dat de leider van Polisario voor medische behandeling in een Spaans ziekenhuis was opgenomen. Ook toen zette hij migranten in. Ik geloof dat het toen om een aantal van 8.000 of 9.000 ging. Alleen de minder opvallende manier, die heeft er eigenlijk al sinds de jaren 60 plaatsgevonden. Want van de jaren 60 van de vorige eeuw. Miljoenen rifijnen zijn uit hun land verdreven. Die strekt moedige Marokkaanse destijds, de Marokkaanse overheid, enerzijds aan middels in stand houden van armoede en intimidatie. En denk hierbij aan de jaren 58, 59, 1984, 2017. En anders zijn ze door bronnen van inkomsten die rifijnen zelf hadden gecreëerd af te sluiten. En daarmee is de grens met Algerije, Ceuta en Melilla en de sluiting ervan ook geen toevalligheid geweest. Wat we dus zagen was een 13 in een dozijnhandeling die de rifijnen al van ouds herkennen. Alleen Europa lijkt nog steeds onder de indruk te zijn van iets wat 5 jaar geleden op een kleine schaal heeft plaatsgevonden. Marokko heeft altijd al immigratie altijd als een stuk gereedschap beschouwd en gebruikt het te pas en onpas wanneer het hem uitkomt. Enerzijds om rifijnen te verdrijven, anderzijds om Europa het leven zuur te maken als het hem goed uitkomt.
0: Ja, want dit komt niet uit de lucht vallen, zegt u.
1: Nee, dit komt zeker niet uit de lucht vallen. Het onmerkelijke is eigenlijk dat Europa doet alsof er een donder bij heldere hemel is gehoord, terwijl in werkelijkheid al decennia lang grijze wolken boven het Europese continent hangen, met een windrichting die strak uit het zuiden waait. Marokko gebruikt vooral de rifijnen al jaren als wapen ruilmiddel om doelen te bereiken, die hij anderzijds niet voor elkaar zou krijgen. En enerzijds ontdoet hij de rif voor al zijn standvastige jongere generaties. En anderzijds gebruikt hij dezelfde vluchtelingen als een koud en geslepen mes op de keel van Europese landen. Met andere woorden, jullie doen wat ik verlang, anders weten jullie wat er te wachten staat. En ja, hiermee, dat is het hele belangrijke voor Europa en zijn inwoners, hiermee beïnvloedt hij ook het politieke landschap binnen Europa. We zagen onlangs hoe extreemrechtse partijen direct op de gebeurtenissen doken om hun gelijk te halen. En Marokko weet dat en die faciliteert daarin om onrust en oneenigheid binnen de Europese Unie te creëren. Meerdere landen wisten niet hoe gauw ze Spanje moesten veroordelen en aan een schandpaal te nagelen. De lachende derde in dit geval, Marokko.
0: Ja, u haalde het eerder ook al aan. Het past ook, deze gebeurtenis, in een langere geschiedenis van Marokkaanse druk op Spanje.
1: Klopt. Het Rifijnse volk die kent Marokko als geen ander. De bestorming van Ceuta past inderdaad in de historische traditie waarin Marokko de Spaanse enclaves en migratiestroom gebruikt om politieke druk uit te oefenen. Dit is geen nieuw fenomeen, maar een strategie die teruggaat tot de tijd van de sultans, toen machtsbalans tussen Rabat, Madrid en lokale bevolkingsgroepen, in dit geval vooral de Rifijnen, voortdurend werd gemanipuleerd op die manier. Ook toen werden Ceuta en Melilla continu op scherp gezet als de sultan wederom dreigde de bescherming op te heffen.
0: Ja, het is ook een georchestreerde campagne deze keer.
1: Ditmaal en alle andere malen die hiervoor zijn geweest. Men denkt nu dat dit een nieuws onder de zon is, maar dat is het niet. Een enkele maal had een natuurlijke oorzaak in het verleden. Het Marokkaanse regime heeft een dictatoriale karakter, waarmee het zoals zijn eigen Marokkanen als de rifijnen geen strobeet ruimte voor hun eigen initiatief geeft. Dus dit kan nooit vanuit het volk zelf zijn georchestreerd. En hoe houdt Marokko dat allemaal onder controle? Denk hierbij aan geheime agenten in alle lagen van de samenleving en zelfs mensen die uit angst iemand het voorbaat aangeven voordat de persoon ook maar iets heeft ondernomen. Oftewel, de angst regeert.
0: Wie wint er eigenlijk bij deze chaos?
1: De vraag zou eigenlijk moeten zijn, wie heeft het minste te verliezen? En dat is altijd Marokko. Wat nu als Noord-Marokko bekend staat, is in werkelijkheid bezet grondgebied. Voor Marokko is het alsof hij gokt met andermans geld. En precies daarom durft hij aan om Europese politie te bespioneren, schandaal na schandaal op te lopen en zijn eigen volk en rifijnen over de grens te jagen. gebruikt volk als wisgeld, die hij telkens weer los op de toonbank legt om deals doorgedrukt te krijgen die anders kansloos waren. De grootste verliezers in deze zijn refreinen, gevolgd door Europeanen.
0: Mm-hmm. Wat zou er moeten gebeuren?
1: Dat is een hele belangrijke, want je ziet in het verleden dat het keer op keer misgaat. Als antwoord daarop zou ik zeggen, Europa moet zich af gaan vragen hoe lang het nog gechanteerd wil worden. De chantage vindt niet alleen middels migratie plaats, maar wordt ook middels bespioneren van bevriende staten in stand gehouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Pegasus-schandaal, waarbij verschillende leiders binnen de Europese Unie bespioneerd zijn. Marokko heeft vaak bewezen dat het geen enkel middel schuldt om zijn zin doorgedrukt te krijgen. Op de refijnen wordt geweld en uitzichtloosheid toegepast, maar op de Europeanen spionage en chantage middels onrechtmatig verkregen informatie. En daarmee weet hij leiders onder druk te zetten. Helaas probeert Europa het elke keer op te lossen door de schuld bij Spanje in de schoenen te schuiven of door het verhogen van de toegekende budgetten om de grenzen te bewaken. Europa hoopt elke keer onterecht op die manier een confrontatie met Marokko te vermijden. Een ezel die stoot zich nooit aan dezelfde steen, maar Europa blijkbaar wel.
0: Ja, het is nu ook beslist dat er toch meer geld naar de Marokkaanse overheid zal vloeien vanuit Europa. Wat zou Europa dan wel moeten doen? Hoe moeten ze wel handelen?
1: Europa zou niet meer gebaat de pand nemen. Wat ze tot nu toe gedaan hebben is eigenlijk steeds weer hetzelfde wat ik net al vertelde. Toegeven, budgetten verhogen. Wat Europa nu zou doen is in contact komen met refijnen. Want niemand anders dan de refijnen kent Marokko en diens werkwijze. Refijnen hebben lange geschiedenis met Marokko als buurman en bezetter. Vanuit de tijd van sultans stonden koningen van heden. Veel refijnen hebben vastgezeten, zijn gemarteld, verhoord. Zij weten de vinger op de zere plek te leggen. Daar waar Marokko Europa om de tuin kan leiden, weten de refijnen vaak al bij een half woord wat zijn werkelijke intenties zijn. Mijn advies aan Europa is als volgt. Nodig de PNR uit en ga met hen in gesprek. Deze partij bestaat uit louter uit refijnen, waarvan het merendeel in de RIF is geboren en opgegroeid. Ze kunnen advies met onderbouwing geven en hebben geen enkele belang om Europa op drijfstand uit te laten komen. Sterker nog, voor veel refijnen is Europa goede buur, bakenmat en hebben zij gedeelde belangen en gevoel voor integriteit.
0: Dat is heel duidelijk. Ik wil u nogmaals bedanken voor uw tijd in deze toch wel zich snel ontwikkelend dossier. Wij horen u graag later uiteraard nog eens terug. Heel erg bedankt.
1: Ja, en u bedankt voor de uitnodiging. Fijne dag.
0: Fijne dag.
1: Hoi.

0: voilà. Voilà, voilà. Vond ik nu toch wel de moeite om die mensen aan terug te vragen met de actualiteit.
1: Zeker.
0: In Noord-Afrika toch? Het is inderdaad opvallend ook. We hebben hier gezien wie dat daar direct foute informatie over verspreidde. Hè. Voor de duidelijkheid, het behoort niet tot de Schengenzone daar. Dus die komen allemaal niet naar Europa. Ze zijn ook allemaal al terug in Marokko. Maar toch kan bijvoorbeeld de Boucher van de Remert niet laten om daar wat te liggen over opstoken. De NVA natuurlijk Johan van Overtveld, de usual suspects. En ik denk dat dat echt wel klopt, dat het echt georganiseerd is. Hè. Er zijn toch heel wat balken in het spel daar. Spanje is een speciaal land. Ze spelen daar een voorbeeldrol als het gaat over Palestina. En voor de rest zijn er nog verschillen met België. Hè. Het begrotingstekort zijn er maar de helft van hier en de groei is er meer een dubbel van hier. Dat is ook een verschil. Voilà, had jij nog een nummerke klaarstaan toevallig?
1: Massas. We gaan eens voor Mount Kimby met Sketch on Glass.

0: Ja, Jasper, zijn voorbelastering werkt niet, dat is ermee. Toch?
1: Nu wel.
0: Nu wel?
1: Ja.
2: Alright.
1: Ik was ook nog een kleine leken aan het eten.
0: Ja. Het is allemaal niet gemakkelijk.
1: Maar dit is Bochum Weld. Met Asteroids.

0: Ik heb trouwens ook Peter Siegmund nog eens gecontacteerd van het KNMI. Om te zien hoe het met El Niño ging, er hebben we wel iets over gedaan, maar die was op vakantie, dus dat gaan we dan toch nog even moeten uitstellen. Maar we gaan dan toch Eva van Oxfam ook nog doen over het klimaat, dus dat is voor binnenkort.
1: Maar waar was ze op vakantie?
0: Weet ik niet. Ik weet niet of dat warmere of koudere auto. Ik heb geen idee.
1: Dat is een slimme mens.
0: Waarschijnlijk.

Dit was Dark Angelo met Diagram 7, de 90s mix. En als alles goed gaat met de voorbeluistering, dan gaan we nu naar Leila met Don't Fall Asleep. Oh, het werkt nog. Ook

0: Voilà, het vandaag komt er ook binnen.
1: Hallo!
0: Met droomsozen of verzameld? Susan. Susan. Komt Rola?
2: Mag jij voor ons klaarstaan?
0: Jawel, ik was er toevallig op terecht gekomen. Het is met Björk, het is met Yves Tumor en het is met Rosalia. En het is genoemd naar een discotheek waar ik al eens geweest ben.
2: Namelijk?
0: Berghain.

0: Love me.
1: Voilà. Was dat met de legendarische Mike Tyson sample daar?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Normaal zoekt hij dat op, hè? Dat soort dingen.
1: Ik weet dat hij dat ooit eens tegen een journalist heeft geroepen.
2: Zou kunnen.
1: Oh, fuck you, do you love me?
2: Die had daar toch zo'n app voor of zo? Hier, Fernaas komt hier mee.
1: Nee.
3: Yes. Yes.
2: Zit hij erbij?
3: Sta.
2: Zeg nog eens iets?
3: Sta mijn micro aan.
2: Ja, maar je mag niet vezelen, hè? Want
3: sta mijn micro aan.
2: Ja, die staat aan.
3: Oké, okay, ik heb net een lekker doorheen geschudde bananentaart meegenomen. En daarbij natuurlijk ook lekkere roomsoezen. Ik heb net het bordje van Jasper gebracht en nu volgt het bord van Anthony.
2: Je moet ze bieden, er is een ander soort kunnen lezen. Je moet eens proeven, ik kan je vergelijken met die dat we normaal hebben.
3: Heerlijk.
2: Heerlijk.
4: Maar dit met het bordje van Anthony. Hello to all intelligent life.

0: één dag en een paar uur een grote dag. Namelijk mijn verjaardag. Ik word 25. 25, dat is al een kwart. Of hoe zeg je dat? 1/4, zeg maar, van mijn leven. Zijn er dingen die op je 25 graag had geweten? Of zijn er bepaalde dingen... bepaalde dingen die je graag had geweten toen je zelf 25 was?
1: Dat is een heel goede vraag. Jazeker, natuurlijk. Het eerste dat in mij spontaan opkomt, is toch meer inzicht in intermenselijke relaties. En dan specifiek ook in liefdesrelaties.
0: Kun je daarop elaboreren?
1: Het concept van gaslighting had ik graag veel vroeger leren kennen. Psychologische agressie, passief-agressief, had ik allemaal graag veel vroeger leren kennen. En dus ook kunnen dan veel vroeger herkennen.
0: Dus in grote woorden wil je zeggen dat je meer inzicht had gehad op jouw psychologische of jouw mentale kant, zeg maar. Ja, dat je meer in verbinding stond daarmee.
1: Ja, dat ik mezelf beter had kunnen beschermen.
0: Oké. Mooi.
1: Tegen giftige toestanden.
0: Zwart-wit denken, Anthony. Ik denk wel dat het belangrijk is om te onthouden dat ik wel kwetsbaarder ben dan de gemiddelde mens. Dus zwart-wit denken, oké, maar daar is wel een verklaring voor. Dank u. Jawel, we gaan daar niet over discussiëren.
1: Ja, maar zwart-wit denken kwam niet in mij op.
0: Nee, maar dat is wel vaker dat er ongepaste dingen worden
1: gezegd. Maar ik heb graag veel vroeger in mijn leven de duidelijkheid...
0: En grenzen kunnen stellen.
1: Ja, en zonder daarover verder na te denken.
0: Nu ben je wel heel cryptisch te worden.
1: Nee, deze persoon of deze toestand is niet goed voor mij. Weg daarvan, zonder daar verder... Wat ik ook heel graag had te horen gekregen, is het gevaar van analyseren.
0: Over analyseren. Mm-hmm. Ja. Daar ben ik heel goed in.
1: Daar zijn wij allemaal zeer goed in dit deel van de wereld. Maar daar kom je vaak nergens mee. Integendeel, daar kom je dieper en dieper mee.
0: Absoluut waar.
1: Want je kan jezelf geen uitweg uit het denken denken.
0: Nee.
1: Zo van die dingen?
0: Ja. Die tweede ga ik zeker onthouden. Die eerste ook wel. Daar ben ik nu wel mee bezig. Zeg maar met mensen die... waar ik zo het gevoel bij heb van... Oké, we zitten niet op dezelfde lijn. En ik wil niet zeggen dat je met iedereen die je kent op dezelfde lijn moet staan. Maar gewoon zo... Er zijn bepaalde principes gewoon. En bijvoorbeeld nu met mijn medebewoner, zeg maar. Er zijn bepaalde principes. En ik kan daar nu uren over beginnen praten. Maar ik ga dat niet doen. Maar het is gewoon zo van... Het is gewoon belangrijk om sommige mensen... Gewoon, ja, dat, je kan niet met iedereen overeenkomen. En je hoeft ook niet met iedereen overeen te komen. En het is, ja. Ja.
1: Ja, en dat moet ook niet uitgelegd en geanalyseerd worden.
0: Voilà, dank u.
2: En heb je iets van voornemens al?
0: Mijn voornemens zijn om afstand van jou te nemen, Anthony. En een volgende voornemen is om het volgende traject die ik ga doen in verband met mijn mentale gezondheid... Die moet ik moet leren hulp aanvaarden. En ik mag nu eens gewoon echt zeggen van, het gaat niet, jongens. En ik had dat laatst tegen iemand gezegd. En die persoon antwoordde daarop van, jij mag niet opgeven. Dus, lieve mensen, bewust zijn en dat ook uitspreken dat je hulp nodig hebt, staat niet gelijk aan opgeven. Dankjewel.

0: ben al blij dat je erbij bent.
1: Dank je.
2: Had je een strip gekocht?
1: Ja, ik heb voor mijn verjaardag, omdat ik vanmorgen contact had met mijn moeder, en ik had het over mijn verjaardag, en ja, zoals mijn moeder is, zeg maar, zoals zij is als persoon, heeft zij daar helemaal niet op geantwoord. Dus heb ik een cadeautje voor mezelf gaan kopen. Ik was dus eerst op zoek naar een manga. Dat zijn dus Japanse strips, en die je van achteren naar voren leest, zeg maar. Want ik had er een paar weken terug een hele leuke serie gekocht. En ik was zo'n beetje op zoek terug naar die genre. En dat was zo, normaal ben ik zo into fantasy, dark fantasy en demonen en monsters en skeletten en bone mans en dat allemaal. En magische krachten. Maar voor de verandering had ik dan dus comedy gekozen. En dat was ook zo'n beetje yaoi. Dus ja, homo-relaties, queer-relaties, dat was wel fijn. Dus ik was op zoek terug naar zoiets, omdat dat echt leuk was. Maar ik vond het niet, dus ik was een beetje disappointed en ik wist niet goed wat ik moest doen in die winkel. En ik stond daar maar, ja.
3: Heb je je laten helpen?
1: Nee, ik haat hulp vragen, gewoon omdat ik zoiets heb van, ja, ik wil het zelf kunnen. En ik snap meestal toch niks van de uitleg en tijdens de uitleg gebeurt het ook vaak dat ik aan het dissociëren ben. Dus dan doe ik het liever allemaal zelf. En dan uiteindelijk...
2: Zou het niet beter zijn als je af en toe het aanvaardt om je te laten helpen?
1: Inderdaad, Anthony. Dank je wel om mij op de hoogte daar te brengen. Maar het is ook wel vaker dat je in mijn business zit. Nu, dus dan was ik aan het zoeken in de mechaniek, de stripwinkel hier in Antwerpen. En ik dacht van, oké, wat moet ik doen? En dan herinnerde ik mij dat ik een hele leuke comic een tijdje terug... een paar maanden terug had gekocht. En dat is van de uitgever, of ja, ik weet niet, dat heet Vertigo, zijn die mensen. Ik weet niet, is dat... Jasper, help even. Vertigo, is dat dan de brandnaam? Of...
3: Nee, dat is de uitgeverij.
1: Oké, de uitgeverij Vertigo, die brengt hele leuke comics uit. Die zijn zo wat stoer en hebben meestal zo, ja, een beetje een grungy vibe, aesthetic, zo, ja, moet ik het zeggen. Echt super cool gewoon. Dat is echt zo helemaal mijn artstyle ook. Het is zowel, ja... een beetje rauw en edgy en donker en veel schaduw. Omdat het, ja, het resoneert met hoe dat ik mij voel van binnen en hoe dat ik soms mijn leven inbeeld. Dus ik ben heel blij. Ik heb een volledige serie, dus eerste volume, gekocht van Red Thorn. En heel cool met die molen. En dan heb ik twee oude versies uit het jaar 95 gekocht. Ik heb volume 1, 3 en 4. De tweede vond ik jammer genoeg niet. En die gaat over vampieren. Dus ik ben echt blij.
3: En kan je dat dan inkijken? Of moet je dat kopen zonder dat je erin mag bladeren?
1: Je mag het niet inkijken. Ik heb dat één keer stiekem gedaan, maar ik durfde niet meer deze keer. Dus ik heb het gewoon opgezocht over wat het ging. Ik wist sowieso wel dat de uitgever dat echt een ding was, maar zo het verhaal, ja, moet natuurlijk wel een beetje aanslaan. Ja, dus daar ben ik heel blij mee. Dankjewel. Ja. Het is natuurlijk wel minder fijn dat mijn mama zichzelf geen cadeautje heeft gekocht en dat ik het nu nog steeds op 25-jarige leeftijd allemaal alleen moet doen. Maar ik ga daar niet verder over uitwijken.
2: En waar zijn jullie?
1: Het is echt heel fijn.
3: Je kan niet geven wat je niet hebt.
1: Daar zeg je wat, Jasper.

0: Voilà, voilà, voilà. We zijn zelfs nieuwe thee aan het drinken ondertussen op de valreep.
1: Een zwarte thee. Ying De. Uit Guangdong. En dan meer specifiek Yingde County. In Qingyuan. En Guangdong is de provincie rechts onderaan in China. En het is de dichtstbevolkte en de rijkste provincie.
0: Voilà, voilà. Heb je er nog iets aan toe te voegen, Nes?
2: Nee.
0: Heb je die Canelé de Bordeaux geprobeerd?
2: Ja, het was heerlijk.
1: Ik heb misschien nog één antwoord op jouw vraag. Wat had ik liever vroeger geweten?
2: Ja.
1: De verleidelijkheid van de slachtofferrol. Dat had ik ook graag vroeger geweten. Dan had ik er vroeger uit kunnen stappen.
0: Voilà, voilà.
2: Hier, dank u.
0: Hier hoort wat. Heb jij nog een plaatje erbij, Jasper?
1: Oh, jawel. Myopia, een plaf, oftewel plate, P-L-A-I-D.

hallo, lieve luisteraartjes. Wij zijn hier weer met niet jullie favoriete vrijdagavondprogramma The Pink Wave, maar een friendly takeover. Wij, dat zijn ik, Juliette en Fanny, drie vertegenwoordigers van het Antwerp Queer Arts Festival, aka ACWEF. En wij gaan jullie het volgende uurtje verwennen met leuke verhaaltjes, maar natuurlijk ook met geweldige muziek. Daar komt-ie! Bijna!

0: Oké, en we gaan een beetje praten met onze gasten vandaag. Bij ons in de studio, Juliette. We gaan eerst eens kijken of we Juliette kunnen aanzetten. Juliette, test, test.
1: Hallo, hallo, hallo. Juliette, hallo.
0: Juliette, hallo. Juliette, over.
1: Juliette, over.
0: Roger, dat.
1: De test.
0: Roger, dat. Test, test.
1: Test, test.
0: One,
1: Fanny
0: two, three.
1: Proberen?
0: Fanny, Fanny.
2: Hey.
0: Fanny staat nog niet aan.
2: Okay.
0: Fanny heeft zeer toepasselijk de kleur rood. Waarom is dat toepasselijk voor jou, Fanny? Oei. Dat was verkeerd. Dat was een ander rode knopje. Rode knopjes steken mijn ogen uit. We zoeken het juiste rode knopje.
2: Kan je me goed horen?
0: Horen wij Fanny? Lieve luisteraartjes?
1: Ik hoor niks in mijn koptelefoon.
2: Ah, ik kan jou wel horen.
1: Ah, oké.
2: Okay. Dus,
0: hoort jij niks?
1: Nee.
0: In je koptelefoon?
1: Maar dat is oké, hè?
0: Stik er sticker in.
2: Maar hoor jij ook niet, Esther?
1: Ah, wacht. Ik kan gewoon...
0: Je kunt dat insteken, hè? Steek de stekker. Hoor je ons nu?
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Ik denk wel dat dit een boeiend radio-uurtje gaat worden, zo. Hallo, altijd... op 50 wijzen.
2: Ik weet nog altijd niet als ik aansta, ja of nee?
0: Ik denk het wel, want ik hoor u. En ik hoor Juliette ook. En als ik het kan horen, denk ik dat dat het belangrijkste is. Eerst onze luisteraartjes. Maar ik denk dat ik gewoon kan horen wat...
1: Ah. Ik hoor jullie nu ook.
0: Hoort ons?
1: Ja.
0: Oké. Dus bij ons.
2: Hallo.
1: We zijn er allemaal.
0: De hallo-test is doorstaan.
2: Het zou wel grappig zijn als wij nooit aanstonden en dat jij gewoon...
0: En dat ik gewoon heel de tijd
2: en
0: zo,
2: je eentje en dan zo wachtpauzes voor onze babbel.
0: Dat mensen naar een telefoongesprek aan het luisteren zijn.
2: Ja,
0: zo
2: enkel
0: de
2: jouw kant.
0: Dus wat, we vroegen ons net af voordat we het over gaan hebben. We gaan het misschien even hebben over wat we met Anthony hebben gedaan. Die is er deze week niet. Niemand heeft die nog gezien sinds...
2: De
0: dinsdag? Hij is er met Anthony aan de hand?
1: Geen idee.
2: Anthony van Extra City? Of?
0: Anthony van Radio Pinkwave, uw favoriete radioprogramma, Fanny.
2: Oh ja, sorry. Ja, ik ken een paar Anthony's.
0: Ik ken ook een paar Anthony's.
2: En ik weet ook niet waar ze allemaal op dit moment zijn.
0: Anthony van Extra City is in de bergen.
2: Oh, dat is tof.
0: Ik weet wel niet welke bergen.
2: Dat is ook al veel.
1: Met Pride op reis gaan.
0: Dus vertel eens, we zijn hier van het Antwerp Queer Arts Festival. We hebben deze radio hier, we hebben deze studio hier, de sleutel van de studio gekregen. Hoe noem je iemand die de sleutel van een studio waar veel rode knopjes zijn aan mij geeft?
2: Iemand die jou niet kent.
0: Iemand die mij nog niet zo lang kent, inderdaad.
2: Tadaa.
0: Ik stel voor dat we nog een muziek.

0: We gaan geen twee keer naar hetzelfde liedje luisteren, lieve luisteraars, no worries. We waren gewoon wel laat met op het knopje te duwen. We zijn hier nog steeds in de studio met onze interessante gasten, Sasa en Juliette. We zullen eens zien hoe het met Juliette is. Juliette, vertel eens, hoe gaat het met jou?
1: Goed, goed.
2: Staat niet op.
0: Waarom staat dat niet op?
3: Ik ook niet.
2: Nee, maar dit hier... Ah, ja. Blauw?
0: En de rode? Ja, ik heb nu de blauwe. Zeg nog eens iets?
1: Hallo?
0: Nee, doe niks.
1: Dan even over.
0: Naar de rode?
1: Ja.
3: En als ik praat, ook niet.
1: Hallo?
0: Nu hoor je. Hallo, we zijn het spelletje aan het spelen. Raad welke microfoon Juliette nu aan het gebruiken is. U kan bellen naar het nummer. En de persoon die het juist heeft, wint een verzoeknummertje. Over verzoeknummertjes gesproken, van welke muziek houden jullie?
1: Een beetje van alles. Heel veel punk en dansmuziek.
0: Ah ja.
1: Maar geen echte veel genres tezamen.
0: En hou jij ook van La Bamba?
1: Arriba, arriba. Jazeker.
0: Vertel eens, Juliette, ja. Wat heb jij met La Bamba?
1: Een liefde voor het liedje. En daarnaast zijn we morgen van 2 tot 3 staan we voor het Muka om te kussen.
0: Oei, oh, wauw. Yeah.
1: Dus pak je partner mee, of je geliefde, of je situationship, en kom kussen als je zo'n hebt.
0: En wanneer en wanneer en waar is dat juist?
1: Voor het Muka in Antwerpen, morgen om 2 uur. Van 2 tot 3.
0: Van 2 tot 3, dus je hoort het, beste mensen. Morgen in het Zuidpark, bij het Muka, kunnen jullie luisteren naar deze tijdloze, geweldige schijf waar nooit iemand genoeg van krijgt.

0: La Bamba, tijdloos. We krijgen er nooit genoeg van. Ik probeer de juiste micro aan te zetten. De gele. Voilà, zeg eens iets.
1: En hi, de hi.
0: Rode.
2: Goeiedag, goeiedag.
1: Ja.
0: Zo, Fanny, Juliette, jullie hebben ook iets te maken met Antwerp Queer Arts Festival. Jullie zitten hier natuurlijk niet zomaar. Kunnen jullie mij vertellen wat jullie hier... Waarom ik jullie heb gevraagd, buiten dat jullie natuurlijk ongelooflijk leuke mensen zijn?
1: Voor veel redenen, denk ik.
2: Ja, we zijn zeker bij de Queer Arts Festival beland, alle twee op een manier.
1: Ja, als vrijwilliger, als resident, maar nu ook als zine-uitbrenger en als kunstenaar bij de eerste expo van dit seizoen. De Biophony Beats of Love. Dat in juli al geopend is.
0: De Biophony Beats of Love. Hoe cool klinkt dat?
2: Ja, en heel vroeg geopend. En leuk om iets met het hele team te doen. Daar iedereen die... Want het hele team zit vol met artistieke geesten. En het was leuk om allemaal samen iets te doen.
1: Het was ook een super fijne, aangename ervaring dat het eigenlijk een samenwerking was, niet enkel met de Queer Art Festival als vrijwilliger, maar ook dat het door Extra City werd meegecureerd. Dat eigenlijk de expo en de werken eigenlijk werden voorhand gekozen en gevraagd. En dat eigenlijk een heel schone samenhang is gecreëerd op het einde.
2: Ja, en straffe expo ook al.
0: Een heel straffe expo, heel straffe expo. Echt heel leuk. Ja.
1: Alle werken voelen elkaar zo mooi aan.
0: Ja, het is een hele speelse, hele spontane, hele pretentieloze, zou ik zelf zeggen, expo. Ik vind het zeker een hele fijne. En ondertussen is het publiek hier in de studio nog internationaler geworden, want we hebben hier bij ons Corazon de Robota. Welkom bij ons in de studio. Hey. So we are hello. Switching. Hello. Hello and welcome.
3: Thank you.
0: So nice to meet you finally.
3: Yeah.
0: So we are going to play another song. Let you find your yes, it's a professional. We're professionals here.

Duizenden. Hot, hot, love. Hot love, hot love.

buiten. Goede avond, liefste schatjes, liefste hoplovertjes, liefste luisteraartjes van Radio Centraal. De komende 53 minuten kan u nog genieten van Hot Love op de 106.7. Vanavond gaan we een triootje doen. Een man-vrouw-man triootje. En als het nog even lukt, nog een fragmentje beluisteren uit een verhaaltje van Mio Dragocia Divonic. Hot Love. En ik heb de commercial album van The Residents nog eens meegenomen. Dus daar gaan we ook weer naar luisteren, naar enkele 1 minuut tracks uit dat album. En voorts nog zeer veel leuke muziek in Atla. Elke vrijdag op Radio Centraal van 9 tot 10 op de 106.7.

een triootje. Waarbij een hetero koppeltje het doet met een tweede man erbij. 2 + 1 = 3. Wel, je vriendin en jij zijn misschien zover dat jullie geen condooms meer gebruiken. Het is echter raadzaam ze bij een trio wel te gebruiken. Zeker wanneer er een tweede man bij betrokken is. Doet die niet alleen voor jullie zelf, maar ook voor hem. Als jullie geen condoom gebruiken en hem vragen dat wel te doen, dan kan hij zich daar erg onprettig bij voelen. Dat hij niet je minnaar of vriend is, wil nog niet zeggen dat je geen rekening hoeft te houden met zijn gevoelens. Als jullie een condoom gebruiken, is het duidelijk dat dat ook van hem wordt verwacht. Zorg er dus voor dat je een doos van je favoriete merk bij de hand hebt. En onthoud dit. Nieuwsgierigheid heeft niets te maken met homoseksualiteit. Benieuwd zijn, daar draait het om.

Wel, een triootje. Dus het is een koppeltje, een hetero koppeltje. En een extra man wel, dat betekent nog niet dat je daardoor een homo wordt als je dat niet bent. Er is niets homoseksueels aan het hebben van een trio met een ander man. Net als voor alle andere dingen in het leven geldt, het is wat je ervan maakt. Mannen, als jullie naar zo'n ervaring verlangen, maar niet weten hoe jullie vriendin, de andere man en bovenal jijzelf er tegenover staan, beraad je er dan goed op. Als het voor jou een beladen iets is, is het geen goed idee een man mee naar huis te nemen van wie je vermoedt dat hij biseksueel is. Weet je echter zeker dat hij hetero is en net als jij in is voor seksueel avontuur en een nieuwe ervaring, dan is de kans groot dat er niets zal gebeuren wat het stempel homoseksueel kan dragen. Maar onthoud, je zult naakt zijn in de nabijheid van een ander man en jullie gaan jezelf aftrekken en op elkaar letten terwijl jullie jouw vriendin delen. Als dat je een ongemakkelijk gevoel bezorgt, dan is dit soort trio niets voor jou.

Maak je er niet druk om, omdat je opgewonden zult raken van hoe de andere man het met je vriendin doet. Want dat is juist de bedoeling. Daar gaat het om. Weet dat het niet zozeer de man is die je opwint, maar het kijken naar hoe je schat hem geil maakt en hem tot een orgasme weet te brengen. Wees je bewust van deze gevoelens. Dan zal het soepel verlopen.

waarom een man, een man-vrouw-man-trio wil. Wel, als een man, je man, je voor het eerst voorstelt een trio te doen met een andere man, dan frons je misschien de wenkbrauwen. Of vind je het verdacht? Waarom zou je vriend een andere man mee naar huis willen nemen? Is het een omslachtige manier om erachter te komen wat ik wel of niet wilde? Jij dus. Het doet je misschien denken aan het feit dat je van je ouders zoveel mocht drinken als je wilde, zolang je het maar onder hun dak deed en dat zij erbij waren. Weet die man dan dat je nieuwsgierig was naar seks met een andere man en was dit manier om de vinger aan de pols te houden? En dan was er nog de vrees natuurlijk. Betekende dit dat hij biseksueel was? Wel, dames, jullie zullen er gerust van uitgaan dat hij niet biseksueel is. Tenzij hij jullie tijdens het gesprek over die trio vertelt dat dat wel het geval is. Als hij zegt dat hij graag gepijpt wil worden door de man die jullie meenemen, dan heeft hij minstens biseksuele gevoelens. En dat kan, dat kan je dan al of niet prettig vinden. Voor zulke zaken geldt een dubbele moraal. Vrouwen die de vrouwenliefde ongegeneerd verkennen, zullen daar niets dan bewondering mee oogsten. Maar als een man aangeeft nieuwsgierig te zijn naar dezelfde seksen, ook al maakt hij er een grap van, dan wordt dat meteen onmannelijk of homoseksueel gevonden. Dat is toch oneerlijk, dat kun je niet ontkennen. Dus mocht het aan de orde komen, onthoud dan dit: nieuwsgierigheid heeft niets te maken met homoseksualiteit. Benieuwd zijn, daar gaat het om. En als je vriend het geil vindt dat je de andere man toekijkt of zich aftrekt terwijl jullie seks hebben, dan is dat evenmin homoseksueel. Hij is gewoon een exhibitionist.

Waarschijnlijk wil je vriend een trio met een andere man om jou te plezieren. Daar is helemaal niets mis mee. Veel mannen vinden het toekijken hoe hun vriendin verwend en bevredigd wordt het meest opwindend. Ik zie niet in wat daar raar aan is. Integendeel, hij is een zelfverzekerde man die jou zoveel mogelijk seksueel genot wil schenken. Of dit trio nu wel of niet iets voor jou is, doe er niet minachtend over. Er is alle reden om te applaudisseren en er dankbaar voor te zijn dat hij jouw behoefte aan seksuele verkenning wil bevredigen. Ik kan het idee opvatten dat hij weet dat je weinig seksuele ervaring hebt of minder sekspartners hebt gehad dan hij. Voor sommige mannen is het heel simpel. Ze vinden het gewoon uitermate geil om te zien hoe hun sexy vriendin met twee pikken speelt. Ze worden er opgewonden van als ze haar tijdens het trio zien veranderen in de nymphomane van hun dromen. Wellicht wint het hen op als jij je als een slet gedraagt. Niet genoeg kunt krijgen van de twee penissen en een hoer bent die twee mannen nodig heeft om volledig bevredigd te worden. Als hij je wil delen en toe wil kijken hoe je het met een andere man doet, houdt hij er waarschijnlijk ook van je geile slet te noemen vlak voordat hij klaarkomt. Het is allemaal onderdeel van het seksuele spel. Het betekent niet dat hij in werkelijkheid ook zo over je denkt. Als hij je tijdens de seks zo noemt, komt dat voort uit zijn fantasie. Het maakt hem geil. En dat geldt ook als hij toekijkt hoe jij door een andere man wordt genomen.

Wel mannen, als jullie het niet het risico willen lopen dat het alom bekend wordt, kies dan een onbekende en ga voor jullie zoektocht naar cafés en clubs. Als je op een feest op zoek gaat naar een trio-partner, bestaat de kans dat al jullie vrienden weten dat je vriendin en jij een wederzijdse vriend mee naar huis hebben genomen. Een roddel gaat als een lopend vuurtje en dat willen jullie waarschijnlijk koste wat kost voorkomen. De man die jullie voor het trio uitnodigen, moeten jullie beide vertrouwen. Bovendien moeten jullie je beide bij hem op je gemak voelen. Kies niet de man die overal voor in is, omdat hij eenzaam is en wanhopig zoekt naar seks. Zo'n behoeftige man is vaak gevaarlijk. Misschien wil hij zich in jullie leven manoeuvreren en ook buiten de slaapkamer een trio vormen. En dat willen jullie uiteraard vermijden. Kies liever een man die van plezier houdt en vriendelijk is, gelukkig en praatgraag is. Een heel gewone man met bijzondere trekken. Je zult verbaasd zijn hoeveel doorsnee mannen gehuld in spijkerbroek en t-shirt met een glas bier in de hand wilde ervaringen achter de rug hebben. Ik zou niet gaan voor het rockster of fotomodel type. Het zal hem er vooral om gaan dat jullie zijn publiek vormen en dat biedt zowel je vriendin als jou weinig bevrediging. Kies een man die de gok wel eens wil wagen. Drink en praat met elkaar en probeer de avond gaandeweg een intieme en erotische lading te geven. Verdeel de zaken eerlijk. Ook al weet hij dat jullie een stel zijn, haal alle drie om beurten wat te drinken. Laat je vriend met hem biljarten of darten. En loop samen naar de jukebox om wat leuke nummers uit te zoeken. Als jullie alle drie roken, ga dan beurtelings met hem naar buiten om een sigaret op te steken. Hij zal merken dat jullie beide afzonderlijk moeite doen om een band met hem te krijgen. Hij zal zich afvragen wat de opzet daarvan is. En dat is het moment waarop je het trio ter sprake brengt.

Het ijs breken. Speel het spel tactvol. Als je vriend hem vertelt dat jullie geil zijn en op zoek zijn naar een tweede penis, zal hij meteen heel hard weglopen. Twee mannen en één vrouw komt op velen nogal vreemd over. Dat kun je hun nauwelijks kwalijk nemen. Hij weet niet met wie hij te maken heeft en bovendien lees je regelmatig over stellen die zo een onbekende mishandelen en beroven. Ook als de vrouw het initiatief neemt, kan hij dat verdacht vinden. Misschien denkt hij dat je hem gebruikt om je vriend jaloers te maken, wat ook kan uitlopen op een pak slaag. De beste tactiek is dan ook om samen te doen, zodra het eerste contact gelegd is en er vertrouwen heerst. Praat eerst over wilde en gekke dingen die jullie hebben gedaan. Lonk naar hem voor de ogen van je vriend. En na een poos kun je vragen, hou je van een feestje? We gaan naar huis en zijn benieuwd of je mee wilt. Als hij niet zeker weet wat er gaat gebeuren, maar er wel mee instemt, betekent dat op zijn minst dat hij heel nieuwsgierig is.

alsjeblieft de laatste oproep voor British United Airways. Vlucht BA447 naar Londen. Zoals mogelijk uitgang nummer C41.

tegen. Donderdagnacht heeft de blanke huid van de jongen de kleur van wijde honing aangenomen. Bruin uit een potje uit het ruime assortiment bruinsels dat hij met korting koopt in de Bay. De cosmetica winkel voor mannen waar hij werkt. Door de lichtrode lampenkappen krijgt zijn huid de kleur van het belangrijkste product van de omgeving. Gerookte zalm. Hij laat een geinig baardje staan. Jaren geleden had ik in de zomervakantie een baantje als badmeester in Pontresina. Een van de vele chique, maar in mijn ogen godvergeten stadjes rond Saint-Moritz. Werknemers kregen soms een deel van de klikjes van het lopend buffet. Bij de hors d'oeuvre stond Schotse zalm op het menu voor de gasten. Meestal zwaarlijvige, voormalige nazi's die zich hadden ontwikkeld tot zakenlieden van de Bundesrepubliek en zich hadden verrijkt over het lijk van mijn grootvader die op 23-jarige leeftijd was omgekomen. Maar de voornamelijk Zuid-Europese onderhoudsploeg van het Grand Hotel Kronenburg hield niet van zalm. Ze hadden liever de bloederige stukken koud wildbraad. Ik was de enige die dol was op die zoute zachtheid, op harde, volkoren krakkers.

0: heupen van de jongen wiegen, maar zijn billen wrijven aanlokkelijk langs elkaar. Zijn onderlijf beweegt heen en weer. Aantrekkelijk, kwetsbaar, verleidelijk. Hij kijkt terloops naar me om mijn reactie te peilen. Ik was naïef genoeg om hem te laten merken dat ik geïnteresseerd was. En kijkt gauw weer weg. Hij geeft niet toe dat hij mij ook wil. Nog niet tenminste. Als hij Amherst, een akelig, semi-oud gehucht in Nova Scotia, heeft verlaten, kan hij in deze wereld waar alles toneel is, de schijn ophouden dat hij geen klootzak is. Omdat ik een exhibitionist ben, in hart en nieren, doe ik mijn armen omhoog, wijs met de zweep min of meer in zijn richting en trek verleidelijk aan de rubberen koorden, wind ze rond mijn vingers, zwaai hem hoog de lucht in en sla hard tegen de muur. O ja, schat, hier komt de stok voor het ongehoorzame jonge broertje, een zwiepende twijg voor de kont van de verloren zoon. Onze lieve heer, mag je dan vergeven, maar ik ga mijn naam in rode striemen op je roze bladzijde van je zachte billen schrijven. Ik ga je brandmerken met mijn soepele, maar daarom niet minder dwingende lange zweep. Ik ga je krabben met de kat met 9 staarten, met de buigzame surrogaat van de pik die geen 25 centimeter lang is. De jongen snuift, waarschijnlijk ontstemd. Ik ga de hoek om. Ik sta in het donker opgewonden bij het idee dat ik hem eindelijk mag temmen. Dat wilde hengst vullen. Ik leef op zijn angst. Mijn ademhaling is snel. Mijn neus zit vol bloedig schuim. Ik hoop dat hij terugkomt. Snel. Vanavond. Nu.
1: Niet van, ik heb een massa.

0: haber. Guten Mittag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord. Zuerst machen wir eine Rundfahrt durch die Kanäle und dann zeigen wir den Inhalt des Hafens. Das geht ja in Französisch.
1: Ik ben niet in veel concentratiekampen geweest. En van degene waar ik ben geweest, raakte ik absoluut niet opgewonden. Ik vind Susan Sontag een goede schrijfster, maar ik denk dat Under the Sign of Saturn door de meeste lezers verkeerd gelezen wordt. Ik denk dat dit boek over meer gaat dan wat je op het eerste gezicht denkt. Antisemitisme. Ik vind het een belachelijk kinderachtig argument dat SM niets anders is dan destructiedrift. Ik weet dat de mensen aan de westkust van Noord-Amerika aan de ene kant ziekelijk geobsedeerd zijn met het ontwijken van pijn en aan de andere kant gespecialiseerd zijn in SM. Ikzelf groeide op met de grote mediterrane mythe dat loutering alleen bereikt kan worden door lijden. Dat typische westerse gedachtegoed dat tot uitdrukking komt in het dualisme van Mithras, de stierenvechter. Een egocentrische gril van Artemis van Efeze, die schreeuwt om het bloed van jongens die bij haar altaar geslagen worden. En een dogmatische realiteit van alle voorbijgaande dingen tegenover een goed pak slaag in Cochelet.

Die jongen komt weer binnen. Loopt in een boogje om me heen. Om buiten de reikwijde van de zweep te blijven. Het doet net of hij me niet ziet en gaat op een laag bed zitten. Hij ligt een beetje aan zijn hand. Doet er een beetje spuug op. Smeert zijn pikken met spuug en begint te trekken. Hij wiebelt, zogenaamd, om te verzitten. En komt met iedere samentrekking van soepele spieren die onder zijn huid bewegen als gras op de prairie in de wind, dichterbij. Het is altijd sterk als iemand met een zo zacht, jongensachtig en sproetig gezicht er een van 20 centimeter heeft. Hij is 24, maar ziet er geen dag ouder uit dan 20. Zijn blik is gefocust op het scherm. Hij doet net of hij niet in me geïnteresseerd is. Maar toch. Hij zit zich wel precies naast mij af te trekken. In het gedimde licht kan ik de langzame beweging van zijn hand goed zien. Hij knijpt in zijn pik en is verdiept in zijn exhibitionistische fantasieën. Pech voor je, schatje. Ik ben ook onvolwassen en egocentrisch. Hij zit nu zo dicht bij me dat ik mijn arm zou kunnen uitstrekken en in zijn rechter tepel zou kunnen knijpen. Ik zou een sigaret kunnen uitdrukken in de slordig aangebrachte tatoeage op zijn linkerschouder. Als ik zou roken, tenminste. Maar ik ben al bijna een jaar gestopt.

Zo, dit was het voor vanavond, lieve kinderen. Bijna 10 uur op Radio Centraal's klok. Op de 106.7. Wel, de klok staat niet op de 106.7. Ik groet jullie tot volgende week. Hasta la vista.

love, hot, hot, love.

Goede avond, liefste schatjes, liefste hoplovertjes, liefste luisteraartjes van Radio Centraal. De komende 53 minuten kan u nog genieten van Hot Love op de 106.7. Vanavond gaan we een triootje doen. Een man-vrouw-man triootje. En als het nog even lukt, nog een fragmentje beluisteren uit een verhaaltje van Mio Dragocea Divonic. In Hot Love. En ik heb de commercial album van The Residents nog eens meegenomen. Dus daar gaan we ook weer naar luisteren, naar enkele 1 minuut tracks uit dat album. En voorts nog zeer veel leuke muziek in Hot Love. Elke vrijdag op Radio Centraal van 9 tot 10 op de 106.7.

een triootje. Waarbij een hetero koppeltje het doet met een tweede man erbij. 2 + 1 = 3. Wel, je vriendin en jij zijn misschien zover dat jullie geen condooms meer gebruiken. Het is echter raadzaam ze bij een trio wel te gebruiken. Zeker wanneer er een tweede man bij betrokken is. Het doet hij niet alleen voor jullie zelf, maar ook voor hem. Als jullie geen condoom gebruiken en hem vragen dat wel te doen, dan kan hij zich daar erg onprettig bij voelen. Dat hij niet je minnaar of vriend is, wil nog niet zeggen dat je geen rekening hoeft te houden met zijn gevoelens. Als jullie een condoom gebruiken, is het duidelijk dat dat ook van hem wordt verwacht. Zorg er dus voor dat je een doos van je favoriete merk bij de hand hebt. En onthoud dit. Nieuwsgierigheid heeft niets te maken met homoseksualiteit. Benieuwd zijn, daar draait het om.

Wel, een triootje. Dus het is een koppeltje, een hetero koppeltje. En een extra man wel, dat betekent nog niet dat je daardoor een homo wordt als je dat niet bent. Er is niets homoseksueels aan het hebben van een trio met een ander man. Net als voor alle andere dingen in het leven geldt, het is wat je ervan maakt. Mannen, als jullie naar zo'n ervaring verlangen, maar niet weten hoe jullie vriendin, de andere man en bovenal jijzelf er tegenover staan, beraad je er dan goed op. Als het voor jou een beladen iets is, is het geen goed idee een man mee naar huis te nemen van wie je vermoedt dat hij biseksueel is. Weet je echter zeker dat hij hetero is en net als jij in is voor seksueel avontuur en een nieuwe ervaring, dan is de kans groot dat er niets zal gebeuren wat het stempel homoseksueel kan dragen. Maar onthoud, je zult naakt zijn in de nabijheid van een ander man en jullie gaan jezelf aftrekken en op elkaar letten terwijl jullie jouw vriendin delen. Als dat je een ongemakkelijk gevoel bezorgt, dan is dit soort trio niets voor jou. Maak je er niet druk om, omdat je opgewonden zult raken van hoe de andere man het met je vriendin doet, want dat is juist de bedoeling. Daar gaat het om. Weet dat het niet zozeer de man is die je opwint, maar het kijken naar hoe je schat hem geil maakt en hem tot een orgasme weet te brengen. Wees je bewust van deze gevoelens. Dan zal het soepel verlopen.

waarom een man, een man-vrouw-man-trio wil. Wel, als een man, je man, je voor het eerst voorstelt een trio te doen met een andere man, dan frons je misschien de wenkbrauwen. Of vind je het verdacht? Waarom zou je vriend een andere man mee naar huis willen nemen? Is het een omslachtige manier om erachter te komen wat ik wel of niet wilde? Ja, dus. Het doet je misschien denken aan het feit dat je ouders zoveel, dat je van je ouders zoveel mocht drinken als je wilde, zolang je het maar onder hun dak deed en dat zij erbij waren. Weet die man dan dat je nieuwsgierig was naar seks met een andere man en was dit de manier om de vinger aan de pols te houden? En dan was er nog de vrees natuurlijk. Betekende dit dat hij biseksueel was? Wel, dames, jullie zullen er gerust van uitgaan dat hij niet biseksueel is. Tenzij hij jullie tijdens het gesprek over die trio vertelt dat dat wel het geval is. Als hij zegt dat hij graag gepijpt wil worden door de man die jullie meenemen, dan heeft hij minstens biseksuele gevoelens. En dat kan je dan al of niet prettig vinden. Voor zulke zaken geldt een dubbele moraal. Vrouwen die de vrouwenliefde ongegeneerd verkennen, zullen daar niets dan bewondering mee oogsten. Maar als een man aangeeft nieuwsgierig te zijn naar dezelfde seksen, ook al maakt hij er een grap van, dan wordt dat meteen onmannelijk of homoseksueel gevonden. Dat is toch oneerlijk, dat kun je niet ontkennen. Dus mocht het aan de orde komen, onthoud dan dit. Nieuwsgierigheid heeft niets te maken met homoseksualiteit. Benieuwd zijn, daar gaat het om. En als je vriend het geil vindt dat je de andere man toekijkt of zich aftrekt terwijl jullie seks hebben, dan is dat evenmin homoseksueel. Hij is gewoon een exhibitionist.

Waarschijnlijk wil je vriend een trio met een andere man om jou te plezieren. Daar is helemaal niets mis mee. Veel mannen vinden het toekijken hoe hun vriendin verwend en bevredigd wordt het meest opwindend. Ik zie niet in wat daar raar aan is. Integendeel, hij is een zelfverzekerde man die jou zoveel mogelijk seksueel genot wil schenken. Of dit trio nu wel of niet iets voor jou is, doe er niet minachtend over. Er is alle reden om te applaudisseren en er dankbaar voor te zijn dat hij jouw behoefte aan seksuele verkenning wil bevredigen. Ik kan het idee opvatten dat hij weet dat je weinig seksuele ervaring hebt of minder sekspartners hebt gehad dan hij. Voor sommige mannen is het heel simpel. Ze vinden het gewoon uitermate geil om te zien hoe hun sexy vriendin met twee pikken speelt. Ze worden er opgewonden van als ze haar tijdens het trio zien veranderen in de nymphomane van hun dromen. Wellicht wint het hen op als jij je als een slet gedraagt. Niet genoeg kunt krijgen van de twee penissen en een hoer bent die twee mannen nodig heeft om volledig bevredigd te worden. Als hij je wil delen en toe wil kijken hoe je het met een andere man doet, houdt hij er waarschijnlijk ook van je geile slet te noemen vlak voordat hij klaarkomt. Het is allemaal onderdeel van het seksuele spel. Het betekent niet dat hij in werkelijkheid ook zo over je denkt. Als hij je tijdens de seks zo noemt, komt dat voort uit zijn fantasie. Het maakt hem geil. En dat geldt ook als hij toekijkt hoe jij door een andere man wordt genomen.

Wel mannen, als jullie het niet het risico willen lopen dat het alom bekend wordt, kies dan een onbekende en ga voor jullie zoektocht naar cafés en clubs. Als je op een feest op zoek gaat naar een trio-partner, bestaat de kans dat al jullie vrienden weten dat je vriendin en jij een wederzijdse vriend mee naar huis hebben genomen. Een roddel gaat als een lopend vuurtje en dat willen jullie waarschijnlijk koste wat kost voorkomen. De man die jullie voor het trio uitnodigen, moeten jullie beide vertrouwen. Bovendien moeten jullie je beide bij hem op je gemak voelen. Kies niet de man die overal voor in is, omdat hij eenzaam is en wanhopig zoekt naar seks. Zo'n behoeftige man is vaak gevaarlijk. Misschien wil hij zich in jullie leven manoeuvreren en ook buiten de slaapkamer een trio vormen. En dat willen jullie uiteraard vermijden. Kies liever een man die van plezier houdt en vriendelijk is, gelukkig en praatgraag is. Een heel gewone man met bijzondere trekken. Je zult verbaasd zijn hoeveel doorsnee mannen gehuld in spijkerbroek en t-shirt met een glas bier in de hand wilde ervaringen achter de rug hebben. Ik zou niet gaan voor het rockster of fotomodel type. Het zal hem er vooral om gaan dat jullie zijn publiek vormen en dat biedt zowel je vriendin als jou weinig bevrediging. Kies een man die de gok wel eens wil wagen. Drink en praat met elkaar en probeer de avond gaandeweg een intieme en erotische lading te geven. Verdeel de zaken eerlijk. Ook al weet hij dat jullie een stel zijn, haal alle drie om beurten wat te drinken. Laat je vriend met hem biljarten of darten. En loop samen naar de jukebox om wat leuke nummers uit te zoeken. Als jullie alle drie roken, ga dan beurtelings met hem naar buiten om een sigaret op te steken. Hij zal merken dat jullie beide afzonderlijk moeite doen om een band met hem te krijgen. Hij zal zich afvragen wat de opzet daarvan is. En dat is het moment waarop je het trio ter sprake brengt.

Het ijs breken. Speel het spel tactvol. Als je vriend hem vertelt dat jullie geil zijn en op zoek zijn naar een tweede penis, zal hij meteen heel hard weglopen. Twee mannen en één vrouw komt op velen nogal vreemd over. Dat kun je hun nauwelijks kwalijk nemen. Hij weet niet met wie hij te maken heeft en bovendien lees je regelmatig over stellen die zo een onbekende mishandelen en beroven. Ook als de vrouw het initiatief neemt, kan hij dat verdacht vinden. Misschien denkt hij dat je hem gebruikt om je vriend jaloers te maken, wat ook kan uitlopen op een pak slaag. De beste tactiek is dan ook om samen te doen, zodra het eerste contact gelegd is en er vertrouwen heerst. Praat eerst over wilde en gekke dingen die jullie hebben gedaan. Lonk naar hem, voor de ogen van je vriend. En na een poos kun je vragen, hou je van een feestje? We gaan naar huis en zijn benieuwd of je mee wilt. Als hij niet zeker weet wat er gaat gebeuren, maar er wel mee instemt, betekent dat op zijn minst dat hij heel nieuwsgierig is.

Jansduur die de laatste ontmoeten British United aanwezig. Vlucht 2 uur 47 naar Londen. Zoals mogelijk uitgang nummer C41.

tegen. Donderdagnacht heeft de blanke huid van de jongen de kleur van wijde honing aangenomen. Bruin uit een potje, uit het ruime assortiment bruinsels dat hij met korting koopt in de Bay. De cosmetica winkel voor mannen waar hij werkt. Door de lichtrode lampenkappen krijgt zijn huid de kleur van het belangrijkste product van de omgeving. Gerookte zalm. Hij laat een geinig baardje staan. Jaren geleden had ik in de zomervakantie een baantje als badmeester in Pontresina. Een van de vele chique, maar in mijn ogen godvergeten stadjes rond Saint-Moritz. Werknemers kregen soms een deel van de klikjes van het lopend buffet. Bij de hors d'oeuvre stond Schotse zalm op het menu voor de gasten. Meestal zwaarlijvige, voormalige naties die zich hadden ontwikkeld tot zakenlieden van de Bundesrepubliek en zich hadden verrijkt over het lijk van mijn grootvader, die op 23-jarige leeftijd was omgekomen. Maar de voornamelijk Zuid-Europese onderhoudsploeg van het Grand Hotel Kronenburg hield niet van zalm. Ze hadden liever de bloederige stukken koud wildbraad. Ik was de enige die dol was op die zoute zachtheid, op harde, volkoren krakkers.

0: De heupen van de jongen wiegen, maar zijn billen wrijven aanlokkelijk langs elkaar. Zijn onderlijf beweegt heen en weer. Aantrekkelijk, kwetsbaar, verleidelijk. Hij kijkt terloops naar me om mijn reactie te peilen. Ik was naïef genoeg om hem te laten merken dat ik geïnteresseerd was. En kijkt gauw weer weg. Hij geeft niet toe dat hij mij ook wil. Nog niet tenminste. Als hij Amherst, een akelig, semi-oud gehucht in Nova Scotia, heeft verlaten, kan hij in deze wereld, waar alles toneel is, de schijn ophouden dat hij geen klootzak is. Omdat ik een exhibitionist ben, in hart en nieren, doe ik mijn armen omhoog, wijs met de zweep min of meer in zijn richting en trek verleidelijk aan de rubberen koorden, wind ze rond mijn vingers, zwaai hem hoog de lucht in en sla hard tegen de muur. Oh ja, schat, hier komt de stok voor het ongehoorzame jonge broertje, een zwiepende twijg voor de kont van de verloren zoon. Onze lieve heer, mag je dan vergeven, maar ik ga mijn naam in rode striemen op je roze bladzijde van je zachte billen schrijven. Ik ga je brandmerken met mijn soepele, maar daarom niet minder dwingende lange zweep. Ik ga je krabben met de kat met 9 staarten, met de buigzame surrogaat van de pik, die geen 25 centimeter lang is. De jongen snuift, waarschijnlijk ontstemd. Ik ga de hoek om. Ik sta in het donker opgewonden bij het idee dat ik hem eindelijk mag temmen. Dat wilde hengstveulen. Ik leef op zijn angst. Mijn ademhaling is snel. Mijn neus zit vol bloedig schuim. Ik hoop dat hij terugkomt. Snel. Vanavond. Nu.
1: Geen vader, jij bent een massa.

0: Goedemiddag, meneer de dames en heren. Herzlich willkommen aan boord. Zuerst maken we een rondvaart door de kanalen. En dan zeggen we in de Natales haven. Dat is geleerd in Franse.
1: Ik ben niet in veel concentratiekampen geweest. En van degene waar ik ben geweest, raakte ik absoluut niet opgewonden. Ik vind Susan Sontag een goede schrijfster, maar ik denk dat Under the Sign of Saturn door de meeste lezers verkeerd gelezen wordt. Ik denk dat dit boek over meer gaat dan wat je op het eerste gezicht denkt. Antisemitisme. Ik vind het een belachelijk kinderachtig argument dat SM niets anders is dan destructiedrift. Ik weet dat de mensen aan de westkust van Noord-Amerika aan de ene kant ziekelijk geobsedeerd zijn met het ontwijken van pijn en aan de andere kant gespecialiseerd zijn in SM. Ikzelf groeide op met de grote mediterrane mythe dat loutering alleen bereikt kan worden door lijden. Dat typische westerse gedachtegoed dat tot uitdrukking komt in het dualisme van Mithras, de stierenvechter. Een egocentrische gril van Artemis van Efeze, die schreeuwt om het bloed van jongens die bij haar altaar geslagen worden. En een dogmatische realiteit van alle voorbijgaande dingen tegenover een goed pak slaag in Cochelet.

De jongen komt weer binnen. Loopt in een boogje om me heen. Om buiten de rijkwijde van de zweep te blijven. Het doet net of hij me niet ziet en gaat op een laag bed zitten. Hij ligt een beetje aan zijn hand, doet er een beetje spuug op, smeert zijn pik in met spuug en begint te trekken. Hij wiebelt, zogenaamd, om te verzitten. En komt met iedere samentrekking van soepele spieren, die onder zijn huid bewegen als gras op de prairie in de wind, dichterbij. Het is altijd sterk als iemand met een zo zacht, jongensachtig en sproetig gezicht er een van 20 centimeter heeft. Hij is 24, maar ziet er geen dag ouder uit dan 20. Zijn blik is gefocust op het scherm. Hij doet net of hij niet in me geïnteresseerd is. Maar toch, hij zit zich wel precies naast mij af te trekken. In het gedimde licht kan ik de langzame beweging van zijn hand goed zien. Hij knijpt in zijn pik en is verdiept in zijn exhibitionistische fantasieën. Pech voor je, schatje. Ik ben ook onvolwassen en egocentrisch. Hij zit nu zo dicht bij me dat ik mijn arm zou kunnen uitstrekken en in zijn rechter tepel zou kunnen knijpen. Ik zou een sigaret kunnen uitdrukken in de slordig aangebrachte tatoeage op zijn linkerschouder. Als ik zou roken, tenminste. Maar ik ben al bijna een jaar gestopt.

Basta ja. Zo, dit was het voor vanavond, lieve kinderen. Bijna 10 uur op Radio Centraal's klok. Op de 106.7. Wel, de klok staat niet op de 106.7. Ik groet jullie tot volgende week. Hasta la vista.

Before it gets better.

Wednesday or go watch.

Thank you.

Yoga Bandage.

democratization of capital. Thank you.

Do

Ja.

subject beyond the capitalization of the...

0: bed.
1: If you have time.

U luistert nog steeds naar Radio Centraal, 106.7 FM. It's a family affair, elke vrijdagnacht.

Radio Centraal, dus It's a Family Affair met Selector Stereo T. Geen C3K deze week. Volgende week is hij terug uit Frankrijk. Helemaal uitgerust. We begonnen deze week met Harry Rusli. Een Indonesische artiest van de LP Titi Kapi. Dat was de openingstrack, Sekar Yepun. Dit komt van een verzamelaar op het Belgische Esteban label. The Funky Chimes Part 1. En het nummer is Chewing Gum Delirium van de Free Pop Electronic Concepts

Reggae uit Rotterdam van Prins Hendrik en de members of his royal family. Komende van de LP Aquadub. Heeft wel een 3 à 4 albums uitgebracht. Telkens twee schijven, twee platen. Eén de vocal versions en dan nog een tweede de instrumentals, de dubs, zoals dit nummer ook

Een klassieker van Edmundo Ross en daarvoor nog de zoekband Kesef met het gelijknamige nummer van de gelijknamige LP Kesef. Dus terug naar Indonesië met Harry.

Dat was de Afrikaanse synthesizer-pionier Francis Bebe uit Cameroon, denk ik. En dan nu Antwerps Butsenseller, nummer van zijn LP, Net.

USSR promo plaatje van de tijden de Koude Oorlog. En die Can You Feel It van Aisha was uiteraard op Arriva, 12 inch style. En er hoort ook nog vocal bij. Zonder.

Robert Rasson et son tandem vélo bois bon uit Guadeloupe, Guoka Muziek. En daarvoor nog Indonesisch van het orkest Melayu Sinar Remaja Tasik Malaya. En nog daarvoor Forward Ever van brother Mudas Mumba op een 7-inch op het Analog Africa label.

Het cafeteria was dat Elisio Fiera met John Di Somada. Een nummer op een verzamelaar, gecompileerd door de Funana grootheld Americo Brito samen met Arab Freak. Op Rush Hour gereleased, een dubbele LP, Radio Verde. In die andere kolonie toen van Portugal was Angola. En daar komt de volgende die je nu hoort, artiesten vandaan. Moura, Musica de Angola, Aranjos, Musicas, Timix.

Monsieur, écoutez ça.

uit Martinique was dat Marius Cultier. Met het nummer Oulele. En daarvoor nog een andermaal een track van die en Harry Roosley uit Indonesië van de Titik Api AP. Die AP, een dubbele vinyl, die zal heel de uitzending nog wel meegaan. Dit is een B-kant van een UB40 maxi single 12 inch van Riddle This. Is dit de B-kant Dub Dub?

Philippe Catherine was dat met Give It Up of Turn It Alone. Dan nu uit Abidjan, Ivoorkust, Sewavi Yacito en het nummer Secret Populaire.